0: Dus dit stukje is nog niet aangeslagen, maar je hebt er geen last van. Maar als je nou op het veld staat... Hier kan je het amper zien. En dit is dus net vers, dus straks is het zo dat na de volgend jaar, dan is het gewoon allemaal gras. En door het kunstvezel wat erin zit, is de waterafvoer veel beter, het blijft veel vlakker. Je krijgt er geen slijtinggaatjes meer in. Dus kijk, er is er net op gevoetbald en je kan, er zit wat minder gras in, maar het is hartstikke vlak. Ja, dus het blijft gewoon een fantastisch veld.
1: Fantastische pitch.
0: Ja. Ja, en het vol is helemaal mooi. Hè? Dat was mooi met de Champions League, dan heb je dus die deunen allemaal. Dat is van een minuut tot een seconde geregeld. Dus hier staat een man, die heeft een duim omhoog en die geeft aan van nu. Want alles moet terug. En die man, als die man het goed organiseert, krijgt hij dus een bonus van de UEFA. Dus die man, dat kan je niet voorstellen. En toen begon het hier allemaal, toen was die tune van de Champions League afgelopen. En dan begon het hele stadion het Vivaldi te zingen, a cappella. Ja. Ah, dat was prachtig. Ja. Prachtig. Ja.

0: gaat Fabedaar niet alleen maar om, om de glitter en de glamour en van deze sector, maar het mens zijn en zorgen voor de familie, want volgens mij is Heerenveen ook een beetje familie.
1: Ja.
0: Dus is ja. toch...
1: Nou ja, ik vind dat Je doet niet voor jezelf, je doet omdat je het mooi vindt. Dus hetzelfde, dat is volgens mij hetzelfde als wat jij met je muziek doet.
0: Dat is passie dus.
1: Je doet omdat je het mooi vindt.
0: Ja,
1: en je probeert het beter te maken omdat je het mooi vindt. En je wilt steeds verder, je wilt mooiere dingen doen. Nou, en dat vind ik in voetballen ook. En dan gaat het niet om wat het oplevert. Het gaat juist om dat het moment dat je doet, moet het mooi zijn. Ik vind dat mensen ook moeten komen met het gevoel van het gaat gebeuren. Ja, en soms gebeurt het niet. Dat vind ik dan ook heel vervelend. Want dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen dat vervelend vinden. Omdat je daar verantwoordelijk voor voelt. Hè.
2: Zo zie je dan...
0: Wat vinden nou... dat kan je nu vragen, want er zijn een aantal buitenlandse clubs hier geweest. Wat vinden die ervan?
1: Die vinden het een mooi stadion.
0: Ja.
1: En die vinden het veld echt fantastisch. Dus we zijn nu in... Het begint te regenen, hè.
0: Ja.
1: We gaan naar binnen. We zijn in Lyon geweest en hebben een heel groot stadion, maar echt een slechte veld.
0: Ja.
1: Dus in Griekenland was dat ook zo, met een stadion met 78.000 mensen en een waardeloos veld.
0: Ja.
1: Nou, in Valencia was het veld ook niet zo fantastisch. Wel een enorm stadion. Maar ze vinden allemaal het veld. En iedereen is hier is iemand geweest vanuit Londen, van de Independence. En die was gewoon helemaal verbaasd. Van zo'n omgeving, met zo'n stadion en zo'n club, dat het kon, hè, dat het bestond. Hè.
0: Ja.
1: Nou ja, dus op zich, in die zin hebben we wel...
0: Ik ben een Griekenlandganger, dus ik hou nogal van die oudheid en zo. Dus ik ken dat stadion wel van...
1: Ben je naar het oude Olympisch stadion ook geweest? Waar vroeger de eerste Olympische Spelen, de moderne Olympische Spelen zijn geweest?
0: Nee, daar ben ik niet. Ik ben wel bij in Olympisch geweest.
1: Ja, nieuwe.
0: Ja. Nee, in Olympia, waar het echt... Maar de allereerste werden gehouden.
1: De hele oude,
0: Peloponnese.
1: Ja.
0: Wat verdikke me.
1: Nou ja, dit is ons krachthonkje, het is veel te klein.
0: Ja.
1: En dit is dus één keer in de week doen we krachttraining. En anders is het zoals nu voor de jongens die geblesseerd zijn, die hun werk moeten doen.
0: Ja.
1: Maar het werkt. Hè? Het is mooi dicht tegen het kleedlokaal en mooi dicht tegen het veld. Maar straks als het uitgebouwd wordt, dan krijgen we het veel groter. Nou ja, en hier leven we. Iedereen zijn eigen kastje en zijn eigen, je ziet. Het is eigenlijk net als het stadion. Het is was, hè? Dus het is allemaal begonnen vanuit een niet te duur en een minimaal idee. Maar eigenlijk is het allemaal aan de krappe kant. En hier moeten 22 jongens in wonen, leven zou je bijna zeggen.
0: Ja.
1: Nou, dus als iedereen er is, is het hartstikke vol. Rondom een wedstrijd is geen probleem, dan heb je er 18 in. Als iedereen er is, is het klein hoor. Maar het is wel heel praktisch allemaal.

0: Kijk, en vooruit zie je het oude stadion. Dat is een wedstrijd tegen Barcelona. Zitten er ook 12.000 in. Een oefenwedstrijd. En de uitslag was 6-5 voor Heerenveen. Kruiftijd.
1: Ja.
0: Goh. Kijk, je kan het fantastisch zien. Hè? Hier, ja, kijk, hier 4 op een rij. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En Barcelona 1, 2, 3, 4. Dus mooi 4, 3, 3. Mooi, hè?
1: Trainers vaak, Fappen, dat is natuurlijk ook een hele aparte wereld. Hè? Ik bedoel, er wordt natuurlijk, wat ik wel eens denk, wat er krijgt die trainers toch, of tenminste, als je been haakt en alles ook, en veel meer aandacht eigenlijk als een normale, ja, zou ik maar zeggen, mensen in een normaal beroep. Is dat niet een beetje overdreven?
0: Is ook zo.
1: Ja.
0: Kijk, als je alle aandacht is altijd een fikkie, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat betekent dus dat, dus als het rondom voetbal gaat, dan moet je dus de opstelling even, je moet dit in de avond moet je wat vertellen. Maar voetbal heeft een overdreven belangstelling, vind ik.
1: Ja.
0: En dus moet je
1: onevenredig,
0: ook,
1: zou je kunnen zeggen.
0: En dus moet je ook altijd weer vertellen en dit vertellen en dat vertellen. Terwijl, zelf heb ik nou bij de Champions League ook, moest je elke keer voor elke wedstrijd moest je een persconferentie geven. Nou zeg. En dan zit er dus een wereld aan journalisten. En wat moet je nou vertellen? Toen had ik een keer uitspraak over Edo Staal. Zeg van, nou, ik heb dat plaatje gehoord.
1: Oh, ja,
0: van,
1: geleden, ja.
0: Het wordt nooit zo wordt nooit zo donker of het wordt weer licht.
1: Wel weer licht.
0: Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan staat dat de volgende dag uit en hebben ze wat. Hè?
1: Ja, ik herinner me nog altijd een interview van de voormalige trainer, heel lang geleden, Rinus Schoosen, zit die man.
0: Ja.
1: Die altijd zei van, we moeten niet zo moeilijk doen over voetbal. En hij zegt, op het moment dat je in balbezit bent, dan je moet de tegenstander, als de tegenstander de bal heeft, moet je die zoveel mogelijk in de weg lopen.
0: Ja.
1: En als je in balbezit loopt, moet je zo snel mogelijk bij je tegenstander weggaan.
0: Ja.
1: Die versimplificeren het wel enigszins, maar misschien geeft dat ook een beetje aan hoe het misschien zou kunnen zijn. Gewoon.
0: Ja, maar dat vind ik ook met er wordt gevoetbald en er zit een deskundige tussen aanhalingstekens naar te kijken, hè, in de studio.
1: Ja.
0: En die heeft een afloop, wordt alles uitgemeten, de meetlat wordt erbij gelegd, zal ik maar zeggen. Ja, en terwijl de jongens moeten het in honderdste van seconden beslissen.
1: Ja,
0: en dan kan hij te vertellen van, ja, maar toen had je het anders moeten doen, toen had je het zo doen. Met, nou ja, dan moet je ook mee leren omgaan. Maar anders word je er knettergek van, hoor.
1: Ja, de analyseren van...
0: Overanalyse.
1: Bij Studio Sport, dat vind ik wel eens... Dat kun je eigenlijk zelf ook wel zien, een beetje.
0: Maar ik vind ook dat je veel meer aan de mensen over moet laten. Ze onderschatten de mensen ook, vind ik. Dus eigenlijk moet je voetballen. Is een wedstrijd, is een opstelling, er wordt gespeeld. En dan de speler vertelt er dan wat over, de trainer vertelt er wat over en dat is het. En wat mensen er verder van vinden, moet je aan de mensen overlaten.
1: Is het ook niet zo dat voetbal is natuurlijk een volkssport van huis uit.
0: Ja.
1: Wordt dat niet een beetje van de mensen afgepakt? Ik bedoel, hier hebben jullie er niet zoveel last van. Maar wordt het ook niet een beetje overvoerd en zo op de televisie? Ik bedoel, ik heb wel het idee van... God, dat is alweer... Dat had ik vroeger nooit. Er is alweer voetbal op de televisie.
0: Vroeger zat je te wachten.
1: Ja.
0: Ja, en dan kijk je dan uit van, nou is er een wedstrijd. En dan, dat is ook wel zo. Aan de andere kant leer je natuurlijk ook wel daar wat selectiever mee om te gaan.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een ontwikkeling. Want je wordt met alles overvoerd. Hè? Ja. Door de moderne mediamiddelen.
1: Ja. Ja.
0: Maar ik vind ik ook, hoor. Dus ik heb geen Canal Plus. Omdat ik vind dat je dan altijd, want dan heb ik altijd het gevoel van dan moet ik kijken. Dan moet ik die wedstrijd, maar dan mis ik wat.
1: Ja.
0: Dus denk van ik neem het niet, want dan heb ik ook nog wat rust in de tent.
1: Ja.
0: Nou ja, dat soort dingen. Hè.
1: Ja, ik blijf het niet meer voor thuis. Hè. Zo vroeger dan had ik zoiets van, nou jongens, het voetbal komt erop. 7:10 of hoe laat was het? En dan gingen wij, dan wouden ze dat nog wel even zien. Tot zover. Hij zelf gevoetbald, dan nam je een biertje, maar dan ging je naar huis, dan wou je het zien.
0: Ja, nou blijf zitten.
1: Ja, maar dat is dan niet meer zo.
0: Ja, omdat je morgen wel weer kan. Hè.
1: Ja.
0: Dat is zo. Ja, nou ja, dat is als je dat een gevaar wil noemen. Maar wat ik zelf vind is dat voetbal, wordt ook een beetje van de mensen afgepakt. In die zin van de afstand tussen voetballers en de normale mensen. Hè, dus jongens die de centen gewoon verdienen. Hè, die afstand wordt steeds groter.
1: Ja.
0: Hè, en die jongens die voetballen, die weten niet van wat er in een normale maatschappij te kopen is. En dat valt hier nog wel mee. Maar bij grote clubs is het absoluut zo. Want er zijn de sterren die ook als sterren behandeld worden.
1: Ja.
0: Nou, en dat is misschien wel heel gevaarlijk voor de sport.
1: Ja.
0: Ja. Zullen we naar de pronkhemer?
1: Ja.
0: Kunnen we Aben nog even zien?
1: Ja, kijk, die opstel staat meer goede voetballers
0: in. Ja, het was Aben niet alleen. Nee. Kijk, hier heb je zo'n. Ergens hangt een opstelling. Dan moet ik even kijken.
1: Hier een Veen verpletterd blauw-wit. Allee. 5-0. Kijk, dat ben nog een uitsluiting.
0: Ja, dat ben nog een uitsluiting. Kijk, hier is opstelling. Zie je, Team Vuur, Team Veenstra, Team Vuur noemden ze die. Ja? Jan Lenstra, Siep van der Laan, Van den Meulen. Dat is Mollo de Jong. Boscha, Hofman, die heeft ook een keer in Nederland gespeeld. Ja, Jan Ploeg, ja. Henny Jonkman, die is later directeur hier van de MAVO geweest. Abel Enstra en Eikenaar is Wim Nol.
1: En Brandsma was ook een goeie.
0: Ja, Brandsma was ook een goeie. Ja. Die is, volgens mij is die nog van later. En ja. Mollo, hoe heet die? Wim Molenaar. Die, dat is wel heel mooi. Wim Molenaar, ja. die komt hier nog dagelijks en dan doet hij administratieve dingen. En die is dus dik in de 70.
1: Abe was ook een echte eigenheimer, hè?
0: Ja, Abe was eigenheimer.
1: Abe die had natuurlijk ook naar vreselijk veel grote clubs gekund. Ja. Die wilde gewoon niet.
0: Nee.
1: Wat is hij? Hij is nog bij Enschede of zo.
0: Ja, Twente eigenlijk.
1: Maar dat was het dan wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja,
0: maar toen was hij al dik in de 30.
1: Toen was hij al aan zijn eind van zijn loopbaan, hè? Ja.
0: Hansma komt uit de polder en Ronnie Venema die komt uit Willemsoord, dus dat is ook wel. We hebben eigenlijk maar één. Max Houten komt uit Leeuwarden.
1: Ja.
0: Nou, team Klompen, dat vind ik wel een echte eigenheimer in de zin van dat hij heel wat die authentiek is. Die komt uit Rode, nou uit Leek.
1: Ja.
0: Maar dat is een echte, hoor.
1: Ja.
0: Maar dan, en Hebbeke vind ik ook wel wat. Dat is ook zo'n soort jongen die hier heel goed past. Maar maar anderen, dat zijn gewoon, laat maar groot woord van die universele mensen, hè, die overal zouden kunnen zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja,
2: wat is dat voor soort dan, wat hier goed past?
0: Ja, die zijn een beetje, soms een beetje nukkig en een beetje slecht benaderbaar. En de volgende keer zijn ze heel open en heel plezierig, maar dat wisselt wat. Ze doen niet echt hun best om het iedereen naar de zin te doen, dus ze zijn zoals ze zijn. Hè? Nou ja, ik moet zeggen dat ik dat wel kan waarderen. Waar ben ik het meest trots op? Nou, ik ben hierop niet. Ik vind het shirtje van Abe vind ik prachtig.
1: Ja.
0: Maar bekers en zo, dat interesseert me helemaal niks.
1: Nee.
0: En de club is twee keer club van het jaar geweest. Nou, dat vind ik wel aardig. Maar ik vind dat ze daar een waardeloos ding van hebben gemaakt. Dat is niet zo. Dus op het feit dat we dat werden, dat vond ik wel mooi. Maar nou, ik vind dat je daar dan ook iets voor moet hebben. Waarvan je zegt van nou, dat is ook wat. Dat is mooi. Maar dit vind ik niet mooi.
1: Nou, na deze grand tour van het stadion van Heerenveen, wou ik Fappe de Haan namens de VBRO en Radio Drenthe even vriendelijk bedanken. Fappe, ik zal zeggen in Drenthe, goed gaan.
0: Dank u wel, hè.
3: De muziek die draait weer in het gesprek met Fappe de Haan, de trainer van Sportclub Heerenveen. Die muziek die was van de Grunningen zanger Ede Staal. Het had nog nooit zo donkere west. Van Rowan Heze, Goud. Bluesnummer van B.B. King. The Blues Came Over Me. En uiteraard een nummer van een Friese zanger. Van Pieter Wilkins. Best genoeg. We gaan nog even verder aan de reizen. We gaan terug in Harry's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar Grunning. Naar Grunning.

Ging een beetje, mensen die een beetje creatiever waren, die gingen daartoe. Ik trof daar ook Rikus Waskowski, de bekende dichter. Henry Wolf, de beeldhouwer, schilder, kunstenaar. Allerlei muzikanten, Laurens Leeuw, Hans Waterman. In die tijd, die zaten daar allemaal. En dat was ook eigenlijk de eerste plek waar op een gegeven moment ook een jointje werd gerookt en zo. Maar waar ook zeer alternatieve muziek gedraaid werd. Die Bob Dylan, Highway 61, Revisited en zo. En voor die tijd werd ook veel naar teksten geluisterd. Je had, Van Morrison was toen heel populair. Die was net bij Demweg. Vreemd genoeg is hij altijd populair in Nederland geweest. Maar vooral hier in de buurt. Ik kwam hier dus... die zijn hem altijd op een of andere manier trouw gebleven. En Jan en Adje, die hadden dan... Jan Hekert, daar praat ik over. En Art Veenhoven, die... Die verkocht een koffie en dan een aanverwant artikel, een koeken en dat soort dingen. Het was eigenlijk, en je kon er 's morgens een krant lezen, je kon melk drinken en dat soort dingen. En in Assen was niet zo'n tent en op een gegeven moment was ik ook een beetje uitgekeken in Assen. En toen ben we hierheen gegaan. En we zaten toen heel veel in Groningen, want we waren razend populair in Groningen ook. En het was ook wel eens leuk om bandjes te spreken die ook... hier had je dus veel meer bandjes. En op een gegeven moment hier had je dus de René 5 en de Little Ritz en de Rocking Butterflies en de Rocking Tigers en Little John. En wat had je dan allemaal wel? De Flying Arrows. Dat zat allemaal hier en zo. Maar dat was niet zozeer ons genre. Het enige waar wij ons een beetje mee ophielden, dat was eigenlijk de Rocking Tigers, Lou Leo en zo. En hier een eindje verderop, dat is eigenlijk ook wel leuk om te zeggen. Dat is als je dus Bodendiep uitloopt, richting Speelsluizen, zou ik maar zeggen. De noordelijke kant op, richting Martini-toren of Martini-kerk, zou ik maar zeggen. Dan kom je daar en ga je rechtsaf en daar was de Mambo Bar. En daarboven, daar was in die tijd, was de jazzclub, de Groningen Jazzclub. Ook die ook een beetje in stand werd gehouden door allerlei artiesten. En de bierverkoop daar, daar werd de het zaaltje van betaald aan Nieswaag en vreemd genoeg was dat boxersfamilie die het heel leuk vond. Een beetje loesje types. Daar speelden allerlei, Rijn de Graaf, John Schuurs werd er wel gespeeld. We hebben wel eens met Eddie Boyd gespeeld. Maar dat werd ook gerund door Rikus Waskowski en Henry Wolf en zo. Een beetje die scene. Het was toch een soort van alternatieve scene van mensen die... Sjouke Heens, kunstenaars, muzikanten, jazzmuzikanten en dat soort lui die op een gegeven moment een beetje in die wereld zaten. En het was eigenlijk een ontzettend leuke titel. Het was niet zo agressief allemaal, op pillen en dat soort geouwe hoeren en zo. Maar het was een leuke tijd. Die jazzavonds, daar heb ik altijd heel veel plezier aan gehad. Maar Jan en Adje, die hebben dat heel lang gerund. Het leuke was ook altijd dat samen, zij ging wel heel vroeg dicht, eigenlijk 11 uur. Dan ging de hele meute naar die andere kant. Dat was een café, dat heet nou het café Amasitia. Maar die man die vond het altijd, het was een oude uitbater. Die vond het altijd prachtig als wij daar kwamen zo, met de hele club. En dan ging we aan de bier en zo, want dat mochten zij niet schenken en zo. Ja, heel af en toe werd er wel eens wat verkocht onder de toonbank. Weet je wel, stond er wel eens een fles besterkte drank die je dan in de cola kon gooien. Dat kon je dan niet controleren. En ik sliep daar ook vaak boven als op een gegeven moment te laat was om weer terug te gaan naar Assen en zo.

0: Maar vele oude Groningers die zullen zich, en ook Assenaar, die zullen zich dat legendarische koffiehuisje van Jan Heger en Adriaan Vierhoven wel, of Veenhoven wel kennen. Dat was echt het begin van, ook een beetje het begin van het einde van hun. Later kregen ze aan het verlengde Zuiderdiep, kregen ze daar waar de academie zit, kregen ze toen de kroeg. Nou, dat was de kroeg eigenlijk ook. Daar gingen dan later de mensen die toen in het koffiehuisje zaten, die gingen allemaal daar naartoe. Toen, en het was in het begin een heel gezellig café en er zaten mensen te schaken en dat soort dingen. En er werd ook dezelfde muziek gedraaid, een beetje het voorzetting daarvan, natuurlijk wel wat moderner. Maar ja, op een gegeven moment deed dat toch de doop zijn intreden en ik kwam dat toch heel vaak. En het moment dat mensen, goede vrienden van elkaar, die daar door de tijd heen altijd bij elkaar kwamen, elkaar begonnen te bestelen toen om dan aan doop te komen. En de eerste verslaafden hun intreden deden, toen vond ik het eigenlijk wel welletjes, want dat ging mij eigenlijk een beetje te ver. Niet dat ik, zo'n brave bos ben, maar ik had geen zin aan dat circuit en zo. Want dat ging toch al naar het criminelen toe.
1: Zei Simon Vinken ook alweer een slijtage aan het geweten?
0: Junks, ja. Die hebben echt slijtage aan hem geweten. En er zijn ook een heleboel lui die ben aan de naald blijven hangen. En ik ken een aantal, die zijn ook, de kapot aan gaan. En het viel toen ook een beetje uit elkaar en zo. Jammer genoeg. Later is dat café, Jan en Atje, die zijn ook uit elkaar gegaan. Is het café opgeheven en later is Jan nog eens weer begonnen met het café aan de andere kant. Richting Damster Diep, Sandino. Maar dat heeft ook zijn tijd geduurd. En het laatste wat ik hoorde van Jan Hekert was dat hij een paar omleidingen had. Maar een heleboel van die mensen die zijn er dus echt weg. Die scene is er niet meer, er is een hele andere scene voor in de plaats komen. Moet je zeggen dat ik ook niet zo vaak meer in Groningen kom. Eigenlijk meer voor Scholten of zo, hier de boekhandel waar ik dan eindeloos kan rondlopen. Maar verder heb ik hier niet zo gek veel te zoeken.
2: Don't Know Which Way To Go van QB and the Blizzards. Dat was het nummer wat hij hoorde in de bijdrage over het koffiehuis van Jan en Atje aan het Boterdiep in Grunning. En door midden deze aflevering van Harry's Blues aanzien en de kom. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
1: De 82-jarige singer-songwriter Bob Dylan verkocht 145 miljoen albums en is een van de meest gecoverde artiesten ter wereld. Deze week zijn alle nummers door hem gecomponeerd. Cliff Eberhardt, dat is een singer-songwriter uit Pennsylvania. Hij werkt in het koffiehuis Sequoia in Lower Manhattan in New York. Cliff Eberhardt, Just Like Tom Thumb's Blues.

Cliff Eberhardt, Just Like Tom Thumb's Blues. Ray Bonvill komt uit Canada, maar hij groeide op in Boston in Amerika. En na zijn terugkeer uit de Vietnamoorlog besloot hij als muzikant verder te gaan. Hij stond intussen in het voorprogramma van B.B. King, Muddy Waters en Dr. John. Hij heeft 9 albums gemaakt, 3 hits in Canada en 2 hits in Amerika. Ray Bonvill. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry.

Ray Bonville, It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Jimmy LaFave uit Austin, dat was een echte Bob Dylan-fan, totdat hij hem ontmoette. Probeer je idolen vooral niet te ontmoeten, zei hij later. Maar op bijna ieder album van hem staat wel een nummer van Bob Dylan. Jimmy LaFave, Not Dark Yet.

Jimmy LaFaith, Not Dark Yet. Robin en Linda Williams, dat is een echtpaar uit Virginia en ze vormen al jaren een folkduo. Ze waren te zien in de film A Prairie Home Companion en ze maakten deel uit van het Hopeful Gospel Quintet. En ze toeren regelmatig door Amerika met Mary Chapin Carpenter. En ze zijn al lang bezig hoor, want ze hebben al 23 albums gemaakt. Robin en Linda Williams, Walking Down the Line.

Robin and Linda Williams, Walking Down the Line. Eliza Gilkinson, dat is de dochter van folkzanger Terry Gilkinson uit Hollywood. En Eliza Gilkinson ging via Santa Fe in New Mexico naar Austin in Texas. En daar werkt ze al jaren 150 optredens per jaar af. En ze heeft intussen 25 albums gemaakt. Eliza Gilkinson, Love Minus Zero.

Eliza Gilkinson, Love Minus Zero. Patti Smith uit Chicago werd groot in de New York punk rock scene. In 1975 verscheen haar debuutalbum Horses. Ze woonde lang in Hotel Chelsea in New York en later woonde ze in Parijs. In de jaren 70 begon ze de Patti Smith groep en in 2016 haalde ze namens Bob Dylan de Nobelprijs op in Zweden. Patti Smith, Drifter's Escape.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues van Paul Jones is het album van deze week. En Paul Jones komt uit Portsmouth en is mondharmonica-speler en zanger. En hij was de beoogde zanger van de Rolling Stones. Maar hij wilde eerst nog auditie doen bij een paar jazzmuzikanten in Londen. En toen werd hij aangenomen als zanger van Manfred Mann. En even later had hij al een wereldhit met Dua Diddy Diddy. Paul Jones, Sonny Boy Williamson.

0: greatest one has gone.
1: Paul Jones, Sonny Boy Williamson. Betty LaVette uit Michigan had op haar 16e al haar eerste grote hit, My Man is a Lovin' Man. Ze kende goede en slechte tijden, maar ze werd uiteindelijk een gewaardeerde cultzangeres. Ze heeft 26 albums gemaakt, ze had 9 hits. En in 2012 verscheen haar biografie, A Woman Like Me. Betty LaVette, Most of the Time.

Betty LaVette, Most of the Time. Bob Dylan werd gecoverd door een bonte stoet artiesten uit de rock, soul, country, Americana, jazz, blues en reggae. Dit is de zoon van reggae-legende Bob Marley, Ziggy Marley, Blowin' in the Wind.

Ziggy Marley, Blowin' in the Wind. Queens of the Stone Age, dat is een band uit Seattle met zanger-gitarist Joss Himmo en gitarist Troy Van Leeuwen. Ook Dave Grohl van Nirvana en de Foo Fighters maakte deel uit van deze band. Queens of the Stone Age, Outlaw Blues.

Queens of the Stone Age, Outlaw Blues. Lucia Chiarelli, dat is een violiste en zangeres uit New York. Ze toerde met Jethro Tull door Amerika, acteerde in 3 tv-series... en hier acteert ze als achtergrondzangeres van singer-songwriter Steve Earle... die tegenwoordig in San Antonio woont. Steve Earle en Lucia Chiarelli, One More Cup of Coffee.

Steve Earle en Lucia Micarelli. One More Cup of Coffee. Blake Mills, dat is een singer-songwriter en gitarist uit Santa Monica. En hij toerde al als gitarist met Jenny Lewis, Band of Horses, Lucinda Williams, Kid Rock, The Chicks en Norah Jones. En Danielle Haim heeft een eigen band, Haim, en daar spelen ook nog twee zussen van haar in. Blake Mills en Danielle Haim, Heart of Mine.

Blake Mills en Danielle Haim, Heart of Mine. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Miley Cyrus uit Tennessee, dat is de dochter van countryzanger Billy Ray Cyrus. En ze was een kindsterretje in de tv-serie Hannah Montana. Intussen is ze een volwassen zangeres van 30 jaar. En ze heeft 38 hits in Amerika. En dit jaar had ze met het nummer Flowers een nummer 1 hit in Amerika, Australië, Canada, Engeland, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland en Zweden. Miley Cyrus, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go.

0: Down in the Delta, de Delta Triangle van John Moorhead. Komt van zijn tweede cd uit 1998, Mary's Porch. Man die dus geboren is in West Memphis. Komt uit een familie van katoenplanters. Meerdere generaties, maar ze bent er al na aan Jorf wat uit. En een van de opvallendste dingen die ik van hem hoorde, Harry, was dat hij zei: politics and blues don't mix.
1: Ja, dat zei hij dus. Hij zegt, als ze denken dat het nou populair wordt, blues, en dan they jump the bandwagon, dan springen ze ben je achterop om te denken van hier valt wat te halen, yeah. Stem of zoiets.
0: Yeah.
1: Dat was wat hij eigenlijk zei. Nou ja, politics and blues don't mix. Ja, ik bedoel.
0: Dat ze er maar afbleven.
1: Ja, ik bedoel wat.
0: Ja?
1: Wat moet je daarmee? Ja, het is een beetje vreemde quote. Mensen hadden daar vroeger helemaal geen benul van politiek. Die moesten alleen maar het leven houden.
0: Ja.
1: Maar hij zei ook van dat er eigenlijk. Ja, they are left alone, zei hij, de mensen hier.
0: Ja.
1: Ik ben alleen nog laten.
0: And there is nothing to do.
1: Ja, en de politiek deed niks eigenlijk.
0: Mm.
1: In die context begreep ik het wel, ja.
0: En de blues was dan, de muziek was ja, een van de belangrijkste uitingsvormen, denk ik ook.
1: Ja, natuurlijk. Ja? Ja.
0: Zowel wat betreft de boschop, maar ook als vertier zijn. Ja, er waren geen shoppingmalls en weet ik veel wat allemaal.
1: Nee, dat...
0: Mensen die maken een eigen vertier.
1: Ja, en als je daar dus rondriet, daar Clarksdale is dan nog een relatief welvarende plaats. Tenminste, een bepaalde gedeeltes. Maar als je verder rondriet, dan zie je ook dat er ook niks te doen is.
0: Nee.
1: Toetwalen bijvoorbeeld, vorige uitzending.
0: Ja, of in Marks, neem maar op, Bram, of in die kleine plekjes waar als wat mensen woont, die allemaal op het land waar ik de buurt nummer en verder voor de rest is maar weinig.
1: Ja.
0: John Moorhead die is geboren in West Memphis. Hij woont in Lula, of dat woont hij eigenlijk nog. Vlakbij een meer door zo. Heeft een mooi liedje over gemaakt ooit.
1: Ja.
0: Maar volgens mij is hij niet altijd in dat gebied gebleven.
2: Well, actually, I moved. I got out a couple of years ago and was in Nashville for the last couple of years. And if you think... blues music is political, you ought to, you know, get in Nashville. It's really it's just an industry. It's just, you know, churning out, making music for money, and it's okay, but it's just for some people you know,
3: not for you.
2: Well, it's they'll think you don't appreciate what you've got until you don't have it anymore or until you leave it, and that's kind of, you know, I started I got up there and was writing and did another project or two, and it just it kind of, when you put more of an emphasis on making money rather than creating music, it starts, you just lose your soul, you know, and I think that's all, it's kind of my analogy with Robert Johnson and, you know, making his deal with the devil. Not that I think people make their deal with the devil every day, especially in this industry, you know, and you compromise yourself and compromise your, you know, maybe artistic beliefs in order to make, you know, get a better record deal or whatever. You know.
0: Maybe we can stand in the shade instead of the hot sun over here.
4: Is that actually a place over there?
5: Are there many plantations left in Mississippi? I mean, like the big thing, the Stovall is still there, they told us.
2: Yeah.
5: And it's one of the oldest, 200 years old.
2: Yeah. It's, and you know, this one is not really a working plantation. It's the remnants of it. But I mean, this commissary is a private club.
5: Uh-huh.
2: But the compressor is going to give you
0: a lot of noise. Oh, this is a private club over here.
2: Yeah, that is. It's they have some blues music there, not a lot, but this was the real thing. I mean, this was, you know, the cotton gin was right there. These houses over here. I mean, that's what people lived in. In fact, here's one of my songwriting partners here. We walk over to his shack.
5: Yeah.
2: Yeah, who just came out naked out of his door and waved.
5: He's just living over there.
3: Sneaking inside.
2: Well, he lives in Nashville also. His name's Tommy Polk, and he came down here, and he's from Natchez, Mississippi originally.
5: Uh-huh.
2: And he got one of these little shacks, and he just comes down, just what I was talking about earlier with the kind of losing your soul in Nashville. Mm. This is his way of keeping his soul. Yeah. He comes down here for a couple of weeks and you know, stays in his shack and kind of gets reacquainted with his roots. Tommy Polk.
3: What is going on here?
5: Yeah.
3: Has VH1 arrived?
5: Yeah.
2: Dutch TV.
5: And radio.
3: Dutch TV.
5: Dutch TV.
3: And radio.
5: And radio, yes.
2: This is Holbert. This is Tommy Polk.
6: Tommy Polk.
3: Hello, I'm Elbert.
6: Hi. Elbert.
2: Harry.
6: Harry. Harry. Good to meet
7: and
6: you.
7: Willem.
6: Willem?
7: Hello.
2: Yeah, I was just...
7: well, this is a...
2: I was just telling him about the how we sometimes lose our soul in Nashville, and how I left, and your way of you know, keeping your soul is the shack, you know, coming down and.
6: This is my third year. Yeah, I think it's the third one for this, or second anyway.
2: Recharging your batteries.
6: Yeah, come down here and hang out at the commissary. Have you been through that yet?
2: No.
6: Well, let me get a key.
2: Well, let's see
6: you care to come inside?
2: First, yeah.
6: Okay.

0: Nummer van de allernieuwste cd van John Mohead, die net precies uit te komen is. Down to the Levee. Eigenlijk bezinkt hij het verhaal dat hij als kinder aan de boorden van de Mississippi speelde.
1: Ja, de uiterwaarden zou je kunnen zeggen. Ja. De dijk en de uiterwaarden. En daar ging het liedje over. En hij met Tommy Polk had hij het nog even over hoe old dat die cabin was, en die was uit 1920.
0: Ja,
1: en hij was daar, kom omstreeks 1981. Dat kon ze nog zien op alle kratenpapier. Zat het op een gegeven moment dichtplakt tegen de mesquiten en zo en dat soort dingen. Maar hij had een prachtig mooi inricht met zo'n mooi bed waar je uit kon klappen, met zo'n soort van kast weg.
0: Ja, ja, een Murphy bed.
1: Ja, ja. Het was een prachtig, een heel mooi inricht ook. En nog eens een keer, we vroegen ook hoe het met die blues zat in Mississippi. En hij zegt, er wordt nog wel wat R&B gemaakt, maar Willie Foster, we kennen hem nog van de vorige uitzending, was een van de laatste, last breed, zei hij. En was Lonnie Pitchford, had nog een leuke plaat gemaakt, maar die was ook alweer op jeugdige leeftijd overleden. Dat op het Rooster label van Jim O'Neill, de man die ooit trouwens Living Blues, het blad opgericht had, samen met Bruce Iglauer van het Alligator label. Maar die zag het niet meer zitten. De politiek had te veel toeslagen en Jim O'Neill was verkast naar Kansas City.
0: Ja,
1: en had een Rooster label metgenomen. Het gebouw stiet er nog wel.
0: Steakhouse, ja.
1: Ja, Steakhouse. In de vorm van een riverboat. Prachtige plaatzaakje was dat, maar helaas, Jim O'Neill, hij is er niet meer.
0: En wat er ook niet meer was, dat was de cabin, waar het Muddy Waters in was. Want die hadden ze ook met hem, die hadden ze op reis gestuurd.
1: Ja, dat was ook een commerciële truc. En daar moesten we met elkaar nogal om lachen. Het is toch te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar zo bent die Amerikaan, die maakt overal een fast buck van.
0: House of Blues is dat, hè?
1: Ja.
0: Zo'n hele ketentoestand is dat.
1: Ja, ja, en deze die cabine hebben ze dus, die vervoerden ze en die laten ze overal zien. Het is erg te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Vroeger wel geen mensen naar kijken.
0: Nee, nou is het een bezienswaardig.
1: Ja.
0: Die stond, de cabin van Muddy Waters, die stond op de Stovall Plantation. Nou, ik noem zo straks ook alleen de Dockery Plantation. Daar hebben ook verschillende bekende muzikanten, heb die door, woont en werkt en speelt en zo. Hè?
1: Ja, ja.
0: En datzelfde geldt trouwens ook voor de Hobson Plantation.
2: And Pine Top Perkins used to work on this plantation, and he still comes back through here.
1: Yeah. Mm.
2: So he's more the old Delta blues, and he played with Muddy Waters and a bunch of but like he said, it's Tyrone Davis type stuff, which is good music, but they classify it as blues, but it's not really blues.
3: No.
2: I've not heard any really traditional blues here at all. Like
0: maybe you can say it's over with the blues.
3: Well, it's definitely, it may be the, I mean, my opinion, it's like bluegrass music. I mean, bluegrass is still played on acoustic instruments and it's still true to its roots. And to me, blues should be kept that way. The evolution that it's taken in the last 10 years, I'm not quite, I'm not saying that blues has to be played on an acoustic guitar, on a front porch, but, synthesizers and, playing a Muddy Waters song, I don't know, there's something not right with that,
1: You think, like they say in Austin, real-time music, no handmade, no shit, from boxes.
3: Exactly,
2: there's evolution you're talking about, with Bonnie Raitt, it led to that, and Eric Clapton, Kenny Wayne Shepherd, Johnny Lang, stuff like that is closer to the true Delta blues than anything in Clarksdale that I'm aware of.
0: But most of them are white guys. Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd.
3: Yeah.
1: The people know more about the American, real American culture than a lot of Americans do. No,
3: that's exactly right.
1: Yeah.
3: Especially here.
1: Yeah.
3: Most of the whites, don't know the first thing about blues and don't care.
0: And the black folks, they don't want the blues.
3: Well, it's a class thing now. I think for some, like black professionals in this area, blues, traditional blues music is almost, you know, that's, it's almost beneath them, you know, and they don't want to, it's like, you know, with whites and bluegrass music, you know, mm-hmm. the way it used to be. Now it's, you know, more, you know, bluegrass is more respected and thought of by whites, but, you know, it used to be kind of, well, that's hillbilly music. That's mm-hmm. that's beneath us. And I think that's where black professionals feel in this area about traditional blues music. And I think that's why, you know, the Tyrone Davis, the R&B blues is more popular with them, because it's you know, it's like the Four Tops, or, you know, it's like, you know, 1960s R&B.
0: They want to be associated with success and not with exactly. poorness and things like that.
3: Exactly.
4: Robert Lee, yeah. he's from Mississippi. He did the thing with the John Spencer explosion, or what yeah. was there. But, I didn't feel he was happy with it, but only because it gave him a wider field of that people knew him, you know?
3: Yeah, he wasn't really big on that. Yeah, it was just... but it did expose him to a lot of a whole other crowd that he would never have heard of him before, you know. And they did a tour. I don't know if they toured Europe or not, but they did a tour in the States, and it went over really well.
4: One of the best over here still, Robert Lee, is cool.
3: Yeah.
0: But even blues musicians want to make money.
3: Well, you and
4: you have to live.
3: Yeah, unless you want to live in a shack. No offense, Tommy. Unless you want to live in a shack, yeah, you got to get paid for what you do. I mean,
0: the kind of music you play, how do you describe?
3: Well, I've never claimed to be a blues artist at all. I mean, I'm definitely heavily blues influenced, you know, but it's, I don't know. I think I'm just a proverbial singer-songwriter. I mean, I've take country influences and blues influences, and it comes out in just a big gumbo. I'm a huge Lowell fan, yeah. Lowell George, Allman Brothers, that type of stuff. Yeah.

0: Nummer van de tweede cd van John Mohair, Mary's Ports, Muddy Water. Ja, dat is de Mississippi-buurt, steek je.
1: Ja, en als je het liedje hoort, dan moet ik meteen denken aan, zoals ik de Drenthe herriet. Want je hebt nou vergelijkingsmateriaal, want je bent de West en dan hoor je een heleboel dingen die je heel bekend voorkomt. En dan zie je dat landschap eigenlijk zo weer voor je opdoen. En als je daar woont, dan ben je eigenlijk haast wel verplicht om blues te spelen. Ook al zei John dat er weinig blues gespeeld werd. En de enige die daar nog eens een keer kwam, dat was Pinetop Perkins. En die speelde dan nog wel eens in die commissaire. Verder had het over dat de zwarte mensen, wat nog even over Europa, dat wij het hier wat meer waarderen dan in Amerika. En de zwarte mensen die voelden zich enigszins beschaamd. Als ze over blues praten en dergelijke. En daarom was het ook niet echt meer de favoriete muziek van de mensen door.
0: Nee, it's a class thing, zeiden ze.
1: Ja.
0: Net als bij de Blanc, dat hij niet zo van bluegrass muziek houdt.
1: Nee, dat
0: wordt geassocieard met hillbilly.
1: Ja, en rednecks en zo.
0: Ja,
1: dat soort,
0: precies, ja. Ja. Die plantage door zo, daar is een club bij, de hoe zeg je nou?
1: De commissaire was het.
0: Ja, de commissaire.
1: Ja, dat was. Ja, eigenlijk is het fantastisch. Ja, ik bedoel, ik wist helemaal niet dat het erachter zat. Dat was een volledige verrassing voor ons, want we liepen van die van dat huzie van Tommy Pook naar dat hoofdgebouw toe en ze deden deurlas en dan stonden we in een prachtige mooie club. Gewoon een fantastische Amerikaanse folkloreclub was. Ik bedoel, niet te geloven, weet je wel. Maar hij vertelde mij ook, je kon daar lid van worden. En dat was via de gemeente geregeld. En dan moest je per jaar zoveel betalen. En dan, het was een soort van, een soort van club van mensen die daar dan aan
0: besloten. Ja, besloten club of zo, hè?
1: Ja, maar dat ook in stand bleef en zo. Dat was eigenlijk, maar het was een fantastisch mooie. We hebben zien lusten als je in de buurt bent, ga erheen.
0: Laat hem maar eens even gaan kijken.
2: We just went out in the crossroads. This farmer came up and he said, come in my truck, and he showed us all around, you know. He told us what he was growing and how it little things. We thought it was
3: about weevil, but Is this thing subsidized or something?
4: What? This out here? No.
3: No, this project?
4: No, James owns the land.
3: He owns the land, yeah.
4: Yeah, and the commissary. Hey, Mohair, let's go in this shack. It's unlocked. This is one that James Butler and Bill Talbot, who lives right here, they put this shack together to rent out to tourists. And
3: oh, you can stay here?
4: Yes.
3: Huh.
4: So tell everybody in Holland, come on over.
3: Yeah.
5: Before the war. Yeah.
3: Yeah, they think of huren for vacation.
4: Yeah?
3: Yeah. Yeah.
4: This is for rent. Y'all ought to stay here instead of at a hotel.
3: This is for rent.
4: Man.
3: It's some kind of a hotel. Gee. Pretty nice, isn't it? This is a wild part, yeah.
5: Yeah,
4: this is a
5: little piano.
3: Yeah?
4: Looks like a heaven to me, huh?
3: But is this whole thing, is this a kind of a hobby, or what is it? It looks to me not real commercial.
4: Well, he has one building back here that he rents out to an auto shop, a body shop. Then the commissary rents out to a private club, and those are income producing. He has a storage business in the seed house that brings in income, but it's not his main source of income. He works for the city of Clarksdale.
3: That's the reason why he can do this thing.
6: You can feel. You can stand always. This is the way it always is in the summer.
7: Well, it's a little hotter. Right now than it normally is this time of year. Normally, it's really hot, but this is kind of unseasonably humid, and the air is so thick. I mean, you can just feel it, and you can imagine there again. You know, 30, 40, 50 years ago, and people were working in these cotton fields. You know, in this heat,
8: you know, manual labor all day. I mean, from sun up to sun down. I mean, it's just, and you wonder why people had the blues.
9: This is Bill Talpin. He lives here.
10: Harry, Harry, nice to meet you.
11: I'm going to hear Bonnie Raitt tonight.
10: Yeah? He did. She's here, isn't it? A little bit way up.
3: In the casino.
10: Oh, no, it's Tunica.
3: Yeah, Tunica.
10: When we came from Memphis, we saw the shield.
3: Yeah, huh. Yeah.
11: She's been in Holland a couple of times. Somewhere one day with Clapton.
8: She's a big supporter of the Blues Museum here.
11: Yeah.
3: Hmm.
8: And donates a lot of money to it.
11: It's ZZ Top.
8: Yeah, no, they raised a lot of money.
11: I read they also got in a connection with somebody of the Dockery family who still lives way up north.
3: Jay.
11: This is nice.
1: Nou, je komt in een grote oud plantagehuis uit en je ziet ineens een fantastische club met airconditioned vlaggen en een prachtig podiumje met slagwerk en alles erop en eraan. En een paar buizen. Nou, dit is eigenlijk, als je binnenkomt dan weet je nooit wat je ziet. Dan weet je niet wat je ziet, zeg hey.
3: Dat midden op het platteland hier, net buiten Klaarsdeel.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
3: Hier zullen we wel een spul.
1: Ja. Ja, ja, dit is prachtig.
3: Het is een beetje zoals Aap Slichter in Amen, maar dan op Zuid-Amerikaans en wat groter.
1: Ja, ja, dat is echt prachtig. Ja. Het is echt mooi.
3: En die kunt hier, waar ze weer net waren in die country check, die kun je ook huren voor vakantie, hè?
1: Ja, die tweede die we zagen, die kunnen we huren. En de eerste, daar woont een van, hoe heet het nog weer in? Nou, dat weet ik zo niet. En die woont hier sinds 3 jaar. Maar dit huisje, dat stond hier niet. Dat heeft hij verhuisd, als het ware. Van 12 mijl noord naar hier toe. Ja. En nou, dat ziet er van buiten niet uit. Maar van binnen is het echt te gek. Daar kun je echt wonen met de airconditioning. Prachtig bed van 50 jaar oud. Waar hij zo uit het niets trekt, als het ware. Ja. Maar het is echt, zoals die jongens dat hier... Het is echt prachtig.
3: Hobson Preservation Company.
1: Wat vragen dan?
12: How many evenings is this open? The whole week or
13: it's open
12: only the weekends?
13: A happy hour during the week, starting about 5 o'clock till maybe 8 o'clock. There's not music every night.
12: Yeah.
13: There's not music every weekend, but there's some good shows here.
12: Yeah, but this is beautiful.
0: En dat zei Tommy Polk, die ons daar rondleidde samen met John Mohair op de Hobson Plantation, die eigendom is van een particulier, van een ambtenaar bij de gemeente Clarksdale, van James Butler. Ja, hij verdient er niet zoveel aan. Bedoel, er zit een onderdeel in, er wordt auto-onderdelen verkocht. En er is een veuroord, opslagruimte is erbij.
1: Store, ja.
0: En dan even die club er nog bij. Maar hartstikke mooie gelegenheid door zo de bluesmuziek.
1: Ja, ook goed van die man dat beholden heeft en zo.
0: Ja.
1: En dat werd met dat en het is echt helemaal te gek is het daar.
0: Hartstikke goed voor elkaar door zo.
1: Ja, prachtig. En John Mohair die zegt ja, dat zo waar. Wij zeiden dat het zo heat was. En hij zegt die mensen van zonsopgang tot zonsondergang. Hij zegt, en dan vraag ik waarom ze de blues hadden.
0: Het leven op de plantage, dat is ook zeker Muddy Waters niet vreemd. We waren zo straks op de Hobson Plantation met John Mohair. Maar iedereen weet wel dat Muddy, dat hij opgegroeid is. Niet geboren trouwens, hè?
1: Nee, hij is geboren in Rolling Fork. En dat is wat een stuk zuidelijker. Maar is hij al heel op jonge leeftijd is hij al naar die plantage vlakbij Clarksdale verhuisd. Ja, of misschien bent ik weet niet, natuurlijk niet hoe dat ging. Ik bedoel, zouden ze die ja, ze waren natuurlijk slaaf eigenlijk. Ja, nou, niet meer in die zin
0: niet
1: van
0: meer,
1: woord, niet meer, maar nee. Eigenlijk toch wel een beetje.
0: Ja.
1: Zal ze dan overkocht wezen of gingen ze daarheen omdat er familie was of dat ze goede...
0: Misschien dat wel een goede plantage-eigenaar
1: ja,
0: was.
1: Ja, ja.
0: Want er wordt wel gezegd dat die de Stovels... Howard Stovel, dat had...
1: Liberale, voor zover plantagebezitters dat kon wezen, dat was en zo, ja.
0: Ja, het was een hele grote, uitgestrekte plantage. En het was ook door dat Alan Lomax die recordings maakte, hè?
1: Ja, Alan Lomax, dat is een man die, ja, ook zijn vader trouwens, die onderzoek deed voor het Library of Congress, een soort van culturele instelling, ter behoud van de Amerikaanse cultuur. En die legde dat dan vast. En dan kun je dan later kun je dat dan wel opzoeken. Die hebt daar op een gegeven moment opnames gemaakt van Murray, een stuk of wat.
0: Ja, nou, daar komt deze ook vandaan. Heel toepasselijk op de plantage, want die giet over de klaver, de bur, klover. En dat werd toen gebruikt als een vorm van, ja, van kunstmest, als groenbemesting. Ja. Want klaver maakt stikstof en als die weer onderploegt, dan komt dat de grond weer
1: zien,
0: ten goede.
1: Zijn boerenachtergrond komt nog even de vuur.
0: Verlogen zich niet, hè?
1: Nee.

Baby, way up in Dundee. Yes, I told a man. Baby, way up in Dundee.

0: Ja, dat is een heel oude, uit 1942. Opgenomen op vrijdag 24 juli 1942 op de Stovel Plantation Muddy Waters. En op tweede gitaar Son Sims.
1: Ja, daar hebben we in het begin heel veel met werkt. En een andere figuur waar je ook met speelde hebt, dat was Eddie Boyd natuurlijk.
0: Ja.
1: Die was van dezelfde leeftijd als Marino. Zo. Die heb gelukkig nog in dezelfde klas zitten.
0: Ja,
1: je
0: ja.
1: hebt ook nog even met elkaar gespeeld, maar Eddie die ging toch aan de andere kant op. Dat was een pianist. Hè. Dat, ja, maar die hebben elkaar heel goed kent. Die hebben zelfs nog in dezelfde packet zitten en zo, toen met het American Folk Blues Festival.
0: Ja, en ja, die plantage, dat is toch eigenlijk waar het allemaal begund is. Want ik las in het boek, dat vond ik heel mooi. De vorige uitzending hadden we het over de drank. Maar dat op een plantage, daar hadden ze hun eigen drankmaker. Hè? Iedere ja. plantage had zijn eigen moonshiner.
1: Ja.
0: He, die wordt dus gewoon illegaal whisky gestoken. Iedereen wist dat ook, maar er wil gewoon niks aan doen.
1: Nee, want ze hielden ook alles het liefst binnen de omheining van de plantage. Ook geschilden en zo, die werden altijd binnen kamers als het ware opgelost.
0: Ja. Het was een wereldje op zich. De heerlijkheid, de plantage zou bijna zeggen. Ja. Muddy Waters is erop gegroeid. Nou, werken, Willy Foster die vertelde dat ook al in een van de vorige uitzendingen. Dat was van, als morgens lochtig weer, dat zou het donker weer. Hè?
1: Ja, en Willy Foster vertelde ook nog een verhaal dat zelfs als je naar school moest en er was werk, dan was hij op weg naar school. En dan kwam er een van de plantages en zei, je moet aan het werk. En dan kon hij niet naar school toe. Zo werd dat op een gegeven moment geregeld.
0: Vandoor Muddy Waters, zijn Early Morning Blues.

0: down on.
1: Nicky 167, de Early Morning Blues, oftewel tussen haakjes Before Daybreak, van de LP More Real Folk Blues. Het leven op de plantage en zoals hier op, in het boek ook stiet. This is the country boy in the big city. The years of practicing bottleneck guitar on the Clarksdale, Mississippi plantation. Ja, dat was de overgang van het platteland naar de grote stad, zoals dat in het boek ook beschreven wordt. Dat het leven in de grote stad toch heel anders was dan op het platteland. Hè?
2: Ja, dat was compleet anders. En ja, het was een beetje de promised land, hè? De grote stad dat yeah. trok. En, maar ook met alle gevaren van dien. Je verdiende er wel wat meer, maar er waren natuurlijk ook veel meer voetangels en klem in het leven in de grote stad natuurlijk.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de kleinere en interessante labels op het gebied van de bluesmuziek, dat is Fat Possum, Harry.
2: Ja, en Fat Possum, dat bevindt zich in Oxford, Mississippi. En daar gaat wij naartoe.
1: Klein label met hele uitzonderlijke muziek. En daarover volgende week meer in de volgende aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: Nieuwsradio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Harry Musquet nam het nummer in 1968 al op in de Rijnhalle in Düsseldorf voor zijn album QB and the Blizzards Live. En dit is een opname uit 2003. QB and the Blizzards, Sugar Mama. Sugar Mama, Sugar Mama.

QB and the Blizzards, Sugar Mama. Peter Green, dat was een groot gitarist bij John Mayle en de Bluesbreakers en later bij Fleetwood Mac. Maar hij raakte psychisch in de war, verdween zelfs uit de muziek en keerde jaren later terug met zijn Peter Green splintergroep. Dit is een nummer van John Lee Hooker. Peter Green, Crawlin' Kingsnake.

Peter Green, Crawlin' Kingsnake. Dave Peverett, die kennen we als zanger-gitarist van de band Foghat en later van Savoy Brown. En hij nam een nummer op met Southside Johnny, oftewel Johnny Lyon uit New Jersey. En dat is de frontman van Southside Johnny en de Asbury Dukes. En hij speelt op dit nummer mondharmonica. Dave Peverett, If You Be My Baby.

Dave Peverett, If You Be My Baby. Vince Converse, dat is de gitarist uit Houston, maar hij opereert tegenwoordig vanuit South Dakota en hij stond in Amerika al in het voorprogramma van Joe Bonamassa, Jeff Beck, George Thorogood, Eric Clapton, Buddy Guy, Jimmy Vaughan, Ted Benoit, Sammy Hagar en Lynyrd Skynyrd. Vince Converse, Bad Like Jesse James.

Vince Converse, Bad Like Jesse James. Savoy Brown, dat is een Engelse band die al jaren vanuit Amerika opereert onder leiding van gitarist Kim Simmons. Basgitarist Nathaniel Peterson uit Memphis zingt deze klassieker van Willie Dixon. Savoy Brown, Little Red Rooster.

Savoy Brown, Little Red Rooster. Gitarist Gary Moore en basgitarist Jack Bruce begonnen een band met drummer Ginger Baker, maar hij werd al snel vervangen door jazzdrummer Gary Husband, die speelde voorheen bij Level 42, Jeff Beck, Robin Trower, Randy Brecker, Quincy Jones en Andy Summers. Gary Moore, Serves Me Right to Suffer.

Gary Moore serves me right to suffer. Gary Brooker uit Southend-on-Sea, die kennen we als de zanger van Procol Harum. En hij nam dit nummer op met gitarist Andy Fairweather Lowe. En die kennen we weer als zanger-gitarist van The Amen Corner. En later als gitarist bij Eric Clapton, Roger Waters en Van Morrison. Gary Brooker, Little Wheel.

0: ready? We'll count and we'll just do a slow call. One, two, three.
1: Gary Brooker, Little Wheel. Clem Clemson, dat is een Engels gitarist. Hij speelde bij Colossal, Humble Pie, Strange Brew, Jack Bruce, Roger Waters, Bob Dylan en Chris de Burgh. En daarna begon hij de Clem Clemson Band samen met zanger Chris Farlow. En dit is een solo-opname van Clem Clemson. I've got news for you.

Clem Clemson, I've got news for you. Mick Abrahams, dat is een Engelse gitarist. Hij speelde bij Jethro Tull, Bloodwind Pig, en hij had zijn eigen Mick Abrahams band. En met die bands maakte hij al 21 albums en intussen heeft hij ook 17 soloalbums gemaakt. Mick Abrahams, The Same Way.

Nick Abrahams, The Same Way. Ken Hensley, dat is een gitarist en toetsenist uit Londen met een lange staat van dienst. Hij speelde bij de Blue Notes, Ken and the Cousins, Kit and the Sarikans, The Gods, samen met gitarist Mick Taylor, Uriah Heep, Too Fat, Blackfoot, dat was een band in Amerika. Daar zat hij in met leden van Lynyrd Skynyrd, Head Machine, Shotgun en Ken Hensley en Free Spirit. Ken Hensley, Hellhound on My Trail.

Ken Hensley, Hellhound on My Trail. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Jess Roden, dat is een Engelse zanger, en met zijn band Bronco stond hij in het voorprogramma van Traffic, Free, Motte Hoepel en John Martin. En toen vertrok hij naar Amerika en daar werd hij de zanger van de Butts Band. En dat was een band met John Densmore en Robbie Krieger uit The Doors. Jess Roden, Merry Go Round.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Na de opening van de tentoonstelling in het C+B Museum, elk weekend geopend van vrijdag tot en met zondag, is het nou weer tijd voor Neewark in Harry's Blues. Neewark van onder andere Rose Dahl, Kai Ging samen met Joe Bonamassa, Ticket West, een Nederlandse band, de Hello Darlings uit Canada, Randy McAllister, Tommy Zett en Clarence Spady. We beginnen met Christone Kingfish Ingram, de man uit Klaagsdeel, de jonge man uit Klaagsdeel, van zijn nieuwe CD 662.

nieuwe blues van jonge mensen uit de Mississippi Delta, uit Clarksdale, Mississippi. 662 van Christone Kingfish Ingram. En de titel van zijn nieuwe cd is ook 662. We gaan naar Frankrijk, naar een band die heet Rosedale. Ik denk dat je op zijn Frans uit moet spreken. Misschien is het wel afgeleid van een bekende katoenplantage in Mississippi. Die heet namelijk Rosedale. Dus ik denk dat dit op zijn Frans is. Het is een band die vooral door een zangeres, Amandine Rosé, en Charlie Faber, de gitarist, eigenlijk gekenmerkt wordt. Het is de derde album wat ze uitgebracht hebben. Het is ook de gelijknamige album en door van Ghost For You.

Hele prettige muziek, hele goede muziek van deze band uit Frankrijk, Roosdaal. Ghost for You. En de titel van de CD is ook Roosdaal. We gaan naar Guy West. Dat is een gitarist uit Chicago. Een beetje op het gebied van jazz en blues. Ja, een beetje midden tussen Wes Montgomery en Albert King, zeg maar. Op het volgende nummer speelt hij samen met Joe Bonamassa. De titel van de CD, die net denk ik uit is, Joy is Coming. En het nummer Devil's Toy.

Lekker gitaarwerk van Guy King samen met Joe Bonamassa in het nummer The Devil's Toy van de cd Joy Is Coming. We gaan naar Nederland, naar twee broers die al als jonkies met elkaar samenspeelden. Toen een aantal jaren, misschien wel 30 jaar, niet met elkaar samenspeeld hebt en dat nou wel weer doet. En dat bent Pascal Wilhelm en Walter Wilhelm. Samen met Roel Spanje er onder andere bij. En met Arjen Veldman en Harp Mits op de mondharmonica. Dit is de tweede cd die ze maakt hebben. De Cab Driving Man en door van Mess Around. MUZIEK

Goeie muziek van Nederlandse bodem Ticket West met Mess Around van de CD Cab Driving Man. We gaan naar Canadese bodem, want de volgende band die komt uit Calgary, uit Canada. The Hello Darlings. Het is een beetje een studio band, maar in ieder geval een beetje wat bij elkaar gezucht in ieder geval. Murray Pulver, dat is de gitarist, een uitstekende gitarist. En die samen met allerlei andere mensen, Joey Lundred, Matt Anderson werkt er onder andere met. Heb ze een mooie cd gemaakt, een beetje op de grens van country, folk, gospel en blues. Het zit er allemaal wel een beetje in. Go By Feel, dat is de titel van de cd. En dit is Smoking Gun.

Uit Canada, de Hello Darlings van de CD Go By Feel, het nummer Smoking Gun. Afwisselende muziek, en dat hoor je in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat ik van een CD van Harry Musquet gehaald heb. Of CD, was dat al een CD? Het was een LP toen het niet nog. Uitgegeven door Wobbe van Seijen uit Leeuwarden op zijn Universe label. Later zat het allemaal in die prachtige cd-box waar al het materiaal in zit wat door Universal uitgebracht is. Ik heb het over het nummer Something Inside Me. Nummer van Elmore James wat in 1968 uitgebracht is. Maar de versie van QB and the Blizzards die is uit 1977. Something Inside Me.

Something Inside Me, Cuba in the Blizzards, van de LP All Times Good Times, 1977. En dat is dus met medewerking van Ilko Gelling erbij en Herman Brood erbij. Het is uit de periode van Apple Knuckles Flaphouse, zeg maar, ongeveer uit die tijd. Uitgebracht door Universal Records van Wobbe van Zijen. Het originele versie van het nummer is van Elmore James en dat stamt uit 1968.

Het origineel van de meester van Elmore James op zijn prachtige slidegitaar Something Inside Me uit 1968. Nou, een versie uit 77, de eerste van QB, 68 van Elmore James. Dan nog een uit de 80 jaren en dat is van Coco Taylor. The Queen of the Blues, dat is de titel van de LP die toen uitgebracht is op het Alligator label. Met medewerking van onder andere James Cotton op de mondharmonica. Albert Collins op gitaar, Lonnie Brooks ook en Son Seals erbij. En als, uiteraard als liedzanger is Coco Taylor. Something Inside Me.

De derde versie van Something Inside Me van Coco Taylor uit 1985. Het origineel uit 1968 van Elmore James. En de eerste versie was van QB and the Blizzards uit 1977. 2020 kwam er een nieuwe cd uit van Randy McAllister. Een bluesman uit West Texas die tegenwoordig in South Dakota leeft. Goede cd uitgebracht, Paperback Salvation en daarvan South North South.

stevige bluesrock van Randy McAllister, South North South van de CD Paperback Salvation. Nou, van andere smaak is Tommy Zett. Tommy Zett is een man uit Buffalo, New York, een beetje aan de Canadese kant, zeg maar. Die heeft een CD uitgebracht die heet Plug In and Play. En door op een heel bijzonder nummer eigenlijk, Fur Elitist. En als je er goed naar luistert, dan klinkt er wat bekends in deur. Een klassiek stuk van Ludwig van Beethoven van Fur Elise. Maar in de uitvoering van Tommy Zett klinkt het toch wel wat anders.

stevige bluesrock van Tommy Z, Fear Elitist van de CD Plug and Play. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een echt bluesnummer van Clarence Spady. Een man die 50er is. Ja, ik denk dat hij 50 is. Het is al zijn derde of vierde cd, maar een echte hele goede blues cd. De cd Surrender. Man heeft ook een heel leven achter de rug van verslaving, van in de gevangenis. En dat hoor je ook in zijn muziek. When My Blood Runs Cold.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Reba McEntire uit Oklahoma zat jarenlang met twee zussen en een broer in de Swinging McEntires. Maar in 1985 ging ze naar Nashville en binnen 5 jaar had ze 14 nummer 1 hits in Amerika. En in 2005 kwam een album op de markt met 22 nummer 1 hits van Reba McEntire. Consider Me Gone.

Reba McEntire, Consider Me Gone. De vader van Son Seals had een kroeg in Arkansas, de Dipsy Doodle. En zelf begon Son Seals als drummer bij Robert Nighthawk en later werd hij gitarist bij Albert King en Earl Hooker. In 1973 begon hij voor zichzelf met de Son Seals Blues Band, Cotton Picking Blues.

Sun Seals, Cotton Picking Blues. Darius Rucker komt uit South Carolina. Hij was de zanger-gitarist van de hip band Hootie and the Blowfish. Hij schreef in die tijd al nummers voor Charlie Pride, Ray Charles en Willie Nelson. En in 2008 tekende hij als zwarte artiest een contract bij Capitol Records in Nashville als countryzanger. Darius Rucker, Comeback Song.

song. Darius Rucker, Comeback Song. Shamikia Copeland uit Harlem, New York, begon als voorprogramma van haar vader, Johnny Copeland. En toen ze 18 was, tekende ze een contract bij Alligator Records. En intussen is ze een van de toonaangevende zwarte blueszangeressen in Amerika. Shamikia Copeland, Devil.

Shemekia Copeland, Devil's Hand. T.J. Osborne en zijn broer John Osborne uit Maryland vormen het duo Brothers Osborne. Ze hebben 3 albums gemaakt en 6 singles. En al die producties haalden de hitparade. Van dit nummer werden 607.000 singles verkocht. Brothers Osborne, Stay a Little Longer.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Among the Ghosts van Lucero is het album van deze week. En Lucero werd in 1998 opgericht in Memphis, Tennessee. En 10 jaar later, in 2008, werd er een platencontract getekend bij een grote platenmaatschappij, namelijk Universal Music. Daarvoor had de band dan 7 albums gemaakt bij kleine labels. Het 20-jarig bestaan van de band wordt gevierd met het 15e album. Lucero, Everything Has Changed.

Lucero, Everything Has Changed. Catherine McGrath, dat is een jonge zangeres uit Noord-Ierland. Ze zong thuis country nummers en plaatste die nummers vervolgens op internet. Ze maakte echt carrière via de nieuwe media. En ze werd dan ook ontdekt door Instrumental. Dat is een bedrijf dat talent zoekt op internet. En dat bedrijf stuurde haar naar Londen. En intussen verblijft ze al in Nashville. En binnenkort komt haar debuutalbum uit, Talk of This Town. Catherine McGrath, Hell Would Have to Freeze Over.

Catherine McGrath, Hell Would Have to Freeze Over. Tommy Castro uit San Francisco begon als gitarist bij de Dynatones. In 1991 begon hij met de Tommy Castro Band en intussen heet zijn begeleidingsband The Painkillers. Tommy Castro, Common Ground.

Tommy Castro, Common Ground. Brantley Gilbert, dat is een songwriter uit Georgia. En hij verdiende de kost door nummers te schrijven voor Colt Ford en Jason Aldean. En als een soort hobby trad hij s'avonds als singer-songwriter op in plaatselijke clubs. Maar die hobby is nou helemaal uit de hand gelopen, want hij heeft inmiddels 4 nummer 1 hits in Amerika gehad. En hij toerde al door alle staten van Amerika met Willie Nelson, Kenny Chesney en Tim McGraw. Brantley Gilbert, One Hell of an Amen.

Brantley Gilbert, one hell of an amen. Coco Taylor werd niet voor niets de Queen of the Blues genoemd in Chicago. In 1966 had ze haar wereldhit Wang Dang Doodle en daarna was ze niet meer weg te denken uit de blues. Dit nummer componeerde ze samen met haar vaste en trouwe gitarist Mighty Joe Young. Coco Taylor, Voodoo Woman.

Coco Taylor, For the Woman. Rascal Flatts, dat is een country rock band uit Ohio met drie zangers: Jay DeMarcus, Gary LaFox en John Don Rooney. En ja, in Nederland zijn ze niet zo beroemd, maar ze hebben al 10 nummer 1 hits in Amerika. In 2010 kregen ze een ster op de Music City Walk of Fame in Nashville. En in 2012 kregen ze zelfs een ster op de Hollywood Walk of Fame. Rascal Flatts, Banjo.

Rascal Flatts, Manjo. Joe Louis Walker, dat is een bluesgitarist uit San Francisco. Hij speelde als begeleider in de band van Lightnin' Hopkins en bij John Lee Hooker. Intussen is hij al jaren solo en hij geniet een hele grote waardering in Amerika. En dat zie je bijvoorbeeld aan de gasten die altijd meedoen op zijn album, zoals Bonnie Raitt, Buddy Guy en Steve Cropper. Joe Louis Walker, To Drunk, To Drive Drunk.

Joe Louis Walker, Too Drunk to Drive Drunk. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Tim McGraw uit Louisiana die is getrouwd met countryzangeres Faith Hill. En de goede man heeft al ruim 40 miljoen albums verkocht en zijn carrière is één grote successtory. Hij won alle prijzen. Beste countryartiest, album van het jaar, single van het jaar, entertainer van het jaar, Tim McGraw, Southern Girl.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Want ik zag dus de grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Weet je wel? En dat zag ik heel eenzaam bestaan. Dat zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet op pad giet om met zijn gasten te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor bleef hij deze keer in het noorden. Hij ging op bezoek bij iemand die eigenlijk een klein particulier museum heeft. Een man die al jarenlang muziek maakt in de jazzwereld. De pianist Rijn de Graaf.
4: Veendam, de knaalstreek. Daar verwacht je toch eigenlijk geen hele goede jazzpianist. En toch is het zo, want we zijn hier bij Rijn de Graaf in Veendam. En we staan in een bijna museumachtige ruimte, Rijn. Welkom.
5: Ja, oké. Okay.
4: Dit zijn de dingen die jij door de, nou niet door de eeuwen heen, maar door de tientallen jaren heen dat jij piano speelt, jazz speelt, verzameld hebt.
2: Ja, je bedoelt jij de wand met die posters?
4: Ja.
2: Ja, soms verander ik dat wel eens, want ik heb nog twee grote dozen vol met posters.
4: Ja.
2: En ja, dat zijn eigenlijk natuurlijk allemaal herinneringen. Dat klopt. Hè? Dus je noemt het al een museum hier. En ja, als je maar lang genoeg wacht, dan wordt het vanzelf een museum.
4: Jij bent in 1942 geboren, dus één jaar jonger als ik. En 1942 geboren, dus één jaar, jij bent 1 jaar jonger als ik.

0: Maar ja, er was een ander orkest die wou het dan iets goedkoper doen. Dus wij zijn er toen maar voor 7,5 de man gaan spelen. Maar dat was toch nog een heleboel. Dat was meer dan mijn zakgeld.
1: Maar hoe komt een 14-jarige aan... Ja, dat was natuurlijk niet direct de muziek die je nu speelt. Ik neem aan dat dat een ander soort
0: muziek... Het was een beetje swingachtige muziek. Ja, ja. Een beetje ouderwetse. Maar ja, hoe ik dan aan jazz kom... dat begint eigenlijk al vlak na de oorlog. Dus toen ik een jaar of 4, 5 was, kwam ik veel bij de buren. En die hadden een modezaak. Dat was de familie De Wit. En de zoon daarvan, die was 28 of zo. Maar die hield ook voor alf en jazzmuziek. En die had altijd de radio aan met die programma's. En die leerde mij al die liedjes. Amerikaanse songs en zo. Open the Door, Richard. En, zo. En dat zong ik dan fonetisch natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja.
0: Hij gaf mij ook een tekening, weet ik nog, die heb ik nog, van Benny Carter, de saxofonist. En hij zei, kijk, ik heb een mooie tekening gemaakt van Benny Carter en die krijg jij van mij. En dat is een man die speelt geweldig saxofoon. En gelukkig, voordat oom Piet, zoals ik hem noemde, overleed, een jaar of 10 geleden, heb ik hem nog net kunnen vertellen dat ik met Benny Carter gespeeld had.
1: Goh.
0: Dus toen was de cirkel eigenlijk rond. Maar daar hoorde ik dus al Amerikaanse swingmuziek. En de tweede herinnering die ik daar al heb, is dat dat was ik ietsje ouder, dus een jaar of 8 of zo, denk ik. Dat mijn grootvader dus een grammofoon kocht, een pick-up. En die deed alles in het groot. Dus die ging met mij naar de muziekzaak en zei, geef maar 100 platen erbij. Nou, ja, maar wat dan, meneer de Graaf? Ja, van alles wat. Dus wij met de auto naar huis en ik mocht dan die platen draaien. Dus er was van alles, van licht klassiek en operette en dansmuziek. Maar er was ook één plaat bij en ik hoorde dat dat iets anders was. En dat was Skyliner van Charlie Burnett. He, ta, padoodaloopa, noopa, padoodoodiroopa. Dus ik hoorde dat dat een ander soort muziek was. He. Met andere woorden, het swingde dus. En ik vond ook geweldig die saxofoonsolo daarop. Toen weet ik dat ik met mijn oma dus naar een speelgoedzaak ging en die kocht zo'n plastic saxofoon waar ik doorheen zong. En dan speelde ik mee met die plaat. En toen ik dus op de HBS kwam, of toen ik 10 jaar was, kwam een piano in huis. En toen probeerde ik eigenlijk die muziek te spelen. Hè, wat mijn ouders dan gesyncopeerde muziek noemden. Dat woord jazz, dat kwam er nog steeds niet bij. Daar had ik nog nooit van gehoord.
1: Nee, want to jazz somebody is ook iemand de gek aan steken. Ja. Dus dat was eigenlijk muziek
0: dat
1: van
0: gekken. Dat wist ik nog niet. En toen kwam ik, had ik toelatingsexamen gedaan voor de HBS. En toen belden jongens van het orkest op. Dat zij zochten een nieuwe pianist. En ze hadden iets van mij gehoord. En of ik dan maar eens op proef of een middag daar komen wou. En toen zij speelden dus een soort oude stijl jazz, of swing jazz of zo. En toen dacht ik, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. En ik luisterde goed en ik speelde zomaar mee. En toen zei ik, ja, maar wat is dit dan voor muziek? Ja, dat heet jazzmuziek. Dus dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. En toen heb ik een boekje gekocht, dat was een pocket. Ik heb er nog een paar van, want ik koop ze steeds als ik hem op een rommelmarkt zie. En dat is het boekje van Joachim Ernst Behrens over jazz van New Orleans tot cool.
1: Ja,
0: altijd een fantastisch boek. Ja. En er staan allemaal schema's in per instrument. Ja. Dus de ontwikkeling van de tenorsax met alle namen erbij. En het aardige is dat ik nu dus bijna met al die namen ook gespeeld heb.
1: Maar dus autodidact?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ik heb wel een paar jaar pianoles gehad, maar daar heb ik eigenlijk niks van geleerd.
1: Maar je hebt het dus eigenlijk allemaal zelf...
0: Maar jazzmuziek heb ik allemaal zelf hier door het luisteren naar radioprogramma's en platen.
1: Michiel de Ruiter op zaterdagmiddag,
0: daar
1: lag ik ook altijd met oor voor de radio met Wim van der Hoek.
0: Maar ook, er was ook zo'n programma op de Franse, Belgische zender. Woensdag om 6:30 en om 6:10 op Duitsland, zondag. En dat, ik weet het allemaal precies.
1: En die dingen waarschijnlijk ook, waar ik ook altijd naar luister, de Voice of America
0: jazz. Ja, dat was dus 's nachts. Dus dan ging ik dus stiekem in bed met mijn oren aan de radio, heel zacht. En ik schreef ook precies op wat ik allemaal gehoord had. Ik heb nog wel eens een soort dagboek waar dus ook... Waar alles in staat van school en zo en feestjes en zo. Maar ook elke dag wat ik voor muziek had gehoord. En ook als iemand...
1: Beroemde Will

0: kon over. Ja. Met zijn prachtige stem. Die kon zo mooi aankondigen. Ja. Een fabel. Ja, een eigenlijk legendarische discjockey. Waardoor een heleboel mensen ook in het Oostblok. Door die man en door dat programma.
1: Propaganda
0: blues hebben leren, of jazz hebben leren spelen. Dat is heel, heel bijzonder geweest.
1: Propaganda zender.
0: Ja, op het Oostblok.
1: Maar ik hoorde daar. Ik had al die namen dus in dat boekje gezien. Maar ik wist dus vaak niet welke muziek of erbij hoorde. Nee. Maar door die programma's leerde ik dat dan. Dus zo begon het eigenlijk.

0: Ja, jij bent op een gegeven moment ook Veendam. Dat, daar was natuurlijk op dat gebied natuurlijk niet. Dan ga je dus al snel naar de grootste stad in het noorden. Dan ga je naar Groningen toe.
1: Ja, want daar waren dus twee goede platenwinkels op jazzgebied. Hemmers, die zitten nog steeds. En Postumus in de Ebbingenstraat. En die hadden al die Amerikaanse importplaten. Dus dat was dan echt een belevenis als je dan weer zoveel gespaard had. Ja. Dat je een plaat kon kopen. Dat was echt een wonder.
0: Jij fietste van Veendam waarschijnlijk naar Groningen en
1: later
0: terug.
1: Later op de bromfiets. Of lift.
0: Net zoals ik fietste van Assen naar om dan bijvoorbeeld een bluesplaat of een Elvis Presley of soms ook jazz te kopen. Vooral, ik was in die tijd nog heel... Daar ben ik altijd gebleven trouwens hoor, op de jazz messengers.
1: Ja.
0: En zo is dat met jou waarschijnlijk dan ook gegaan.
1: Ja, dat weet ik. En dat soort platen, dat zijn ook stukken van je leven geworden. Hè? Je hebt net over de jazz messengers. Dat Lou Lemmers had dan de platen, de jazz messengers, live at the Café Bohemia. Ja. Nou, dat was gewoon een schok voor mij toen ik dat hoorde. En dat vind ik nog altijd geweldig, weet je. Want ik heb ook wel eens gelezen, je blijft dus het meest houden van de muziek waar je mee opgegroeid bent. Dus ik heb ook wel andere soorten jazzmuziek later gespeeld. Ik ben uiteindelijk toch weer teruggekomen naar wat ik is.
0: Ja, Room 608, dat vind ik een heel precies. Dat is een heel mooi trage, die heel lange. En Whisper North vind ik ook wel het wereldnummer. Maar dit heeft te zijn. Maar jij kwam natuurlijk ook in aanraking met mensen die dan in Groningen. In Groningen had je een jazzclub later ook.
1: Ja, daar kwam ik mee in aanraking dat ik dus een bassist ontmoette. Die had een vriendinnetje in Veendam. Was een Groninger bassist, Eduard Beer. En die speelde dus op een echte bas, hè? Dus niet op een tekensbas of zo. En die kwam toen wel meespelen met het schoolorkestje. En die nam mij een keer mee naar Groningen, naar de Lutke Nieuwstraat. Dat waren dus jam sessions. Dat bestaat ook niet meer, maar goed. Helaas, op zaterdagmiddag. En Hannie de Wolf was daar de animator.
0: Ja, ja. Beeldhouwer.
1: En daar waren dus allemaal muzici. En afijn, daar kwam ik vaak. En toen, een paar weken daarna, toen belde Jenne Meijnema mij op. Of ik met hem in Huis en Maas kon spelen. Oh, dat is net zoiets als nou Sonny Rollins opbelde of zo.
0: Ja,
1: he, ja, dat was tuurlijk. Echt een held natuurlijk. Ja. En mijn ouders zeiden, maar dat is op zondagavond, dat is veel te laat. En fijn, er waren twee orkesten. Dat het werd zo geregeld dat het tweede orkest, dat speelde dan de laatste set. En dan kon ik om nog om 11:00 met de bus. Is zo begonnen.
0: En wat gebeurde er daarna? Jij zei van op een gegeven moment had ik de HBS afgemaakt.
1: Ja.
0: En toen zei jouw vader, want ik heb dat verhaal.
1: Nou, zeg maar, jong, nou moet je maar eens zelfstandig worden. Ja. Dus nou ga je maar eens de wereld in.
0: Ja.
1: En ik heb je nog niet nodig.
0: Dat hoor ik
1: dan wel. En als er wat is, dan bel je maar op.
0: Jouw vader had
1: een groothandelsbedrijf, elektrotechnische groothandel.
0: Die deed in alles waar alles een waren stekker.
1: Precies, zo zeg ik dat altijd. Alles waar een stekker aan zit, wat je in huis gebruikt.
0: Ja. Maar dat een liberale man.
1: Zeker.
0: Iemand dat heb ik mijn vader nog niet zo zien zeggen, weet je wel. Van ga jij nou maar eens even. Dat heb ik echt moeten bevechten, weet je wel. Ja. Dat is met ruzie ontstaan.
1: Ja, maar hij wou juist dat ik zelfstandig werd. Ja. Dus dat kan alleen maar als ik op eigen benen kom te staan.
0: Ja, nee, maar dat is een goede gedachte.
1: Ja.
0: Ja. Wat gebeurde er toen? Toen hij jou die.
1: toen ben ik eerst in een orkest geweest, in een Duits orkest. Het was zo'n Duits swingorkest eigenlijk. Wat wel steeds moderner werd.
0: Je moest in dienst en toen?
1: Ja, toen moest ik naar Nieuw-Guinea. Daar had ik niet zoveel zin in. Dus toen ben ik in een Duits orkest gegaan. En bijna een jaar heb ik daar heel Europa mee doorgereisd. En toen ben ik dan in militaire dienst geweest. Ik kwam weer terug, toen een tijdje in Parijs. En toen 3 jaar in Amsterdam.
0: Parijs, hoe was dat? Dat was natuurlijk in die tijd was dat.
1: Ja, dat was natuurlijk net zoiets als wat New York later ook was. Het stikte daarvan de jazzclubs.
0: Ook een Blue Note had je daar geloof
1: ik. Ja, de Blue Note heb ik nog gespeeld met Sonny Stitt ook. Dat was natuurlijk ook een grote droom.
0: Tweede Parkers zeg je altijd, hè?
1: Ja, en met Nathan Davis en Sonny Gray. En, dat was een geweldige tijd.

0: We zien hier, want dus er valt hier, ja, de mensen kunnen dat niet, het is radio, de mensen kunnen dat niet zien. Maar dus, kijk, zo'n, er staat hier iets, kijk, zo'n hoes van. En daar is ook nog een mooi verhaal bij, dat gaat helemaal terug tot jouw prille jeugd. Een prachtige meneer staat erop. Hampton Horse, The Green Leaves of Summer. Prachtige hoes, helemaal passend bij die tijd. Daar zit nog een verhaal achter de rein, hè?
1: Ja, er zit een verhaal aan vast. Toen ik een jaar of 15 was, toen werden hier door de scholen sportdagen georganiseerd. En er was een uitwisseling met een school uit Assen, waar jij vandaan komt. En wij moesten dan met een paar jongens de muziek verzorgen. En dus het was een heel groot sportterrein met hele grote speakers overal. En 's morgens om 10 uur, dan klonk daar dus al Charlie Parker en Dizzy Gillespie, Big Band en zo. Ja, want dat vonden wij mooie muziek. Dus iedereen vond het prima. En wij zaten boven op die tribune. En opeens komt er iemand die trap op en die zegt van... Hey, jullie houden van jazz, hè? Ik zeg, ja. Hij zegt, heb je wel eens gehoord van Hampton Horse? Ik zeg, van wie? Ja, joh, dat is de beste pianist die er bestaat. Ik zeg, nou, daar heb ik er nooit van gehoord. Stond trouwens ook niet in mijn boek. Snap je wel, die naam kende ik helemaal niet. En toen zegt hij van, nou, ik woon in Rolde, dat is vlakbij Assen. En dan kom jij dit weekend maar naar Rolde en dan zal ik jou Hampton Horse laten horen. Nou, ik wou hem ook niet laten kennen, dus ik ging daarheen en ja, hij draaide dat, dus hij had een EP'tje voor de dag. En die had je toen ook nog met Hampton Horse en daar was ik echt kapot van. En dat is nog altijd een van mijn favoriete pianisten.
0: Dat is prachtige, mooie hoes, helemaal in het groen. En ja, zo, dat is dus, is überhaupt, hè, is dat natuurlijk die hoezen van die platen, want daar zitten we ook, kijk, Lee Morgan, veel te vroeg,
1: ja, nou, dat is ook een verhaal, ja, bij.
0: Veel te vroeg doorgegaan,
1: ja,
0: hè.
1: Ik, ja, ook nog dat, ja, ik die kocht, toen was ik 14,
0: ja. Ja,
1: ook, en toen ging ik met nog een vriendje en twee meisjes uit de klas een dagje naar Groningen toe in de vakantie. Nou, dat was ook een hele avontuur natuurlijk, en toen gingen we naar Postumus en daar lag dan Introducing Lee Morgan. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Henk Mobley zat erbij, die kende ik dan wel. Ja. Dus ik denk, het zal dan wel goed zijn. En fijn, die plaat werd opgezet. En wij stonden in zo'n luistercabine, dat had je toen nog. Nou, ik was er kapot van, joh. En dat ben ik nog, dat vind ik altijd nog een fantastische plaat.
0: Heel vroeg overleden, ja. Lee Morgan.
1: En dan dacht ik ook nog van, nou, dat is een jonge onbekende muzikant. Als ik nou die plaat koop, dan krijgt hij er ook nog geld van.
0: Ja. Want ja, dat is natuurlijk toch, het is natuurlijk toch wel zo. En wij hebben dat op onze reizen op zoek naar de blues hebben we dat meegemaakt. Dat toch wel een beetje, ja, het blijft een minor, om het maar in het Amerikaanse, minor music, hè, jazz en blues.
2: Ja, ja,
0: is dat ook jouw ervaring eigenlijk?
1: Ja,
0: je bent
1: dus
0: diverse keren in Amerika geweest.
1: Ja, in Amerika is dat natuurlijk ook zo. Kijk, hier wordt jazz ook nog wel serieus genomen. Hè. Dat valt ook nog onder cultuur en zo. Maar dat is daar dus helemaal niet zo. En iedereen denkt van, ga maar naar Amerika en trek maar een deur open en dan is er een jazzclub. Maar dat is ook niet zo.
0: Nee.
1: Dus die tijden zijn ook al lang voorbij. En ik heb nog een goede herinnering aan mijn eerste keer in New York. Dat was in 66. Nou, dat was het laatste staartje nog van al die muzici. Ik heb ze allemaal nog gezien, weet je. Lee Morgan en Hank Mobley en al die mensen die hier staan. Ja. Kenny Dorham. En ja, dat is ook allemaal voorbij. En ja, wat er dan voor in de plaats komt, dat zijn allemaal jonge jongetjes die heel goed kunnen spelen, hoor. Heel fantastisch. Maar ik hoor daar maar weinig ziel in, moet je zeggen.
0: Ja, het is technisch, staat het op een heel hoog peil. Ja. Dat is echt...
1: Maar
0: wij hebben toen in New York de Terrence Blanchard sextet gezien. Het was echt fantastisch goed, maar ja, dat is het.
1: Ja, ik mis toch iets. Ja. Hè? Maar ik heb ook wel gemerkt dat die muziek die toen daar gespeeld werd, ja, dat waren clubs, dat was toch een beetje zo'n beetje een criminele omgeving. Ja, en de mensen waren zelf ook allemaal zo. En ja, dat hoor je ook in die muziek.
0: Het was net zo. Het was toch een soort van subcultuur.
1: Ja, ja,
0: wat ook in die boeken van Ginsberg en Kerouac naar voren komt. En, zo.
1: En daar had je Slugs, daar werd dan van 3:30 tot 4:00 gespeeld.
0: Ja.
1: Dus om 3:00 kon je daar nog heen gaan s'nachts. En dan stond iedereen daar nog eens een gek te spelen op het podium. Nou zijn de jazzclubs in New York zijn 11:45 gesloten.
0: Ja, en je moet dus
1: en je mag niet
0: betalen.
1: En je mag niet roken en je bent een paar honderd gulden kwijt. Dus.
0: Ja.

0: Laten we eens even kijken, jongens, want je moet toch ook eens even hier rondlopen, want wat je hier ziet, alleen al. Rijn, laten we hier eens even beginnen, want dat vond ik toch wel een heel mooi vogeltje. Hier ben jij nog heel pril.
1: 17, 18 of zo, denk ik.
0: Nico Boekhout en
1: Freddy Rikkers.
0: Ja. En hier zou dan, als een stukje bij de foto aan, dan zou Jenna hebben moeten staan.
1: Ja.
0: Waar was dit? In Huis op Maas?
1: Nee, dat was in de Lucky staan.
0: In de Lucky?
1: Ja. Aan de Koehoorn Single.
0: Goh, en nou, je ziet daar, eens kijken. Zien we Eduard ook nog ergens hier?
1: Nee.
0: Eduard Nick Blok, waar ik dan mee gespeeld heb.
1: Die zit wel in mijn plakboek, hoor, maar die staan hier niet.
2: Dat is Pony Poindexter. Dat was
0: Poindexter,
1: ja. Ja, de eerste Amerikaanse solist waar ik een concert mee gegeven heb in 67.
0: En die is overleden?
1: Ja.
0: Johnny Griffin heb je ook natuurlijk veel mee gespeeld.
1: Ja, daar speel ik nog mee.
0: Ja,
1: ja, daar heb je.
0: Ja, dat is een geweldige tenor eigenlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Vind ik heel erg...
1: Ja, dat is nog een van de uitvinders.
0: Die pakt wel uit.
1: Jazeker.
0: Ja. wat zijn foto's waar jij nou heel veel... Wie zijn deze keurige... Wie is die keurige club? Er staan een heleboel mensen in pakken.
1: Die staan te zingen. En dat zijn de Four Freshmen.
0: Aha. En dat is een hele goede vocalgroep.
1: Dat is een hele goede vocalgroep. En dat is muziek. Dat heb ik vroeger gehoord. En dat vind ik nog altijd de mooiste muziek die er is. Het klinkt zo goed.
0: Dat is,
1: en die had ik nooit gezien. Nee. Want ik kwam vaak in Amerika en dan waren ze net weg. Of ze kwamen een week daarna. Of wat dan ook, waar ik dan was. En toen moest ik dus die concerten organiseren. Hè, voor het Muziekcentrum Vredenburg en Oosterpoort en zo. En toen zei dan ga ik een keer een programma over vocal groups doen. Met een lezing over vocal groups. En dan wil ik eigenlijk wel de Four Freshmen. Nou, toen zeiden ze dat moet dan maar doorgaan om mij een plezier te doen. He, maar toen al die mensen die wat sceptisch waren kwamen luisteren, toen vielen ze allemaal van de stoel.
0: Ja, maar dat is echt heel erg
1: fantastisch.
0: Goed.
1: En dat vind ik nog steeds heel goed.
0: Ja, je had van die groep, de High Lows had je, en de Four Freshmen.
1: Ja.
0: En Lambert Hendricks.
1: En dit is een foto met de Four Freshmen uit in de kleedkamer in Groningen. Dus dit is Bob Flanagan. Dat is nog het originele leadzanger van de Four Freshmen.
0: Ja. Goh, prachtig. Hier.
1: Ja, dat is Babs Gonzales. Dat is een zanger, komiek, comedian, verhalen vertellen, regulateur, dat is van alles. Maar dat is een
0: vrolijke man.
1: Ja, fantastische man. Ja, daar heb je hem ook weer.
0: Ja.
1: En dan had hij altijd zo'n strijdkreet, had hij altijd Lala Expubidens. Nou, dat is helemaal geen bestaand woord.
0: Nee.
1: Maar hij had zijn eigen taal gemaakt. Dus dit is nog zo'n button.
0: Ja. Ik denk Lala Music. Beetje Sidegirl en zo.
1: En daar hebben we Dexter Gordon.
0: Ja. De prachtige film, hè. Heb je die film natuurlijk ook gezien?
1: Ja. Waar Roundabout Midnight, ja.
0: Waar hij zegt van... There's not enough kindness in this world.
1: Ja.
0: Prachtig, van Bertrand Tavernier, dacht ik.
1: Ja.
0: Een van de mooiere jazzfilms, vind ik eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat hij er eerst niet aan mee wilde doen. Hij dacht dat hij verneukt werd, hè, door die regisseur. Want die mensen hadden natuurlijk al zo vaak... waren mensen bij hem gekomen met mooie beloften. Van, nou zullen we jou eens even hier en daar naartoe brengen. Maar dat is natuurlijk... dat gebeurde nooit. Maar dit is dan toch wel echt gebeurd. Hè. Dat was eigenlijk een mooie film eigenlijk.
1: Nou, en dit was dan ook een heel groot moment voor mij. Want dat is Hank Mobley.
0: Ah ja, ja.
1: Tenor. En dat was eigenlijk een soort held voor mij. Hè?
0: Ja, Hank Mobley, Kenny Dorham, de eerste bezetting van de Messenger.
1: Hank Mobley,
0: met Horace Silver.
1: Hank Mobley was een man die mij enorm aansprak. Meer nog als pianiste. Hè, daar heb ik ook heel veel van geleerd door daarna te luisteren. En toen ik dus voor het eerst naar New York ging, toen zeiden mijn vrienden van, en wat ga je daar dan doen? Ik zei, joh, ik wil spelen met Hank Mobley. Nou, iedereen lachte natuurlijk. En ik kwam naar... vrijdag aan. En ik weet nog dat ik 's morgens uit het hotel stapte op Manhattan en dat verkeer en die wolkenkrabbers en zo, dat werd me eigenlijk te gek. Dan na een paar uur was ik weer in het hotel. En toen zei die man achter de desk die zei van, nou, dan moet je eens naar de East Village gaan. Dat is wel wat een beetje Europees-achtig. Moet je daar eens een keer heen gaan. Dus de volgende dag ging ik met de ondergrondse naar de East Village. En ik kwam uit de ondergrondse. En daar liep dus Kenny Dorham.
0: Ja, nou.
1: Die
0: ja.
1: herkende ik dus van foto's. Hè, met een trompetkoffer. Dus ik sprak hem aan. En hij zei, ja, ik ben Kenny Dorham, zegt hij. En ik speel straks daar en daar. Kom maar mee. Nou, dat was dan in die club in de East Village in. Daar is die poster, die gele, waar de jazz staat.
0: Ja.
1: En toen ontmoette ik daar een dochter van Art Blakey, Evelyn Blakey. En die nodigde mij uit om bij haar te komen eten de week daarna. En ze zei, nou, dat vind ik leuk. En ze zei, en wie heb je allemaal al gezien? Ik zei, nou, ik ben hier nog maar net. Ik heb Kenny Dorham nu gezien. Met allerliefste wil ik Henk Mobley zien. Want dat vind ik geweldig. En wat ik toen niet wist, is dat zij ook Henk Mobley had uitgenodigd voor het etentje. Dus oh, dat was natuurlijk van mij iets geweldig. En die had zijn saxofoon bij zich. En die was een stom verbaasd dat ik al die stukken van hem kende. En zij had een vleugel staan en wij gingen spelen. Hij zei, luister, zondag, zegt hij, dan speel ik in de East Village in. Ook daar.
0: Oh, ja.
1: En hij zei, dan moet mijn pianist, die moet eerder weg. Zou jij dan wel de tweede helft met mij willen spelen? Nou, dat was natuurlijk gauw voor elkaar. En toen heeft Evelyn Blakey dus die foto gemaakt. Dus daar speel ik dan eindelijk met mijn grote held, met Billy Higgins drums.
0: Oh, Billy Higgins, ja. Dat is een goede drummer.
1: Ja.
0: Beetje licht. Ik zei, die staat op die eerste ding, op Chippy en zo. Ja, en de Blessing.
1: Kijk, hier, dit was bij Evelyn Blakey thuis, zie je wel? Dit is Henk Mobley en dit is zij.
0: Oh god, ja, wat leuk zeg.
1: Ja. Dus dat is een mooi verhaal, hè? Dit.
0: Ja, ja. Ja, prachtig. Ik bedoel, ik kan me... Zo zou ik ooit nog eens een keer John Lee Hooker willen ontmoeten, weet je wel. Ja. Maar dat zit er waarschijnlijk niet in, want die man is ook 84 en komt zijn huis bijna niet meer uit.
1: Maar heel veel van die dingen wat ik mij dus zo voorstelde, hè, toen ik 13, 14 was. Hè, van later dan wil ik dit of dat is toch allemaal uitgekomen.
0: Ja.

0: Hier allemaal posters. Kijk eens, hier. Wilhelmina, dat is in Eindhoven.
1: Ja, dit is nog steeds.
0: Daar speel ik de 10e van deze maand. En, goh. Ja, Slugs, hè, mooi.
2: Ja, dat was de mooiste club. En dat was elke
0: avond. Waar was die club? In
2: de East Village, op de app. Op, even zien, dat staat er wel op.
0: Ja, in de Far East. Slugs in de Far East.
2: Ja, ja, dat was heel ver aan de oostkant. In de 242 East 3rd Street. Tussen Avenue B en C. En dat is een beetje een lugubere buurt, zeker toen. Ja, nu gaat het wel, hoor.
0: Ja.
2: Nu is het een beetje opgefleurd en een heleboel leuke antiekwinkeltjes en zo. En maar waar Slugs was, er zit nou een soort Albert Heijn of zo zit erin.
0: Goh, ja, net als de cover waar kwam toen de groente zaken.
2: Ja, precies. Net zo, precies
0: als, het is altijd dat het duvel erbij speelt.
2: Maar zie je, dat heb ik dus allemaal... Ja, dat was maar van één week. Hè? Ja. Larry Young, Albert Heijn, Lee Morgan... En dan Freddie Hubbard met Joe Henderson, Sonny Redd met Tommy Turrentine en Bobby Timmers. Dat heb ik dus allemaal gezien. Ja. En dan ook nog die weken daarna, want ik ben een maand geweest. En dit was dan elke zaterdagmiddag. He, Kenny Dorham, Hank Mobley. Ja, dat is geweldig, joh. Dus ik ben ontzettend blij dat ik dat allemaal nog gezien heb. Want een paar jaar daarna was het voorbij. Toen speelden ze niet meer of ze waren overleden of wat dan ook. Ik heb het net allemaal gezien.
0: Nu is het allemaal anders geworden.
2: Ja. Ja.
0: Want wij keken toen in die dingen, in de Phyllis Vanguard, ik meen dat je $30 moest betalen alleen al om binnen te komen.
2: Ja.
0: Dus dat.
2: Dat zou hier natuurlijk ook gebeuren, hè, als het niet gesubsidieerd wordt.
0: Ja. Het had altijd wel een sfeer. Ik weet dat ik voor het eerst in Amsterdam kwam, dat ik ook naar de Sherazade ging en in de Wagenstraat. En ik hield toch van die sfeer, van de jazz weer in van dat soort clubs.
2: Ja.
0: Dat is toch altijd, daar hing altijd een bijzondere sfeer van mij. Ook nooit een agressieve sfeer of zo. Toch een wel plezierig altijd. Dat vind ik altijd toch wel.
3: Ik ook pas leuk geïnterviewd.
0: Die hier ook liggen. Ja.
2: Ik heb hem nog niet gelezen.
0: Maar. Nee, maar dat was namelijk wel leuk. Omdat wij dat eigenlijk met hem over hadden. Dat hij eigenlijk een van de eerste rappers was. Want hij deed toen al jazz en poetry.
2: Ja, daar zat ik ook bij in de Sierzade.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
0: Dat vertelde hij nog. Hij zei van, er was het dan zo'n composers, maar er waren dan een heleboel mensen. En op laatst kwam ik tot ontdekken dat hij een van de weinigen was die nog iedere keer kwam en zo.
2: Ja.
0: Dus dat, prachtig is dat. Deborah Brown.
2: Ja, die heeft hij.
0: En Horace Silver. En dat was een zoon van een predikant ook, hè? Geloof ik.
2: Ja. Ja. Maar dat was Hampton Horace ook.
0: Ja, was jij een fan van Horace? Was speelde een beetje,
2: dat was een
0: aparte stijl.
2: Ik was een enorme fan van Horace Silver. Daar ben ik ook eigenlijk mee begonnen. Dat hoorde ik toen. Ja, en het was ook
0: hele grove linkerhand.
2: Niet pianistisch, maar...
0: Wel soul.
2: Ja, heet. Maar ook eenvoudige melodische dingen spelen. Ja. Dus dat kon je ook nog een beetje naspelen.
0: Ja.
2: En toen later hoorde ik opeens in het radioprogramma Bud Powell. Die naam had ik wel steeds gelezen. En toen dacht ik, ja, dat is de man. Daar komt het allemaal vandaan, weet je. Maar Horace Silver, dat was een enorme favoriet van mij. En nog wel.
0: Ik zie iets van Herman hangen daar.
2: Herman, die heb ik al ontmoet. In 1962, toen ik in het Duitse orkest zat.
0: Oh ja.
2: Want
0: ja.
2: Hij speelde dan met een popgroep, de Moon of zo.
0: In Frankfurt.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Daar hebben ze heel lang gezeten.
2: Hij speelde met de Moon of de Moons of zo.
0: De Moon,
2: en die werkte voor dezelfde management als waar ik voor speelde.
0: Goh,
2: en dan,
0: dat is ook toevallig.
2: Dan reisden we wel eens samen. Dan werden we opgepikt, hij ergens en ik ergens. En dan gingen we samen met de busjes 's nachts naar een hotel of zo. Dus daar ken ik hem al.
0: Ja, dat zal in Frankfurt geweest zijn. Maar daar vertelde hij altijd over. Daar is hij ook verslaafd geworden door die mensen die op die basis werkten. Die zat de hele nacht daar in die kou, naar die radar te kijken natuurlijk. En die moesten wakker blijven.
2: Ja.
0: Toen kwamen ze in die club en zeiden, hey man, are you tired? Ja, die jongens waren wel moe. Nou, hier heb je wat. Kregen ze dexedrine en zo. Ja, Sjoerd van der Duim die zong erbij. Die is ook al lang dood trouwens. En,
2: de meeste mensen van het Duitse orkest waar ik in zat, die zijn ook dood.
0: Ja. Je bent nooit full... time musician geweest, maar...
2: Nee, dat kwam omdat ik ten eerste altijd met jazz wou spelen.
0: Ja.
2: Ik zag toch wel dat dat een moeilijke zaak was. Of je moest je hele leven op reizen in hotels. Dus dat stond daar ook niet zo aan. En ik zag ook mensen, ja, waar ik erg tegen opkeek. Ook toen ik heel jong was al, hoor, 18, 19 of zo. Toen zag ik al mensen helemaal kapot gaan. Aan de gereis en de drinken en alles. Toen werd ik eigenlijk een beetje bang daarvoor. Voor het leven eromheen. En het jazz was ook altijd een soort iets romantisch voor mij. Maar als je dat dan echt professioneel gaat doen met het hele leven eromheen, nou, dat blijft er van die romantiek natuurlijk niks over.
0: Dat is romantiek, hè? Keihard.
2: Want ik zag dus grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Weet je wel? En dat zag ik een heel eenzaam bestaan. Zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken, hoor. En nog niet.
0: Maar Veendam? Dus,
2: ja, Veendam is...
0: Jouw roes liggen hier. Je bent ook niet zo'n weggaander of zo.
2: Nee, maar dat kwam ook natuurlijk omdat het bedrijf hier stond. Ja. Snap je?
0: Maar ja, ik, dit is toch een overeenkomst. Ik ben ook nooit uit Drenthe weggegaan.
2: Dat is net
0: alhoewel, voor de business, voor je platen en dat soort. En als je iets wilt en je wilt op televisie, dan zou dat misschien
2: ik ben natuurlijk,
0: veel beter zijn geweest.
2: Ik ben natuurlijk elke week wel een keer in het Westen, zoals het heet. Hè?
0: Ja.
2: Maar goed, dan ben je ook zo, weet je. Dus,
0: dat vind ik wel leuk, het Westen zoals dat heet.
2: Ja. Ja.
0: Dus die mensen altijd zeggen bij ons van, we moeten naar het hoge noorden toe.
2: Ja.
0: Dan lach ik me altijd dood, want dat denk ik bij mezelf.
2: Ja, dan nemen ze brood mee en dan stoppen ze onderweg.
0: Dat is 170 kilometer, weet je wel. Moet je in Amerika reizen of zoals wij met die band door heel Europa, dan zijn dat typeert ook een beetje de Nederlander. Ja, nou Rijn, ik zou zeggen, speel nog heel lang door.
2: Dat
0: want ik heb toch altijd wel veel genoten van. En namens de VPRO en Radio Drenthe word jij heel hartelijk bedankt dat wij hier even rond hebben mogen kijken. En
2: fijn,
0: dat je
2: een
0: gesprek met ons wilt voeren.
2: Graag gedaan.
0: Bedankt. Okay,
2: dank je.
1: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rijn de Graaf, die was van Rijn de Graaf zelf uiteraard. There's No You, het eerste stuk. Horace Silver and the Jazz Messengers, Room 608. Hampton Hawes, Blue Skies. En van de vocalgroep The Four Freshmen, I Remember You. We gaan verder in Haddy's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar buiten toe. Het land op.
0: Ja, we staan hier halverwege het hunebed en vlak tegen Kamzijde aan. En hier kun je heel mooi zien hoe die S van Loon mooi. Dit is dan de noordkant, hè? De noordwestkant. Hoe mooi die loopt met die weg eroverheen. Ik zie dat mooi in perspectief zo hier. Nou, hier een beetje links van hoe ze daar rijdt, hunebed. Van Loon is ook nog een van de mooie, vind ik. Rolle, Burger en Dissen. Die aan de andere kant, dit is het hunebed van Ballo, zeg ik dus, hè? Niet van Loon. Het hunebed van Loon, dat staat even ten noorden van Loon aan de linkerkant. Dat is ook een heel mooi hunebed, dat is nog geschilderd door Bernd Groen. Dat hangt in het provinciaal, hangt daar. En ik weet nog dat ik voor de eerste keer hier een keer rondbracht, dat Jan Akkerman een keer bij me was. Die zei van, moest lusten, ik heb nooit een hunebed zien. Nou, ik zeg, kom op, dan gaan we naar een hunebed toe. Dus Jan en ik hier met z'n tweeën naar het hunebed. En Jan die zei van, hier moeten we gaan spelen, zeg. Hij zei, ik voel hier iets. Hij zei, als ik gitaar bij me had, het versterker had ik hier gaan spelen, zei Jan. Hij zei, hier voel ik vibraties. Dus dat is nog leuk, om dat is wel anekdotisch, dat zo'n man dat dan ook nog. Het is een mooi hunebed en ik vind het een van de mooiste. Hier aan de andere kant, nou, ik kijk hier tegen. En eigenlijk een heel oude jeneverbos aan, dacht ik. Die zie je niet vaak zo hoog. Nou, daar heb je ballerij. Kijk, dat is afgesloten ook. Hè. Kijk, je kunt er zo niet op. Moet je door een hekje heen. Nou, dat is een prachtig mooi ven. Het stiet nou ook heel hoog het water trouwens. Dat door die veel regen valt. Maar dit is ook een prachtig mooi gebiedje. Hè, dit hier zo. Dat het kamp. Eentje wie er al vroeger kloosters, het klooster ook staan. Hè? Maria in Kampen is, kwam van, dat was een Cisterienzen klooster. Dat komt uit Koevoort, maar daar werd te veel hout en daan. En toen was het er niet safe genoeg. En toen hebben ze een eindje verder heb ze het neergezet, maar dan was het weer te leeg. En toen hebben ze het later heb ze het in Assen gezet op de plek waar het nou stierde. Maar dat is hier dus. Dan die noordkant heet dat die boerderij nog van Kamps. Maar dit is een heel mooi natuurgebiedje is dit. Een beetje een mini biotoop, maar hartstikke mooi. En ook als je daarachter achterweg komt, dan kon je vroeger had een pad en dan ging je zo langs het alle spoorlijntje en dan kwam je zo aan de andere kant uit Dreesmansbosje. Dat was en je had Dreesmansweg daar. Dat mocht je niet in, maar dat gingen wij dan ook nog. Wij gingen altijd strun, zo noemen we dat. Met de hond en zo een paar kleuren. Dat een hond van mij nog een keer een fazant pakte heb daar. Die we smakelijk oppeuzen. Het was niet eens eigenlijk streup, maar zo. Maar ik heb veel in de natuur lopen. Ik kon je ook die andere kant op. Dan achter de Lonenstraat, zo. Daar had je ook nog een gebiedje, dat noemen ze het Geheime Dal. En toen dat spoorlijntje nog liep, kon je ook over dat bruggetje zo. En ja, dan kun je ook kan dat ook wel, maar je hebt er nou een fietspad lopen, dat gaat helemaal zo van, volgt eigenlijk de oude tracé, hè, van het spoor. Dus dat treintje, dat ging dan naar Gieten toe, naar de slagerij van Udema, die daar toen nog zat. En dat kwam dan zo, bij de twee sporen weg, kwam dat dan zo, daar, aan de Lonenstraat kwam dat zo Assen binnen en dan... Dan kon ze dat zo op het grote spoor zetten. Maar dit is een heel mooi gebiedje. Hier heb je ook verschillende soorten van bomen, van alles door elkaar heen. Van eik tot berk tot...

0: De Azenaren die gingen hier toen er nog geen televisie was. Dus, en er was eigenlijk alleen maar voetbal was op zondag. Maar in de zomer werd het dus niet voetbal. Maar dan ging men vaak of het Dassen Bos in. En dan liep men de Dr. Nazolaan af en naar het Rondeel en dan richting Zeubenster en de Nieuwe Vive. Of de mensen gingen hier naartoe op de fiets en namen ze een koffiemat en zo en dan gingen ze hier zitten. Ja, het is nou helemaal. Nou zie je, ja, op zondag zie je wat mensen lopen met een hond, maar toen zat hij vol. Maar er was verder niks te doen. Ik bedoel, de mensen hebben nu zoveel activiteiten. Ik bedoel, je kunt vanaf klootschieten tot aan FC Groningen en van korfbal tot aan boelrijden. En je hebt natuurlijk de televisie gekregen, natuurlijk, met ik weet niet hoeveel kanalen. Maar soms zet ik toch liever in de natuur. Dan zet ik dat allemaal overboord, die hele. Dat toch even bedenkt dat je nog mens bent. Ja, Hunebed, dat. Ja, het zijn begraafplaatsen, hè, eigenlijk. Trechterbeke volk. Ja, sommigen die duurden niet toe. Ik heb er wel eens met mensen over gehad. Dus we gaan om 12 uur s'nachts en dan gaan we naar het Knipoorsbos. Daar heb je er ook in staan. Dat is tussen Anlo en Zuidlaarden. En als je dan rechtsaf gaat, die weg van Anlo daarachter langs. Dan zei ik een keer tegen Vicky Patricina en tegen Freddy. Ik zeg, nou dan gaan we daarheen. Om 12 uur s'nachts. Ik zeg, daar komen ze. Die jongen die wil niet met. Ja, dat is prachtig. Dat is ook trouwens een mooi hunebedje. Dat staat midden in het bos. Het is een heel aparte plek ook. Ach, daar zat ik wel eens als het mooi weer was. Ik liet de hond eruit. Nou, met een boekie. Zo tik die stenen aan. Een mooie rustige plek. Ruud Leukveld heeft een keer een hele mooie foto gemaakt. Met mij bovenop het hunebed in Loon. Met zo'n een beetje donarachtige foto. Met tegen het late schemerlicht aan. Oranje licht. En dan moesten we kijken hoe dat licht kreeg. Twee auto's. Met vol licht na en zo, dan kreeg je heel mooi licht en zo. Nee, dat was. Ja, dat is een hele mooie foto. Die hebben Rudy Leukveld in het heel groot Tuzang. Ik heb zelf er een van. Ook een hele grote, maar dat gaat meer over dat blues travelen dat ik aan spoor loop. Je kunt er zien dat het water heel hoog stiet nou. En dat ook, dat, kijk, er zit ook niks, je ziet hiervoor zie je wat van dit pijpensteeltje en zo. Nou, en dan heb je dan dat wollegras en zo, dat het bekende. Maar moet je eens kijken hoe ze ook een mooie dennen daar staat, aan die kant. En je jeneverbesbos, dat is toch een heel mooie vegetatie. En daar ook die mooie dennen, dat zie je niet zo vaak meer. En op Ballorij heb je ook nog zo'n bepaald stukje waar er van die alle dennen staan. Want men verwart ze, de boom die wij dan altijd met kerstmis, dat zeg maar altijd dennenboom, maar dat ben geen dennen, dat ben sparren natuurlijk. Maar het is een heel mooi gebied, er lopen allerlei paadjes doorheen. En ja, waar is het van Drents landschap of van natuurmonumenten? Dat ik dacht van, kijk, Drents landschap, zie je wel, rondwandeling 2,5 kilometer. En dan, nou kijk, hier staat het wel op. Natuurreservaat, dat is wel even leuk om even, kijk. Wandelen op loslopen vee. Nou, daar ben wij honden niet toegestaan. Geen toegang voor motoren en ruiters. Kijk, en het is van het Drentse landschap. Kijk, en hey, hier is zo'n wildrooster. Maar hier gaat de hond ook niet overheen. Hè?
1: Nee.
0: Die kan je niet hoor. Ik ga er natuurlijk wel eens met de hond in. Maar dan til ik hem erover. Maar dat is niet zo bestreurd.
2: Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Een maakduur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
4: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de Muziek Centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Engelse blueszanger Earl Green speelde jaren in de band van Otis Grant. En in 1994 begon hij zijn eigen Earl Green Band. In 1976 en 1997 werd hij gekozen tot British Blues Vocalist of the Year. En hij maakte deze opname met gitarist Jeff Beck. Jeff Beck en Earl Green, Hobo Blues.

gitarist Jeff Beck en zanger Earl Green, Hobo Blues. De Amerikaanse bluesgitarist Larry McRae stond jaren aan de lopende band bij General Motors in Detroit, totdat hij doorbrak met een bluesy uitvoering van All Along the Watchtower. Larry McRae, Black Magic Woman.

Larry McGray, Black Magic Woman. Vince Converse, dat is de zanger van de bluesband Sunset Heights uit Houston. Hij doet al met Kenny Wayne Shepherd en Johnny Winter door Amerika. En de gitarist op deze opname is Innis Cyburn. Vince Converse, Rattlesnake Shake.

Vince Converse, Rattlesnake Shake. Het is een eigen compositie van de Engelse gitarist Kim Simmons, die zijn band al jaren in Amerika runt en daar keurig overeind blijft tussen het Amerikaanse geweld. De zanger is Nathaniel Peterson, Savoy Brown, Going Down to Mobile.

Savoy Brown, Going Down to Mobile. Na het overlijden van John Lee Hooker verschenen er plotseling albums van broers, zonen en dochters van de blueslegende. Dochter Sakia Hooker werkte ook al met Taj Mahal en Charlie Musselwhite en het is een nummer van haar vader. Sakia Hooker, I Want to Hug You.

Zakiya Hooker, I Want to Hug You. De Amerikaanse bluesgitarist Larry Mitchell nam het nummer op met de Engelse zangeres Jay Aston uit Londen. En deze zangeres komt uit de pophoek. In de jaren 80 maakte ze deel uit van de popgroep Bugs Fizz. En in 1981 deed die band mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar tegenwoordig zingt Jay Aston blues. Larry Mitchell, I Loved Another Woman.

0: gitarist Larry Mitchell en zangeres Jay Aston. I Loved Another Woman.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Out of the Blues van de Striders is het album van deze week. En de Striders, dat is een rock'n'roll band die zich ook aan blues en soul waagt. En de heren hebben intussen een geweldige reputatie in Zweden als liveband. De Striders, Dandelion.

The Striders, Dandelion. Zanger John Parris is tevens een uitstekende mondharmonica-speler en Amerikaanse gitarist Harvey Mandel vult de rest in. Het is een prima combinatie. Harvey Mandel en John Parris, Long Grey Mare.

Harvey Mandel en John Paris, Long Ray Mayer. Gitarist Luther Grossener van Spooky Tooth en gitarist Ariel Bender van Mottenhoepel zijn geen grote zangers. En daarom werd Jess Roden naar de studio gehaald. Jess Roden, Crying Won't Bring You Back.

Jess Roden met de gitaristen Luther Grosvenor en Ariel Bender. Crying won't bring you back. Paul Jones, dat is de zanger en mondharmonica-speler van Manfred Mann en tegenwoordig van de bluesband. Hij nam samen met gitarist Otis Grant een nummer op van T-Bone Walker. Paul Jones, play on, little girl.

Paul Jones met gitarist Otis Grant. Play on, little girl. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het Engelse bluesfenomeen Tony McPhee is de zanger-gitarist van de bluesband The Groundhogs. En zijn band werd genoemd naar dit nummer van John Lee Hooker. Hij wordt begeleid door Dick Hextall Smith, de legendarische blazer van Colosseum. Tony McPhee, Groundhog Blues.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: The Voice of America was in de 50e jaren Harry Musquet's favoriete radioprogramma. Thuis op zijn kamer in Assen luisterde hij naar de muziek die hij wel eens kon overdraaien. Blues en jazz. 10 jaar later waren het de programma's van Radio Luxemburg die Albert Haar in Zuidwolde 's avonds aan het toestel kluisterden. Country, folk en popmuziek. Samen presenteren ze sinds oktober 1991 dit programma. En daar ontstond het idee op zoek te gaan naar de wortels van de blues. Naar de muziek die een uiting is van gedachten, meningen en stemmingen van mensen die leefden en leven in Amerika. Ze kozen 3 zuidelijke staten van Amerika: Texas, Louisiana en Mississippi. Op hun reis werden ze vergezeld door John LaGrant, mondharmonica-speler. De komende 20 uitzendingen kunt u luisteren naar hun verslag over muziek, mensen, landschap en reizen in Amerika. Vandaag Houston, de metropool in het zuiden van Texas. Aankomstplaats van de Boeing 747 van onze nationale trots. Bestemming: de wortels van de blues.
3: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. De komende weken verslag van de reis die wij in mei en juni, kleine 4 weken, donen hebben naar Amerika. Harry, Louis is teruggegaan naar het idee ontstond om daar naartoe te gaan. Maar dan de voorbereiding van zo'n reis door naartoe. Hoe heb jij je door op voorbereid?
4: Nou, ik heb 's avonds in bed, als het heel stil was in huis, heb ik een aantal boeken gepakt. En die ben ik gaan lezen. Want je moet natuurlijk wel een behoorlijk overzicht hebben van wat je daar kunt aantreffen en kunt doen. En een van die boeken, dat was een fantastisch boek die ons ook de hele reis vergezeld heeft, dat was het Texas Handbook. Het is geschreven door een meneer Joe Cummings en gepubliceerd bij The Moon Publications. Dat boek, daar staat eigenlijk van alles in. Over eten, drinken, de geschiedenis van Texas. Je kunt zo gek niet opnoemen of het staat erin. En ja, ga je erdoorheen, ik zou je aanraden om dat boek te kopen, want het is een fantastisch boek. Nou, een ander boek wat je ook zeker moet lezen, dat is de Fodor's 93 Guide of the South. Een compleet overzicht van de Civil War, plantages, country music, jazzfestival en bluesfestivals. Ook een heel goed boek, en uitgegeven door Newsweek. En ja, ik zou het u ook van harte kunnen aanraden. Dan heb ik hier nog een fantastisch boek van Paul Oliver. Een professor van Cambridge University die een boek heeft geschreven over de blues. Hij heeft er meerdere geschreven en dit boek dat heet Blues Fell This Morning. Meaning in the Blues. En het is uitgegeven door de Cambridge University Press. Nou, dat zijn de 3 boeken die ik doorgelezen heb. En onafscheidelijk was natuurlijk ook onze roadmap van Rand en McNally.
3: Nou, die roadmap die binnen wij, ja, die volgen wij eigenlijk ook de komende uitzending. Want het is min of meer een chronologisch verslag van wat wij de komende weken zullen doen. De rondtocht die begonde in Houston via Port Arthur, de grens over naar Louisiana. Dwarsoversteking eigenlijk. De koortsvuur, u hebt dan zou de lijn kunnen volgen naar Baton Rouge, New Orleans. En dan naar boven toe naar de staat Mississippi in, de Mississippi Delta. En dan in de richting van Texas, Dallas, Austin, San Antonio en dan weer terug in Houston. Die boeken ter voorbereiding lezen Harry op die tocht. Hij had nou een bepaald voorstellingsvermogen, wat hij zullen verwachten. Hoe waren uw verwachtingen? Want het was de eerste keer dat hij door naartoe ging.
4: Ja, ik was in Noord geweest, inderdaad. Ik had een keer naartoe gekund, maar dat is toen allemaal niet doorgegaan. Het verhaal is heel vaak verteld. Maar ja, mijn verwachting, ik stond er eigenlijk vrij blanco tegenover. Wat je ziet is natuurlijk grotendeels nieuws, televisie, series. Wat je hoort zijn eigenlijk dingen van van collega's of mensen die er geweest zijn. Maar het is toch altijd heel anders dan dat je er zelf heen gaat. Dus ik stond daar vrij blanco tegenover. Wat ik daar zou aantreffen. Ik had gedacht. Ik had wel een beetje gedacht dat. Amerika. Tenminste, dus zou Mekka van de blues zou zijn.
3: Nou, Lois, maar dus even met vliegtuig instappen op een vroege zondagmorgen. En hij dan op Schiphol instapt, dan duurt het maar in. Dan zit hij daar boom en dan ben je onderweg naar Amerika.
5: We zitten hier in de 747 van de KLM. Met de mooie naam Hongkong. Maar daar gaan wij niet heen. Wij gaan naar de States. En wij zitten al 6 uur in het toestel. En zijn inmiddels aangeland in Newfoundland. Even voorbij Labrador City. Het is een hele lange zit, maar wij worden verbijt met allerlei consumpties. En het personeel houdt ons goed bezig, ook met de prachtige nieuwe film van Al Pacino die ik zag. De titel heb ik niet precies gezien. En wat mij verder opvalt is dat naarmate de reis voor de passagiers allemaal wat losser worden. In het begin zitten ze nog aardig strak in het pakken. Maar daarna zie je de knopjes al losgaan. En ook het personeel is niet meer zo formeel als het in het begin was. Nou, over ongeveer 4 uur hopen wij aan te komen in Houston. Onze eerste pleisterplaats. Houston, dat ligt in Texas. Vlakbij de Golf van Mexico. En is genoemd naar de bekende generaal Sam Houston, wat ook tevens de eerste president was van de Republiek Texas toen nog. Want Texas is ook nog 10 jaar een republiek geweest. De snelheid van deze Boeing is op het ogenblik 887 km per uur. De resterende vliegtijd is nog 3 uur en 46 minuten. Wij komen aan om 2:30. Vliegen ook over Chicago onder andere. Ik schat ongeveer over een uur zijn we boven Chicago. En dan zakken we zo af via de Mississippi naar Houston. En er staat een heel groot hoog monument. Ik meen dat het hoogste van de States was. Het zogenaamde Jacinto monument. Wat te maken heeft met de vrijheidsoorlog. Van de Texaners tegen de Mexicanen. Nou, buiten is het natuurlijk hartstikke koud, dus min 50 graden. En we zitten op ongeveer 10 kilometer hoogte. En ja, daar beneden, daar ligt Newfoundland. En dat is ook nog een zeer koude streek. Dus begrijp, hier in het vliegtuig is het overigens behoorlijk warm, want ik heb een soort dingetje opgezet. Toen werd het iets beter, maar het schijnt dat ze nou iets meer ventileren, want ik heb er nou geen last meer van. Naast mij zit overigens John Lagrand, mondharmonica-speler van Mesché. En rechts van mij Albert Haar, u wel bekend van de presentatie van Harry's Blues.
6: I want to tell you the first time I taken a notion. Let our plane take me all this earth. Lord, I want to tell you people the first time I taken a notion. Lord, I want to tell you people the first time I taken a notion.

0: DC7.
1: De ervaring van Lightning Hopkins, die als blueszanger het vliegtuig inging. Net de andere kant op gang dan wij, want hij komt uit Texas.
2: Centerville.
1: En in 82 overleden in Houston. Dat moet een hele ervaring in West Ham vinden, zo'n man natuurlijk.
2: Ja, want ik heb meegemaakt de Blues Estafette en Amsterdam Blues Festival, dat mensen ook voor de eerste keer abroad gingen, dan de grens over, Amerika verlieten en zelfs niet eens wisten hoe oud ze waren, want ze moesten dan een paspoort aanvragen. Dat hadden ze dan meestal niet. En de exacte datum was dan wel eens verloren gegaan. Ik heb dat met Jameson Thomas onder andere meegemaakt. Die kwam uit Clarksdale.
1: Nou, de data die waren in ons geval aanmerkelijk exacter, Harry. We kwamen om 1:30 op Houston aan. Autotoestel. Een Ford Thunderbird hebben we met rond te gaan door Amerika. Een hotelzucht, een plekzucht door zo. En dan wordt het tijd om maar eens wat te eten. En Houston in Texas ligt niet al te ver van Mexico. En die invloed van Mexico die is dan ook duidelijk te merken door de stad ingehaald in Houston. En dan zit hij door in een etablissement op de zondag. Vanuit Drenthe naar Houston, naar Texas. En dan kniep je zelf hem in de arm of dat allemaal wel waar is.
2: Nee, dat had ik nog gedaan. En dan ook nog zo'n fantastische corona erbij. Met een stukje... ja... citroen erop. Fantastisch biertje. Ik mag wel zeggen dat me dat zeer goed bevalt hier.

0: Enig idee wat ik hier voor mij heb staan trouwens?
1: Nee, nee.
0: Ik ook niet eigenlijk.
1: Probeer eens.
0: Het is non-alcoholic. Het is een soort margarita. Maar dan zonder alcohol erin. Het ziet er niet uit. Maar het smaakt wel lekker. Hoe is juist in de boel overgekomen, Erik?
1: Nou, het vliegveld vond ik... Ik vond het nogal... een papierwinkel. Zei ik ook tegen John. John die zei ook... nou, ze weten hier wel van wanten wat stempels en papiertoestanden betreft. Zeer lang wachten. Dat is dus... bij ons heel anders in Nederland.
0: Toch wel met redelijk vlot door de douane en dat soort dingen.
1: Ja, omdat we zeiden dat we van de pers waren en een programma over blues gingen maken. Dat vonden ze heel leuk en zo. En kon ook direct doorlopen. Dus daar zijn ze dan wel mee begaan. Maar ja, verder komt het me hier een beetje apart over. Een beetje rommelig, moet ik zeggen. Ja, niet deze zaak niet hoor, maar zo daarbuiten en zo. Net of alles gewoon... zomaar in het land plant is. Maar ze hebben hier ook ruimte genoeg, dat heb ik al lang gezien. Dus dat maakt hier niet zoveel duur.
0: Er zit wat weinig lijn in eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: We zitten vlak bij de Astrodome, hè?
1: De Astrodome, ja, dat is een van de grootste hallen in sporthallen, evenementenhallen hier in de States. Wat zagen we daarnet, wie speelde daar? De Astro tegen de Dodgers of zoiets,
0: ja,
1: gisteren.
0: Ja.
1: En nou ja, de Rolling Stones en zo, die speelden er allemaal en dat soort bands. Het is een enorm gebouw met de achternaam Pretpark. En wij zitten daar vlakbij in het White City Motel of zo. Ja, zo heet het toch?
0: White House.
1: White House, motel.
0: Motor hotel. Ja, ja.
1: Wij zagen niemand, maar we zagen wel de zwembad. En dat was ook wel even nodig na die hele lange vlucht. Want er is toch geen pullersveel die in 10 uur in zo'n vliegtuig. Van 60 graden onder nul, buiten weliswaar, tot ineens in Houston 28, 29 graden boven nul. Dus dat is een heel verschil.
0: Ja. Maar vooral in wennen dat het binnen overal warm is. Of nee, binnen was al koel is.
1: Zeer warm.
0: En binnen dat binnen warm is. Maar alles is hier airconditioned.
1: Ja. Nou, een poging gedaan om Joe Hughes op te bellen. Ik kende Joe Guitar Hughes. Hij speelde voor niet al te lange tijd nog in Groningen. En zijn manager Gil Bultzen. Maar... Gil was niet thuis en van Joe kreeg ik de telefoon beantwoorden. Dus nou maar hoop dat hij snel opbelt. Wij hebben het nummer gegeven. En misschien dat we zo meteen nog even naar Etta's Loons gaan. Dat is hier een bekende club op het gebied van rhythm and blues en blues in Houston.
0: Nou, dat dadelijk maar eens even gaan doen. Eerst maar eens even ons bij de Mexicaanse hap bepalen. En bij de Corona en de Margarita.
1: Ja.

0: bord, Harry.
1: Ja, hij heeft het verteld, maar het is een enorm stuk vlees met uien en rijst erbij en een salade. Dat was wel heel, dat is wel heel verschrikkelijk veel. Maar ik had al gehoord dat de porties in Amerika veel groter zijn dan in Nederland. Je ziet er ook heel veel dikke mensen rondlopen. Maar dit is al, het ziet er heel goed uit. Fantastisch, maar ik wil zeggen. Mooi, heb je jongen bij.
2: Het water loopt nog in de mond uit het weer. Het eten in Amerika, het Mexicaanse eten, dat is door, met name in Texas natuurlijk, zeer geliefd. Hè?
3: Ja, en het is ook veel beter als het hier in Nederland is, vind ik. Je hebt hier ook langzamerhand een heleboel Mexicaan, in Groningen onder andere twee, maar deze was kwalitatief toch wel top.
2: Het originele Mexicaanse eten. De muziek die hij hoorde trouwens was van Paul Orta, van de cd Don't Mess With Mexical, de Tex-Mex Bluesman.
3: Ja, en Paul Orta die speelde ook nog op het Spring Blues Festival. En volgens John heeft hij ook nog een keer de WGC Handy prijs gewonnen. Overigens is het mondharmonica spelen. Dat deed hij op dit nummer heel sumier.
2: Ja. In Amerika ben je niks. Vandaag aan de dag niet, maar eerder ook niet. Hij je niet verplaatsen kunt. Want Amerikaan bent veel meer als wij hier in Nederland gewend om heel makkelijke afstand te overbruggen.
3: Ja, je ziet ook bijna helemaal geen voetgangers. Ja, af en toe steekt iemand de straat over. Fietsers zag je ook weinig. Af en toe een mountainbike. En wat mij eigenlijk verwonderde was dat je zo weinig motoren zag. Ik heb geloof ik op die hele reis misschien 6 of 7 motoren gezien. En men zei altijd dat het toch echt het land van de motoren was. Ik denk dat je dan meer in Californië of zo moet zitten. Maar die zag je hier ook niet.
2: Nee, heel weinig. Auto's des te meer.
3: Ja, en wij hadden toch een prachtige Ford Thunderbird hebben we gehuurd. Bij Hertz, bij aankomst aan het vliegveld. Die maar 500 mijl had gelopen. En die auto die heeft ons echt overal naartoe gebracht waar we maar wilden.
2: In de muziek, ook in de bluesmuziek, komt dat ook heel vaak weer terug. Hè? Dat reizen, rambling round. Of meestal stiekem midreist op de trein. Of heel
3: boomers,
2: vaak met
3: boomers, hobo's. En er is natuurlijk het fantastische boek van Jack Kerouac over geschreven. On the Road, wat helemaal eigenlijk daarover gaat. Mm. Dat reizen van de West Coast naar de East Coast en andersom. Ook een aanrader. Jack Kerouac, de man die eigenlijk het hele spirituele leven een beetje opengebroken heeft in de 50e jaren. Na wat lossere leefwijze.
2: Ja. Maar dat betekent ook dat wanneer hij Amerika wil verkennen en hij wil verplaatsen in de wereld van de mensen door of van de muzici door, dat hij dan inderdaad eigenlijk zo'n auto moet pakken en aan de reis moet gaan.
3: Ja, je kunt zonder auto kun je daar niets.
2: Ja. Maar ook om dat gevoel mee te kriegen, wat dat is.
3: Dat is echt Amerika. Dat is echt Amerikaans gevoel, lijkt mij.
2: Ja. Amerika, bekijken vanuit een auto. Muziek die we door ook vaak huurden was van Mark Cohn. Man die een hit had, een tiki terug met Walking in Memphis.
3: Ja.
2: Dit is van de eerste cd van Mark Cohn. Zingt over een Thunderbird. Niet een rode, zoals wij hadden, maar in zilveren.

0: Muziek van Mark Cohn, de Silver Thunderbird. Ja, bent in Houston, in die grote stad. Met bijna 4 miljoen inwoners hadden je.
1: Ja, 4 met miljoen. De grootste stad van Texas. Iets groter dan Dallas-Fort Worth. Hmm. En de vierde stad van Amerika.
0: Nou, Los Angeles, ja, en, Chicago,
1: en New York. Ja.
0: Houston, de vierde stad. En hij doet dan binnen en je hebt een auto, de Ford Thunderbird, dan ben je uiteraard het nodige eten. Dan ga je eens in de stad verkennen.
1: Ja, en waar kwamen wij terecht?
0: Een beetje een duister buurtje hier trouwens, hè?
2: Ja, maar je moet je voorstellen dat je hier dat je in Nederland de hele avond blues hoort op de radio. Dat is toch onvoorstelbaar. We rijden hier door een over straat, die heet Scots. En die is ongeveer drie keer zo lang als de Laan van Meerden voor in Den Haag. En het is inderdaad een ontzettend arme buurt hier. Dat is verschrikkelijk. Dit is echt de buurt waar je alleen maar de blues kunt hebben. Want je ziet echt van die one-room country shacks en zo. En ja, wij rijden daar doorheen. Het lijkt me nog niet een van de van de gemakkelijkste buurt toe. Maar je hoort, als je die muziek dan hoort, dan denk je van ja, dit is het allemaal gewoon. Dit is, zo zit het in elkaar. Je hoort dan ook nog iemand een plaatje aanvragen, zei John net van zijn grootvader was een slaaf geweest, allemaal narigheid en dat hoor je hier dus op een raad. Maar die man de smoke blues of hoe heet het programma? Smoke time blues of zo. Nou, dat gaat maar door. Je hoort van alles. Hollywood voor Buddy Guy. Maar die Hollywood niet, maar Buddy Guy, Lightning Hopkins, BB King, echt van alles, gaat maar door. En ja, dat is in Nederland dus helemaal onvoorstelbaar. En de luisteraars die horen op achtergrond BB King, dus met het Thrill Is Gone. Maar zo gaat het hier dan helemaal.
0: Wat me ook opvalt is dat je hier ontzettend veel zwarte mensen aan de weg ziet.
2: Ja, dit is de zwarte buurt volgens mij. En wij zijn eigenlijk op zoek naar een club die heet Etta's Lounge. Maar we zijn deze straat al twee keer op en af gereden. We kunnen hem niet vinden. En ik denk ook dat hier de Silver Slipper ook in de buurt is. Waarin het Texas Handboek onder andere staat. Dat je overdag maar eens moet gaan kijken waar je zaterdag toe gaat. Want dan weet je meer zeker hoe gevaarlijk het is of niet. Ik geloof niet dat het zo gevaarlijk is. Ik bedoel, als je als blanke van blues houdt, dan zit je wel goed. Maar we kunnen het helaas niet vinden. Maar het is wel een fantastisch gevoel om hier rond te rijden en dat te horen op radio en dit te zien, want dat is toch dat is het echte werk. En meteen een fantastisch beeld van hoe het is.
0: Aparte stad zo bij om, hè?
2: Ja, het is een heel vreemde stad, Houston. En je ziet ineens dat een geweldige skyscraper, weet je wel.
0: De grote flatgebouwen downtown. Ja.
2: En daarop toe was het allemaal hele wijd uitgebouwde buurten met tweedehandse auto's, pawnshops. Kijk, dat kun je daar zien. We buy gold, silver and coins.
0: Kun je ook zien dat je een beetje in een armoedige buurt zit, hè?
2: Ja. Money to loan.
0: De pandjesbaas.
2: Ja, de pandjesbaas, je uitdragerij. Ja. En verder ontzettend veel benzinepompen, tweedehands auto's, hamburgertenten, enzovoort, enzovoort, supermarkten.
0: En alles is
2: liquorstores.
0: En alles is open, hè?
2: Ja, tenminste een heel groot gedeelte wel.
0: Terwijl de half tien, zondag om 9:30 is.
2: Ja, ja. Hier, New Hickory Wings. Motorhotels en motels. Maar die straten lijken ook allemaal op elkaar, vind ik. Het is wel heel, heel wijd uit elkaar gebouwd.
3: BB King live in concert. Part of our mini concert series in the Smokehouse Blues.
2: Ja, Smokehouse Blues heet het programma.
3: New Y 98.5.
2: Nou, dat zie ik ze in Nederland toch niet doen. Dat klinkt tenminste, hè? En ontzettend veel traffic lights, hè? Verschrikkelijk. En ze rijden hier niet uit. Maar jammer dat we die Edda's Lounge niet hebben kunnen vinden.
0: Misschien morgen nog.
2: Misschien morgen.
0: Met behulp van?
2: Met van Joe Hughes misschien, of Gil Bilsman. Nou, het zou zonde wezen dat we daar niet even naartoe zouden kunnen gaan.
0: Misschien is het overdag ook wat beter te vinden.
2: Ja, dat lijkt me wel, ja. En wij zijn inmiddels ook al... Nou, 18 uur, vier, nou, wel 20 uur achter elkaar op. Dus zonder slaap. Dus wat ook niet makkelijker van.
0: We zijn er bijna op.
2: Ja.
0: Bowling Green.
2: Ja. Bowling Green, ja.
4: Mooie naam.
2: Maar het is ook heel wijd uit elkaar gebouwd. Het is iedere keer dat je die stad opnieuw begint ergens. Want die skyline. Die eerste, maar er komt er ook nog weer één achteraan. Dus, een hele hoge toren met een heleboel nieuwe dus dat gaat eigenlijk maar door. En je kunt echt zien dat ze hier de ruimte hebben in dit land, want dat zou in Nederland nooit kunnen.
0: Daar we maar weer op onze White House Motor Hotel aan gaan.
2: Daar gaan we heen. Dan een keer gaan slapen, want dan wordt het morgen niks.
5: If I attend church all day Sunday, come back home and raise, I think a few of them heard it, shall I go?

0: Nou, van Smokehouse Blues op de radio in Houston door B.B. King van de cd Live at the Apollo. En het was het stuk, Harry.
1: Ain't nobody's business.
0: En dan is het maandagmorgen. Kun je de nacht nog herinneren? De eerste nacht in Amerika, in Houston?
1: Ja, ik had een prachtige kamer met een groot tweepersoonsbed. En...
0: Het was een soort, dat White House Motor Hotel, een soort hotel wat verbonden was met een ziekenhuis, hè?
1: Ja, ik zag iedere keer busjes daar aankomen met de patiënten die daar dan heen gebracht werden. En aanvankelijk dachten ze geloof ik ook dat wij patiënten waren. Ja, wij waren wel patiënten, maar dan anders.
0: En dat idee van White House?
1: Ja, dat zag je een beetje terug, het White House, het originele White House daar. In Washington D.C. dan.
0: Ja. En daar zit hij door maandagmorgen. De eerste werkdag in Amerika.
1: Ik hoop dat het een goede dag wordt. Maar het was een raar voorteken om vanmorgen voor de kamer, halfweg voor de kamer van mij en van John een dode mus te vinden. Dus ik hoop niet dat ik een dode muskee word. Maar het weer is alweer goed. De koffie is hier... niet erg best. En het water is ongeveer net zoals in Rotterdam. Daar is de lucht van chloor aan. Verder werd Albert vannacht opgebeld door Joe Hughes, die wij ingesproken hadden op zijn recorder. Midden in de nacht werd Albert opgebeld door Mr. Joe Hughes, Mr. Guitar Hughes. Dat hij het fantastisch vond dat wij er waren en dat hij op een bericht van ons hoopte om zo snel mogelijk elkaar te ontmoeten. Wij zijn nou de stad ingereden. We zitten ergens aan een ontbijt wat hier gigantisch groot is. En dan gaan we naar die Jacinto Tower toren. Dat is een hele grote toren die naar aanleiding van de onafhankelijkheidsslag van Texas gemaakt is. En daar willen we eens even opklimmen en kijken wat dat wordt.
0: We zitten hier vlak naast het Hard Rock Café. Het is op Kirby hier in Houston. Dat is een van de bekendste uitgaansgelegenheden, maar... Ik heb het idee dat volk wat later wakker wordt.
1: Ja, dus hier, het is niet geopend. Dus, en wij moesten toch wat eten, dus wij zitten er maar naast. Hoe dat hier heet, dat weet ik niet. Maar iedereen loopt hier met een big smile van how you doing? Weet je wel, zo'n obligate gelach eigenlijk. Ingestudeerd en komt niet van hun gezicht af.
0: De eerste kennismaking met Amerika, met Houston. De eerste beide dagen in deze eerste aflevering van de serie... over onze reisreportage die wij door Amerika maakten. Samenstelling Harry Musquet, presentatie Harry Musquet en Albert Haar, techniek Laurens Braams.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In een van de voorsteden van Houston, Missouri City, woont blueszanger-gitarist Joe Guitar Hughes. Hij speelde meermalen op de bluesestafette in Utrecht, een goede vriend en collega-muzikant. Met hem gingen ze op reis door de zwarte wijken van Houston en bezochten bluesclub Etta's Loons.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het is een nummer uit 1970 en Harry Musquet bleef het tot zijn dood bij ieder live optreden zingen. Ook met de Musquet Gang en met Musquet. Q in the Blizzards. Too Blind to See.
2: All right.

Chuck St. Troy, My Last Meal. Het is een nummer van John Lee Hooker uit 1966... en het werd gecoverd door George Thorogood, John Lee Hooker Jr., Bobby Solo en QB and the Blizzards. Maar eigenlijk is het een nummer geschreven door Rudy Toms in 1953... maar John Lee Hooker veranderde alleen de tekst iets wat. John Lee Hooker, one bourbon, one scotch, one beer.

John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Venus Tesby uit Los Angeles was de zanger van de Manish Boys en hij was ook nog basgitarist bij de Thunderbirds, C.C. Hill, Clarence Carter, Lowell Fulson en Freddie King. In 2014 overleed hij op 75-jarige leeftijd. Venus Tesby, Drinking Bad Whiskey.

Finis Tasby, Drinkin' Bad Whiskey. Curtis Salgado uit Oregon stond model voor de film The Blues Brothers. Het was min of meer zijn levensverhaal. Schrijver John Belushi leerde hem kennen tijdens filmopname in Oregon en besloot het script voor The Blues Brothers te schrijven. Curtis Salgado, I'd Rather Be Blind.

Curtis Delgado, I'd Rather Be Blind. Marcia Ball uit Louisiana woont al ruim 30 jaar in Austin. Ze was onderweg naar Los Angeles om zich daar te vestigen, maar ze kreeg autopech in Texas en daar is ze maar blijven hangen. Marcia Ball, Mama's Cooking.

Debbie Davis, Can't Live Like This No More. Junior Wells kwam vanuit Memphis naar Chicago en daar vormde hij een duo met Buddy Guy. Hij werd als mondharmonica-speler de opvolger van Little Walter en hij toerde nog door Amerika met Van Morrison en de Rolling Stones. De gitarist op dit nummer is Sonny Landreth. Junior Wells, Why Are People Like That?

Junior Welsh, Why Are People Like That? Terry Evans, dat is de voormalige zanger van de Ry Cooder Band, en hij maakte ook een aantal albums met de Nederlandse bluesgitarist Hans Theesink. Ry Cooder is de gitarist op dit nummer. Terry Evans, Credit Card Blues.

0: They keep sending them cards until you get yourself in so much debt you can't get out.
1: Derry Evans, Credit Card Blues. Sugar Ray Nausea, dat is de ex-zanger van Roomful of Blues. En hij zingt een eigen compositie met begeleiding van mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. En het klinkt heel authentiek. Sugar Ray Nausea en Charlie Musselwhite. Life will be better.

Sugar Ray Nausea and Charlie Musselwhite, Life Will Be Better. Kenny Neal uit Louisiana leerde het vak in de band van Buddy Guy. Dat had vader en mondharmonica-speler Raffle Neal geregeld, want hij was een vriend van Buddy Guy en zijn zoon moest het vak leren in een goede band onder leiding van een echte blueslegende. Kenny Neal killed the goose that laid the golden egg.

Kenny Neal killed the goose that laid the golden egg. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Eastwood Review, dat is een band uit San Antonio met zanggitarist David Christopher Holshouse. En ik sluit niet uit dat die man Duitse roots heeft. Het was het huisorkest van de Eastwood Country Club en de band speelde nooit buiten de stadsgrens van San Antonio. Eastwood Review, Drowning on Dry Land.

0: Mississippi Delta, de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik heb het gevoel dat mensen hier vroeg opgevoed worden met muziek en muziek maken en live muziek, dus live bands. En dat hier wel heel breed leeft, laat ik zo maar zeggen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet op pad giet met zijn gast om te praten over zaken die als van binnen raakt. En ditmaal giet hij naar de Achterhoek en hij giet door van jongerencentrum Noor Kroeg.

0: Wat ben we hier, Jan Manschoort? Drummer en oprichter van Normaal.
1: Normaal bevoort toch, nu maar wat.
0: Ja. En nu, ja. Bakkerij.
2: Bakkerij Manschoort.
0: Bakkerij, ja. Ben jij zoon van bakker?
1: Ik ben zoon van een bakker.
0: Ja.
1: En ik heb alle diploma's. Ik kan zo'n bakkerij, ik ben bakker geweest.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat was net in, laat ik maar zeggen, in, ik ben nooit 43, dat was eind 60 jaar. En toen ben ik, ik kom in een gezin van 9 kinderen en... Ik was laatste zonne en ik was de hoop van mijn vader een bakker te worden. Maar ja, dat praat je over eind 60 jaar, of medio 60 jaar. En hij een hekel had, dat was vroeg opstaan.
0: Ja.
1: Dus ik heb wel alle diploma's, maar ik heb tegen mijn vader maar gezegd dat ik dat niks vond. En toen ben ik naar Enschede en gegaan, naar de sociale academie. En ik dat toen afgemaakt. En toen had ik diploma net in de zak. Dus stond Benny Jool in een kendingel uit het café en stond bij de bushalte. En ik zei, gewoon maar met, we gaan maar hierheen. Ik moet naar Hummelo zeggen. Ik zei, ik ga naar Doetinchem. Nou, stap maar in. En onderweg we een beetje naar praten geweest over Cliff en over Elvis en over al dat gedonder. En wat voor cursus of je maakt, dus Beatles en Stones en noem maar op. Vroeger moest je kiezen. Als je voor de Beatles waren, dan waren je tegen de Stones.
0: Ja, ik ken dat.
1: En wat dat betreft, houdt, qua smaak, wou het helemaal met elkaar eens. En toen zei allemaal een bandje beginnen. Nou, en Benny had net de varfpalet allemaal verkocht en had een gitaar gekocht. En had een paar nummers geschreven, ze hadden gewoon maar aan de gang. En de zwager van Benny was toen Joost Carlier. En dan organiseerde toen op Hemelvaartsdag altijd in Lochem dat popfestival.
0: In het
1: Oldeoplucht Theater. En de boer Henne werd van, god Joost, hadden we met Hemelvaartsdag een beetje bij elkaar, moeten we naar Spolen. Toen zei Joost, dat is goed. Dus de eerste keer op het podium stond, dat is meteen voor 12.000 man door. En dan loopt er daar een dunne deur. En we hier boven in Toldiek, bij Flophouse. Ja. Een jongerencentrum, laat ik maar zeggen, een muzikaal hartstikke begrip voor iedereen in Nederland die muziek maakt hier. Iedereen die met een band is en die met een bandje begint, die kon altijd hier spelen en op het podium terecht. En je hebt hier zelf ook nog gespeeld met
0: de Wizards. Ja, zeker. En de man die dit altijd runde, Martin Spekking, die is er ook nog steeds.
1: Ja, met misschien een half armpje.
0: Dit is dan ook een van die clubs die toen ontstaan is in eind jaren 60, begin jaren 70, zou ik maar zeggen.
1: Precies.
0: In de Provadja-tijd, hè? Dacht ik zo'n beetje.
1: Ja.
0: Dit is hier een hele landelijke omgeving. Het is eigenlijk een Toldijk, daar woont niet zoveel mensen. Als hier 300 man woont, dan is veel natuurlijk.
1: Ja. Maar ja, wie speelt hier toch met normaal? Hoe je al meer dan 24 jaar gespeeld. En wie zullen eerst hier bij de Engelspond, dat is een klein is een zaaltje. Maar daar wilden ze ons niet hebben vanwege onze reputatie toen in het begin. En toen heeft hier Flophouse gezegd van jongens, kom maar hier bij Flophouse. En sindsdien is dat hier een jaarlijks gigantisch spektakel. Dat normaal,
0: daar beginnen ze altijd met een grote show en met een tent. Ik heb er zelf één keer aan met mogen doen. Dat was 2 jaar terug. Het is een landelijke omgeving hier. Hè? Misschien jongens hier...
1: Ja, de knieën zijn dus de scherpen af. Alles lief hier.
0: Ja. Toldiek, luisteraars, dat ligt aan de deur van de weg
1: tussen Zutphen en Doetinchem.
0: Ja, maar dan moet je wel langs de IJssel.
1: Ja.
0: Je kunt ook rechtdoor gaan.
1: Je kunt ook via Vorden.
0: Via Vorden.
1: Nee, maar dat moet niet. Het is via de langs de IJssel. Je Balk en Toldiek en Hummelo. Ja. Daar lig je helemaal vlakbij.
0: Bronkhorst, het oudste stadje van Nederland.
1: Ja, en als je hier normaal optrad, dan kon je zeg maar in de hele buurt kon je vrij inbreken. Want er was geen mens met huis.
0: Ja. Hoe was dat in die eerste jaren met Normaal? Ik bedoel, jij en Benny hebt dus die band opgericht.
1: Wie heeft dat toen opgericht en wie mocht het toen spelen? Dus hij eerst met een andere bassist gewerkt, later kwam Willem erbij. En wie kennen toen met zijn bijen? Kennen we Frederik Punderhout, Freddy Olij kennen we. En hij vond het ook wel leuk om met te doen en spelen toen nog in een dansorkestje. En Jan Kolkman, wie er dus nog weer bij is bij Normaal.
0: Ja, Jan was ook een van de eerste.
1: Benny had een aantal nummers geschreven en hou een aantal covers te maken. Six Days on the Road, nummer op dat soort nummers. Maar ook een paar platte nummers. En toen we de eerste keer in Lochem spelen, toen spelen we de drietreeën blues. Scheidreeën blues, laat ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En toen Benny dan werd begon te zingen, toen zag ik of toen veel dat er een vonk door het volk heen ging. Van een soort... Wat gebeurt daar nou? Popmuziek in onze eigen taal, wat is dit dan toch? En sindsdien heb ik al die Engelstalige nummers die Benny schreven, heb of vertaald of er helemaal uit gegooid.
0: Ja.
1: En dat boel gewoon in het plat wieder gaan, want dat was helemaal duidelijk van dat was, die kant moest gewoon op.
0: Jullie merken dan wel als een beetje de oervaders van de hedendaagse golf van Nederlandse talige muziek
1: van
0: en dialectbands. Dat is eigenlijk normaal geweest, of niet?
1: Ja. Ja, zeker. Maar ja, dan op Bofoytag toch ook wel weer, moet ik zeggen. Toen ik na 15 jaar uit normaal ben gegaan, ben ik met Bofoytag weer gegaan. Maar wat is normaal? Omdat je...
0: Wat betekent dat eigenlijk, Bofoytag?
1: Bofoytag, dat betekent zoveel als... dat zegt een boer uit iets heurt wat hij niet verwacht had.
0: Ja.
1: Van god, de buurvrouw heeft een kleine kregen. Ja. Oh, Foytag, het is nog niet waar. Verbazing. Het heeft niks te maken met Foytag, met schande of helemaal niks. Nee, het is verbazing.
0: Ja.
1: En, maar met Foytag hebben we toen weer gegaan en toen hebben we geen enkele. Met normaal waren we toen beroeps en wij afhankelijk van heel Nederland. Dus die, met name platenmaatschappijen, met name WIA, die drukken erop dat in ieder geval het refrein door heel Nederland, iedereen in Nederland goed verstaan kon worden. En toen hebben we met Bofoytag gezegd, hier, dat doen we gewoon aan mezelf bekijken, maar wie doet geen enkele concessie meer, wie heeft nog onze eigen taal. En toen met name met die wegvallende Europese grenzen, weet ik van wat, heb ik ontzettend veel leur van Olte Jong heeft zich door en herkend. En ja, ik denk ook dat het komt in de trekzak van Hans Keuber, de BN nummer op. En, ja, van die eerste CD die hij toen in 2 dagen in de Commodore Studio opgenomen, bij normaal toen. En in 1 dag gemixt, 3 dagen. Helemaal geen werk, gewoon spallen en erop zetten en klaar. En dan ben er zo'n beetje allemaal 54.000 van verkocht.
0: Dus, ja. Echt ja, dat is ook nog een mooi verhaal dat, dat jullie op een gegeven moment. Jullie deden dat zelf en dat iemand gewoon bij jou kwam en zei van nou kunnen we dat niet via de servicewagens van de SFV verkopen?
1: Ja, ja, dat was een mooi verhaal. Ik was in, toen houdde het SCD kloor en toen was ik met Hans Keuper, waar ik even kieken bij Rowan Herzen in Halle, bij de Wagen. Dat was toen ook een beroemd podium. En op een gegeven moment komt er een jongen bij me en zegt, goh, eens even in de buurt, maar hier kan ik gewoon niet verstaan. En zegt, ik ben André Jobbing en ik heb hier vast wel dat ik een SFV wil. En het leek me hartstikke leuk om die cd van jullie te verkopen, want al die leuwen waar ik kom, die komt nooit in Doetinchem en die weet gaan niet waar een cd is of hoe zo'n ding uit, wat je daarmee doet. Of, had ik toen wil verkopen, dan werd ik zeker dat ik leuwen bereik die anders nooit aan jullie cd zal komen.
0: Nee.
1: En toen begon Minlok me zeggen, alles wat commercieel kan denken, dat is niet zo heel veel, maar in ieder geval dat begon te rammelen. En, toen zeggen van nou, dan en dan hebben we een vergadering met een stuk of 10 SFV jongens in die hele Achterhoek. Hij doet nog even komen, even praten, dan misschien wil die ander dat ook wel. Dus toen ben ik naar een vergadering in de West en ik was weer in iedereen stem in en hartstikke mooi. Dan, tussen de kannemelk en de yoghurt zetten we de CD van Bofoytag neer. Ja, dat heeft hartstikke goed verkocht.
0: Dat is natuurlijk een enorme, dat is een volledige eye-opener natuurlijk. Ik bedoel zoiets.
1: Ja, mooi hè. Dat is zo'n mooi verhaal. Ja, prachtig.

0: normaal. Op een gegeven moment was dat aflopen.
1: Vermin?
0: Ja, dat, waarom ben je daar uitgegaan eigenlijk?
1: Nou, ik had in 1984 had ik een ernstig ongeluk gehad. En daar had ik een hersenbeschadiging opgelopen. Er was iemand met een crossmotor op mijn kop gesprongen.
0: Dat gebeurt hier nogal, hè? Met motoren en auto's.
1: Ach, toen maar.
0: See Benny.
1: Nee, dat was, ja, precies. En toen had ik een hersenbeschadiging. Dat wil zeggen dat ik mijn linkerbeen en linkerarm. En linkerbeen en rechterarm heb ik verlamd gehad. En dat moet, op een gegeven moment moet dat overgenomen worden door andere deel van de hersen. Dat geneest niet, maar dan moet een ander deel van de hersens moet dat overnemen. En toen ben ik, laat ik maar zeggen, tamelijk vroeg weer begonnen met weer, want dat was in augustus gebeurd, 84, en ik ben begin 86 ben ik weer begonnen. Maar toen was die genezing was nog niet goed. Die coördinatie tussen links en rechts, door die verlamming, was nog niet wat wezen moest. En drummer steed of wil bij een goede coördinatie tussen links en rechts. En dan kom je weer in een super professioneel gezelschap terecht. En ja, door moet ik zeggen, kwam ik, ja, dan kom je er een beetje beter hangen en dan ben je een kameraad en ze wil alles voor je doen, maar eigenlijk ben je eigenlijk niet goed genoeg, omdat dus die zit in een professionele organisatie en die functioneert niet 100%. En ja, mijn zelfvertrouwen, dat kreeg zo'n knal, dat toen ik van, nou, ik scheid eruit en ik moet gewoon weer wat anders proberen. En toen, laat ik maar zeggen, via dat succes wat ik toen had met Bob Voitag en ook een duo, een Hanska duo. kreeg ik weer zoveel plezier en zoveel lol in het spol dat op een gegeven moment het met de hele olde driver weer terug is gekomen en zo. Maar dat was de aanleiding om ermee op te halen. Maar daarnaast was ik ook de enige die kleine kinderen had zelf. En hij spolde in een band als normaal en hij niks te vertellen over zijn eigen tiet, laat ik maar zeggen. Ik wil die kinderen gewoon wat meer metmaken en op zien groeien.
0: Wij lopen nog binnen bij een flophouse.
1: De kleine ruimte, de Olde Boerendijl is daar.
0: Je lustraars wil het misschien niet geloven, maar alles heb je er optreden. Van Doe Maar tot dan de Blizzards en normaal waarschijnlijk ook wel. En zeker hierachter in een gigantisch grote tent. Het ziet er hier allemaal hartstikke mooi uit. En Martin die bestiert het al jaren, ook met een grote passie.
1: Martin, kom er eens heel even bij. Martin Spekking, de grote man.
0: Martin, jij bestiert dat hier al jaren. Hoe ben jij daar toe komen?
2: Ik heb zelf bedacht, het hele verhaaltje. Er was hier niks. En ik was helemaal. Het begon met links georiënteerd werd. Ja, dat is iets beter geworden. Maar, en ik was helemaal gegrepen door Elvis Presley. Alle Elvis fans werden later Stones fans. En die softe Cliff Richard fans, dat werden allemaal Beatles fans. In hun nette pakjes. En de Stones, dat was het. En later kwam de Provo. Mijn grootste heldendaad hier in Toldijk. Dat was dat ik bij de boerderijen van mijn vader en moeder. Met grote koeienletters. Witte letters, natuurlijk wit. Op de Hoogstraat schreef Provo. Maar ik was er door gegrepen door die gasten. Ik ben ook nog aan een paar happenings geweest bij het Lievertje in Amsterdam. Ik heb die jongens een keer ontmoet, Jasper Groenveld en Consorte Roel van Duin op een eer van een weekend. Het was precies wat ik voelde. Later kwam de flower power en de hippies het lief zijn voor elkaar en als exponenten van Woodstock.
1: Mooi, ik zeg, het was belangrijk dat hij vond dat hier wat te doen was voor jongeren.
2: Ja, juist. En ik wil even de achtergrond vertellen van waaruit. Ik vond dat, dat schreef zo'n beetje in, is... was, mag ik zeggen, nogal conservatief. Ook qua geloofopstelling en ja, een hoop van die veertigers die met een wies in de vingers die altijd veranstelden. Ik was een jaar of 18 en ik dacht, ik wil van zijn langzaamse leer nooit verder worden. Dat vind ik afschuwelijk nu. Van die gearriveerde ballen in een pakkie en een vingertje. En vooral dat vingertje. Van dingen die allemaal niet mogen. En wat niet horen.

0: legendarisch café.
1: Waar ben we hier, Jan?
0: Ik ben bij Café de Tol, ja, hier in de buurt, hier in de Preus. En dat is een café, daar kom ik al 30 jaar, twee keer in de week minstens. Toen ik met Tief van de Mal, of zes keer in de week, daar hier kwam. En het verhaal van de café is echt een soort buurtcafeetje waar old en jong komt. Ja. Waar nooit geen knoeharde muziek is, waar geen gokautomaat staat. Zeg maar, de enige muziek die gemaakt wordt, zo'n beetje is de muziek die je zelf aan de stamtafel maakt door middel van gesprekken. En, het hoeft niet woorden te zijn, dat maar mooi klinkt. Ja. Dat is belangrijk hier.
1: En soms zingen ze ook wel samen. Ik ben hier wel eens geweest dat ze met elkaar zaten zingen.
0: Ja.
1: Net als je in Ierland was.
0: Ja. Oh, die sfeer heeft ook een beetje. Ik bedoel, niks, geen gokautomaat, niks. Gewoon. De enige muziek die er wat met horten soms opsteden is een geheime zender hier in de buurt.
1: Ja.
0: Dus dat is alles.
1: Het is een
0: deur uit spreken, laat ik zeggen, deur uit spreken wat hier aan de stamtafel gebeurt. Ontstaan we heel veel ideeën die je kunt gebruiken bijvoorbeeld voor nummers. Ik heb hier bijvoorbeeld, heb ik in 1983 heb ik een nummer geschreven. Je kijkt ook aan, dat is een behoorlijke hit geworden, de hoogste Nederlandstalige hit van 1984. En dat kwam als volgt, de baas hier toen, de heette de Preus, Praasting, eigenlijk maar de buurt heette dat Preus, hij was bakker. En wie kwam op een gegeven moment van optreden af, in Noord, even een pilsje drinken bij hem, en zei, potverdomme, ik ben vandaag in het café geweest. Oh nee, niet in het café, ik ben vandaag in een museum geweest, zeggen. En ik stond daar voor een schilderij. En dan liep ik hier en zeggen, en dan kijk ik hem aan, en dan kijk ik hoe aan hij doorstond. En dan liep ik door hen. En dan kijk ik nou en dan kijk ik hem ook aan.
1: Ja.
0: En met dat idee heb ik wel een jaar rondgelopen. Wat kunnen we doen? Mooi, gaat Jan.
1: Mooi.
0: Ja. Wat kun je daar nou mee doen? Op een gegeven moment was 1984 en George Orwell had een boek geschreven. 1984.
1: Ja.
0: En toen viel de mensen te praten. Verrek, daar is dat. Het nummer in.
1: Nou, we moeten
0: even binnen doen? Kijken wat er...
1: Dit café is op een gegeven moment overgenomen door Benny, zijn vrouw, geloof ik.
0: Ja,
1: de Ellie,
0: maar
1: hè?
0: Die doet het nog niet meer.
1: Die doet het niet meer.
0: Nee,
1: wat
0: is
1: zit
0: nou
1: er
0: nou
1: in?
0: Zit nu een de baas is nu een jongen Willem Menting en dan dat is ook een drummer eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan woont hij op de Keienborg en dan vond het leuk om dit te doen, zeg maar.
1: Ja. Heb niks meer met
0: met
1: normaal te maken.
2: Ja.
3: Hoi.
1: Hoi.
0: Goedemiddag.
1: Zo
0: is goed zitten.
1: Jongen, zit.
0: Wat we drinken nou?
1: Een biertje.
0: Ja?
2: Doe maar. Grans?
1: Ja, maar
2: als je een present dan kan je
1: het goed. Zeven dreden al is.
0: Nee, dit is een legendarisch café. Ik bedoel, ik ben al tig op tv-opnames te maken. Maar wat ook heel legendarisch is, is op een gegeven moment met mijn hoofd, eigen volk zijn we aan de stamtafel. En toen houden we tv-opnames en dan moet ik playback en met losse groeven en weet ik veel, top en hoe het allemaal heet. En op een gegeven moment hebben we gewoon stel leu die hier aan de stamtafel zijn, die hebben we gewoon metgenomen. En ik dacht, kom uit, we gaan naar de televisie. En dan hebben we op een gegeven moment toch wel legendarische figuren geworden. Cedric Havenkamp en een kleine Hendrik en Pruis toen zelf is ook een paar keer met geweest. En dat ontstond hier gewoon, want hier sprak hij meestal af om te vertrekken naar een optreden. Dan spraken we hier af, kwam iedereen hier en dan gingen we hier gezamenlijk in de busje wieten.
1: Nou, wij hier op het platteland hebben wij natuurlijk in Amsterdam, in het café van Bolle Jan en zo, daar heb je ook allemaal van dat soort volk zitten.
0: Precies, ja.
1: Dus wat dat betreft werkt het niet zo veel af, alleen het dialect was een beetje aans.
0: Ja.
1: Ja, daar is het fameuze café Hofstingen in Rollenhof, weet je wel. Dat is ook zo.
0: Prachtig, ja. Maar ook dezelfde functie.
1: En in de Jordaan had zo'n café natuurlijk ook een dergelijke functie natuurlijk.
0: Hè? Precies, natuurlijk.
1: Dat was ook maar een buurtje.
0: Ja. Zo. Hoe lang doe je het nog in je café?
2: December begon.
0: Ja, doe je het in Jua.
2: Klein Jordaan.
0: Ja. En die heb je overgenomen van Gijs?
2: Van Gijs Joling.
0: Gijs Joling,
2: ja. Ja. We werd druk met de Joving en de voetbeatles. Ja, dan moest iemand anders doen. Ik zat toch elke dag hier.
0: Ja.
1: Ik kreeg al van mij. Je bent gewoon van huis van de tafel en waren de baan.
2: Ja, precies.
1: Nou, dat is natuurlijk niet zo gek.
2: Precies.
0: Dus je hebt maar Willem is ook muzikant, dus dat vindt ook wel belangrijk dat je hier, want hier regelmorgen hebben we wel hier ook live dingen. De Wintermorgen hebben we altijd live
3: semi-akoestische
2: les woensdag van de maand.
1: Ja.
2: Semi-akoestisch.
1: Het lijkt wel een beetje op All Years a Pub hier.
3: Ja.
1: Dat zingen ze ook met elkaar, dat speelt ze ook.
2: Nou, maar gewoon een beetje akoestisch gitaar en zo, maar eerst nog sporen van voor je.
3: Ja, ja.
2: Je komt dan gewoon aan de muren hangen naar je zin en naar je kunt. En met dan, de muren griepen en
3: Nemolus, Nemolus, ja.
2: Ja, dat is mooi werk.
3: Ja, prachtig. Ja, een beetje Ierse sfeer hier.
2: Ja, ja, toch wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, een beetje volks is er wel. Het is een oud buurtcaféetje, dus dat klopt wel. Ja.
1: Het is net, dit is natuurlijk al Tolhuis geweest, of niet?
2: Nee, Tolhuis stond hier tegenover.
1: Het stond er tegenover. Ja. Dus, ja, dat kan wel.
3: Hier zie je zo lang toch even de gemeentegrens, zeg maar, tussen Hummelo en Hengelo en Zelm. Door drie sprongen hier. Er zijn hier heel veel boeren die nu nog land pacht van de graaf van Hummel, de graaf van Rechteren hier. Dus je ziet grote boeren, die zie je vaak aan de vensters, die hebben bepaalde kleuren. En die hebben dus zeg maar, pachtboeren. Nog.
1: Ja, dat is gewoon het zit in het wapen van de graaf.
3: Precies, van Alzer is dat. Ja. Maar dat heeft natuurlijk wel als voordeel dat er aan het landschap en dat soort dingen weinig veranderd is. Dus die olde edel die vond het allemaal wel te mooi en die heeft een mooi aanleg. Maar dat is hartstikke belangrijk voor het landschap. Dat kun je merken, hier is nooit geen ruilverkaveling of niks geweest.

0: Hoe is het met de blues? De Achterhoek is ook blues of niet?
1: Nou, ik zeg dat de blues dat er ook een voordeel was van woonnetwamers, zoals bij Flophouse.
0: Ja.
1: Dat iedereen kreeg van de al 30 jaar lang spot hij alles wat muziek maakt in Nederland, spot hier ook in Achterhoek. En ik bedoel, ik heb het gevoel dat mensen hier vroeg opgevoed worden met muziek en muziek maken en live muziek, dus live bands. En hier wel door het heel breed leeft, laat ik het zo maar zeggen.
0: Dus hier wel een bepaalde traditie gewoon.
1: Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld
1: ja.
0: In Drenthe is dat veel minder aan de hand, zal ik zeggen.
1: Bleu die woogje muziek, maar dat ze zich schaamt of zo bedoel
0: je? Ja, nou, het is er gewoon niet, weet je wel. Hier toch meer, denk ik.
1: Ja, ook zeggen dat de Achterhoek wel voor iedereen die in een band spelt een begrip is wat betreft podia, pop-podia, ja. Blues-podia, nu wat ook. Dus, ik ben heel trots op dat ik Achterhoeken ben en dat, dat vind ik ook wel uitdragen wat dat betreft. Dat vind ik ook wel, iedereen laat nu aan dat ik er trots op ben, dat ik het ook een geweldig mooi gebied vind hier. En, wat niet betreft hoeft de snelweg de A18 hoef ik niet direct getrokken te worden. Dat is gewoon jammer. Ja. Wat dat betreft heb ik het nummers componeren. Een beetje van Benny Joling heeft me niet op het spoor gebracht. Maar ik bedoel, het feit dat je gewoon in gesprekken met mensen dat je dingen opdoet en dat ook blijft hangen en waar je dus nummers weer over maakt. En, Hoe kom je aan op blues? Hoe kom je de bio blues? Hoe ben je met de BB begonnen?
0: Ik hoorde dat op een gegeven moment op de radio via de Voice of America's Jazz Hour. En ik luisterde vaak naar die zender. Dat was een propagandazender op het oosten, op het Oostblok, de tijden van het IJzeren Gordijn.
1: Ja, ja, ja.
0: En die draaien altijd jazz en zo. De beroemde disc jockey Willis Conover. Mm-hmm. En daar hoorde ik John Lee Hooker voor die eerst. En dat vond ik veel te gek.
1: Ja, ja,
0: zo ben ik er aan geraakt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben, ik woon van Osterin, ik kom in Lichtenvoorde en mijn vader was bakker, dat was straks geloof ik uit. Maar ik woon ook naast een grote zaal waar al die brillen net meteen waren, dus ik werd helemaal, vanaf het moment dat je geboren bent, hoor je live muziek. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel wezenlijk is geweest binnen en hetzelfde had Benny Joling ook nou, daar woonde ook naast een zaal hier in Hummelo waar vol brullen net meteen waren, waar al die live muziek was.
0: Oh,
1: ja, ja, de krent.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En, maar dat heeft toch de ding later beïnvloed in die zin dat we toch normaal de rock'n'roll

0: toch ook een feestelijk tintje gegeven. Je hebt een soort feestopvatting erbij. Ik denk maar aan Mama Russie Pils en net als gisteren, dat het toch, toch ook een soort feestelijk feestmuziek tintje eroverheen. Maar ik moest pissen.
1: Ja.
2: Maar jullie spullen wat er was.
0: Ja.
3: Normaal zijn een beetje Chuck Berry van de achterhoek, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
3: Maar hoe verklaren? Ja, het is nou eigenlijk een enorme golf, hè, van mensen die uit de provincie komen en streektaal zingen en het Nederlands repertoire. Dus ineens is dat helemaal in. Nou, ik denk dat normaal dat toch een voorzet aan geeft. Ik bedoel, zeker voor de streek.
0: Ik denk dat we dat normaal belangrijk is geweest wat betreft het acceptabel maken van popmuziek voor een heel brede categorie. Voor ouderen ook, met name de deur dat feest. Element eraan toevoegen dat de hele onderleur zich daarin herkende. Een soort met zingbaarheid door het verbreed, laat maar zeggen. En nou ja, een optreden van normaal is een gigantisch feest, is een bierfeest. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen brul of de.

0: op een gegeven moment, ik zat met Benny in het busje en toen zei ik van, die gitaar speelde, ik koop wel een drumstel, dan ben ik gewoon een drum.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar dat is een beetje zo gaan als bij ons ook natuurlijk in het begin.
0: En ja, de eerste jaren, ik bedoel, dat, ja, dan verschuil je een beetje achter het drank en achter allerlei en een hoop lawaai. Om ja, onkunde een beetje te camoufleren.
1: Ja, met drank voor de dokter.
0: Precies, ja, ja, ja.
1: Nee, ik ken dat.
0: Ja, heb je dat ook?
1: Nou, wij waren natuurlijk in het begin, kijk, speelden leer je voor mijn gevoel op de bühne.
0: Absoluut, dat kun je niet
1: helemaal. Nee, ik bedoel, en wij hadden natuurlijk ook, wij hebben wel een paar mensen met talent gewoon, weet je wel. Dus dat speelde wel mee, maar op een gegeven moment schoot die lui ook al op en anderen konden het niet meer bijbenen. Dus vandaar dat er ook andere mensen in konden, want wij wilden toch wel op een hoger plan. Ja. Het moest wel, het moest eigenlijk wel.
0: Je werd wel waar je wilt.
1: Nou ja, kijk, als je naar Engeland gaat, je ging naar Duitsland. We hebben, dus dat is misschien toch het voordeel van dat je in Engelstalig speelt, ja, dan kom je nog eens ergens. Om eens wat te zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar dan kun je op een gegeven moment ook niet, dan moet je toch een goede band hebben, weet je wel, die staat.
0: Absoluut,
1: die staat,
0: absoluut,
1: want anders dan red je het gewoon niet.
0: Ja, ja. Ja, dan red je het ook niet met jongens, maar ja, met jongens alleen met conservatorium.
1: Nee, maar nu wordt er heel vaak gezegd van, ja, maar een stuk in de jazzwereld ook. Op een gegeven moment hoor je dan van, ja, maar waarom, je had eigenlijk de blues en de drens moeten zingen toen al. En daar komen ze nou mee, weet je wel. Maar ja, ik vind het ook eigenlijk een soort van onzin. Ik bedoel, iedereen is vrij om te kiezen in het land wat hij zingt en welke taal.
0: Maar
1: er wordt nou ineens heel denigreerd over gedaan. Dus, dat vind ik een soort van onzin die...
0: Well,
1: really? Nou ja, je mag, vroeger moest je in Engels zingen, dan mag het niet meer.
0: Nee, precies.
1: Dat is een soort van, nou ja, maar het mag, nou ja, doe maar. Ja, eigenlijk toch. met het geval dat we nu opgeschreven zitten met bandjes zoals Dickhout, Volumia en dat soort onzin, weet je wel.
0: Flauwekul.
1: Die snel wat munt wil pakken en die verder niets te vertellen.
0: Dat is gewoon grof geld, geld verdienen. Ja. En, precies, ja. Maar het heeft niks te maken met een feeling of met een avonturing. Toen we begonnen met normaal, heb ik ook nooit gedacht aan riek worden of geld verdienen. Of weet ik veel. Dat is nooit geen optie geweest.
1: Nee.
0: Is ook niet gelukt, ik weet niet. Maar ik bemeus zich altijd een hoop mensen die wel verstand van geld hebben. Maar we hebben ook mijn naam van u zelf bunden en we hebben naam voor je drinken en je kunt nou knappen, dan is dat prima. Dat
1: zo keek wij er in het begin ook tegen, weet je wel.
0: Ja.
2: En jullie hebben ook aardig tot Tom voor het lot van de boeren,
0: volgens mij. Ja, maar dat... op een gegeven moment toen we begonnen, toen was Benny net teruggekeerd in Amsterdam en was de koorschilder geweest bij het Toneelgroep Centrum. En dan zei hij toen van nou...
1: dat was het waar Hubert over had natuurlijk. Van de
0: Lubbe,
1: die
0: was
1: daar.
0: Ja? Ja, ja. Ja. Nou, door is Benny op afgenomen toen van als ik in Amsterdam in een café kwam en dan was ik super gevierd totdat ik één keer de bek los deed en zei oh het is maar een boer. En ja, iedereen die nu uit Amsterdam kwam was een boer en door is het begrip boer binnen normaal zich een beetje ontwikkeld. Het opkomen voor de landbouwer, laat ik maar zeggen, is door en door gekomen. Benny, nog ik, kom uit een boerengezin. Ik kom bij alle twee, zijn vader was schilder en mijn vader was bakker, dus dat kun je zijn middenstandsniveau.
1: Je hebt eigenlijk een beetje revanche-norm, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dit is ontstaan een soort van revanchisme. Ja. Maar je hebt er wel een hard liefdeverhouding met, zo, volgens mij, met het Amsterdam.
0: Ja, ja, ja, ja. Je heeft dan ook weer een kamer, hè?
1: Ja. Commerciaal dan zichzelf.
0: Ja.
1: Om met dokter anders. Ja. Commerciaal in de trap. Nee, ik heb nog geen behoefte gehad om daar rond te lopen. Ik vond Amsterdam een hele leuke stad, maar de mensen die er nu wonen, dat. Nee, dat. Er loopt een boel rommel rond en weinig Amsterdammers.
0: Mm-hmm. Maar ik kom er zelden nog nooit, dus ik weet niet.
1: En je wordt er ook niet echt wiezer of zo, denk ik.
0: Nee. Maar boeren, dat, ja, ik zeg dat boeren allemaal, dat is daar toch iets van later dood, omdat je op een gegeven moment daar het toch met geïdentificeerd worden, dat je het ook wat letterlijk op gaat vatten.
1: Westeling denk ook vaak dat hun, als jij Westeling in het buiten hebt, dan heel vaak dat regel, die denken dat alles regel, volgens hun regels moet. En, wat hun doen, dat regel is. Ook in andere landen zie je heel sterk. En, ik las pas geleden een rapport van een of andere instantie dat, dat Nederlanders zichzelf zeer overschatten. En dat dat aantal dingen hier langzamerhand veel minder goed, die vroeger beter geregeld waren in dit land, als nu.
3: Wat voor dingen bedoel je dan?
1: Nou, onderwijs, gezondheidszorg, een heleboel andere dingen. Die gewoon, nog een aantal andere dingen die gewoon, waar andere landen ons al lang voorbij zijn gestreefd, terwijl men hier in Nederland nog denkt dat men voor is.
0: Ja,
1: zo denken ze namelijk ook in het buitenland.
0: Klopt.
1: Ze denken gewoon wat hun doen, dat hier kan, dat overal kan, dat regel is.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Met name het Westen is daar sterk in.
0: Heel bepalend, jazeker. Ja.
1: Goed werk. Dat moeten we erin om.
0: Spreek er even deur.
1: Ja. Jan Manschoor.
0: Harry Nuskeer.
1: Drummer van, ex-drummer van Normaal en Boy Voortas. Nu nog steeds drummer van Bakkerij Manschoor.
0: Ik blijf het doen.
1: Bedankt voor dit gesprek. En wij nemen het nog in op.
0: Klasse. Harry, bedankt voor, voor het geven van de gelegenheid.
1: Oké. Okay.
4: De muziek die draait weer in het gesprek met Jan Manschot, de oude drummer van Normaal, tegenwoordig Bakkerij Manschot. Die muziek die was van The Rolling Stones, Love in Vain, de unplugged versie. Van Derek en de Domino's, Laila, nog een unplugged versie, maar dan heet het een Heuberg versie. Van Normaal, He Kick a Walk On, en van Steve Earle, The Rain Came Down. We gaan nog even verder op pad. We volgen het spoor terug van het verleden van Harry Muskee.

Nou, die Drentse Krant, wat was dat voor het bedrijf? Ja, dat was een heel leuk bedrijf met een echte Asser achterban. En wij hadden ook een tafeltennisvereniging en een feesten. Het was een vrij groot bedrijf waar dik 200 mensen toen werken, zou ik maar zeggen. Want er was ook een handelsdrukkerij bij en er was een boekbinderij bij en ze deden natuurlijk die krant. Nou ja, ik zat daar dan midden tussenin. Toen werd alles nog gezet in lood. En oude moes, dat is een van de machinezetters, die zie ik nog wel eens door Assen heen vissen. En toevallig zag ik net Lammert Clouden, die ook, hij heeft mij niet gezien, maar die hier ook machinezetter was. Een heleboel van die mensen zijn inmiddels dood, maar het was een hele plezierige tijd. Ik heb daar niet een slecht idee aan overhaald. Het enige wat toen een beetje dissonant vormde was dat Gellingen, die hier leerling fotograaf was, ontslagen werd vanwege lang haar. En wat nogal wat, nou, nogal wat commotie in den lande teweeg bracht. En, ja, ik vond dat ook eigenlijk helemaal niet kloppen. Maar er werd dan gezegd, ja, als fotograaf moet jij er dan een beetje netjes uitzien. Want je hebt een representatieve functie en zo, al dat soort dingen. Ik vond het eigenlijk belachelijk dat iemand daarvoor weggestuurd werd. Voor mij ging het alleen maar over de goede foto's dus. Nou ja, ik heb toen op de prikbord een lijst opgehangen, want iedereen vond het eigenlijk onzin. Maar een heleboel mensen durfden daar schijnbaar toch geen handtekening onder te zetten. Want men was toen kenbaar wat banger voor de baas als nu. Uit solidariteit ben ik toen ook maar opgestapt. Ik denk van... En dat was eigenlijk het begin van onze professionele carrière. Hoe dat zo afloopt, wisten wij ook helemaal niet. Het was een sprong in het diepe. En ja, als je mij nou vraagt, hoe kijk je daar nou tegenaan? Dan zeg ik, ja, nou, het ging in het begin natuurlijk heel goed. Daarna is het wat minder gegaan. Maar goed, ik bedoel, al met al denk ik dat het, zonder dat je het wist, of het voor mij althans wel een goede zet is geweest. Ja, en de Toornlaan, ja, die heeft ook veel metamorfosen ondergaan. Want, mooi. Hier stonden vroeger prachtige, dikke beuken. Nou, die hebben ze allemaal kapt, want daar moest een zogenaamd parkeerplaats voor komen. En nu ben ze weer zover dat ze dus die beuk de touw weer neerzetten hebben. Zo zie je maar weer dat het vaak toch weer teruggaat. En ik vind het ook goed hoor, ze hebben nou mooi opgeknapt met die oude lantaarns en zo hier. En het is weer een beetje de oude Toornlaan. Alleen moet de bomen wat sneller groeien, dan is het weer een beetje zoals het westen is. De gouverneurstuin, dat is hier achter, maar had je vroeger ook het verkeerspark zat daarin. De allereerste plaats van het verkeerspark was hier. En de Drentse Krant is later, ook niet zo lang nadat wij weg waren, opgedoekt althans hier. De pers was te oud en daar hadden ze dus constant problemen mee, dus kon die krant vaak niet op tijd afkrijgen. En, in Emmen, daar hadden ze een betere pers en dat was ook een onderdeel van het concern. Daar zijn ze heen verhuisd, maar dat heeft ook niet lang geduurd. Want daarna zijn ze naar Meppel gegaan, naar die drukkerij die daar zit. En later nog naar de Erventeil. Dus uiteindelijk is er weinig van overgebleven. En nu is, zoals je weet, de Drentse Courant een onderdeel van de Hazewinkelpers in Groningen.

ik kan niet zeggen dat ik daar een verkeerde tijd heb gehad. Ik studeerde toen Nederlands en ja, ik ben hier zomaar heen gegaan. Ik zeg, kan ik hier iemand... Ik meende dat Theo Felix was, die hier ook werkte. Waar ik mijn eerste gitaarlessen van gehad heb. Die was hier onderbedrijfsleider en die zei, ga maar eens met Veldpapen praten. Dat was de bedrijfsleider. En ik denk dat hij het een beetje voorgekookt had. Maar in ieder geval, ik kon beginnen, kon zomaar beginnen. Dus je liep ergens naartoe en je had werk. Het lijkt wel een beetje op de situatie nu. Daartussen is er een grote werkloosheid geweest. En nu heb je dus weer mensen tekort. En dat was toen ook zo. Je kon ergens naartoe gaan. En je kon aan de slag. Nou ja, ik heb daar 2 jaar met redelijk veel plezier gewerkt.

We lopen hier op de Nieuwe Huizen. Eentje verderop was vroeger een VW-garage, zou je niet zeggen. Een van de allermooiste drogisten en apothekers of drogisterijen. Hier in Assen zit drogisterij Grieven met de gapende boom. En als je binnenkomt dan nog echt die prachtige mooie oude vloer. Maar dat is het allemaal niet om te doen. Wij gaan hier rechtsaf. Gaan wij de gedempte zingel op. En waar wij naartoe willen lopen, dat is de plek waar het fameuze café Jan Dekker zich bevonden heeft. Nou, mensen, als je over café Jan Dekker praat, in het eind 50e jaren, begin 60e jaren tot in de 70e jaren, dan praat je eigenlijk over het café waar het café van Assen, ook het eerste café waar schuiframen waren, die omhoog kon doen, en dat mensen ook buiten zaten, een soort van early terras eigenlijk. Hier zat vroeger een patatzaak in. Jan Kleef stond daar altijd. En hier zat vroeger Hotel de Kroon. Jacob Seiken, die ook gitarist was van de Sinister Silhouettes, die woonde hier. De Kroon was van de Blauwe Knoop overigens. Menaga, die is hier altijd geweest. En de plek waar Jan Dekker zich bevond, dat heet nu de Fluitketel. En de Molenkrant. Dat was vroeger het café van Jan Dekker. Nou, Jan Dekker die had natuurlijk een geweldige klandizie. Daar kwam heel hip Assen, voor zover dingen hip waren. En ja, er is eigenlijk niks meer van over. We zien, we kijken hier een lampenzaak in. Het café had ook een prachtige personeel. Ik weet nog dat Roel Lubbers er werkte. Arie Brouwer, Herman Philips, Jacco Carabijn. We waren allemaal jongens van de gestampte poort. En eigenlijk kwam de jeugd van Assen die zat hier. Er was verder ook niet zo gek veel te doen. Alleen in het Singelstraatje hier tegenover had je nog het café De Grot van Sjoerd Brouwer. En eindje verderop de Witte Bal van Lucky Dekker. Wat weer een broer was van Jan Dekker. Nou ja, wij kwamen daar natuurlijk heel vaak en al het vrouwvolk uit Assen, dat een beetje hip was, dat kwam daar ook. Dus je had er ook nog wel wat te zuur nodig naar. Jammer genoeg, Jan Dekker stond ook, het café liep zo goed dat Jan Dekker de meeste bier omzette van de hele provincie Drenthe. Dus dat zegt genoeg. Alleen het is heel jammer dat Jan toen misschien, God hebben zijn ziel, hij is niet zo lang geleden overleden. Een beetje onvoorzichtig met de zendomsprong is, maar ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Ik heb er eigenlijk ook mijn eerste biertje gedronken voordat ik in dienst zat nog. Dus we staan hier eigenlijk op een soort van heilige plek. Ja.

0: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: The British Invasion zorgde ervoor dat de singles van Jerry Lee Lewis geen hits meer werden, want het Amerikaanse publiek was volledig in de ban van The Beatles, The Rolling Stones, The Animals en de Dave Clark Five. En Mercury Records adviseerde Jerry Lee Lewis dan ook om country songs te gaan zingen. En dat loste alle problemen op. Jerry Lee Lewis, Holdin' On.

Jerry Lee Lewis, Holding On. Lee Jones was de zanger van The Masqueraders in Dallas en die band stond onder contract bij Bell Records. Maar zanger Lee Jones nam 4 solo singles op bij La Beat Records. Maar deze singles kregen geen enkele aandacht in Amerika. Lee Jones, On the Other Side.

Lee Jones, On the Other Side. Arthur Conley toerde onafgebroken door Amerika na zijn wereldhit Sweet Soul Music. Maar op het moment dat Otis Redding overleed, was Arthur Conley zijn vriend, mentor en producer kwijt. Hij scoorde nog wel een paar hits, maar de motivatie werd steeds minder. En uiteindelijk ging hij bij zijn vriend in Ruurlo wonen. En daar bleef hij tot zijn dood. Arthur Conley, Burning Fire.

Arthur Conley, Burning Fire. Solomon Burke uit Philadelphia nam zijn album King Solomon op in New York met gitarist Joe South, die goed werk geleverd had als gitarist op albums van Bob Dylan en Simon & Garfunkel. Het nummer is geschreven door Ivory Joe Hunter. Solomon Burke, Since I Met You Baby.

Solomon Burke, Since I Met You Baby. Joe Tex nam voor zijn album Soul Country een nummer op van Willie Nelson. En Joe Tex was een goede soulzanger, maar het liep helemaal niet goed met hem af. Eerst werd hij moslim, daarna kreeg hij een alcoholprobleem, wat al vreemd was, en uiteindelijk verdronk hij in zijn eigen zwembad. Joe Tex, Funny How Time Slips Away. Well.

0: slip right on away.
1: Joe Tex, Funny How Time Slips Away. Benny King nam afscheid als zanger van de Drifters met de nummer 1 hit Save the Last Dance for Me. En hij startte zijn solo-carrière opnieuw met een nummer 1 hit Stand By Me. Dit nummer werd geschreven door zijn studiogitarist Ronnie Miller. Benny King, It Ain't Fair.

Ben E. King, It Ain't Fair. Arthur Alexander was een begenadigd songwriter. Hij werd gecoverd door de Beatles, de Rolling Stones en Bob Dylan. En ook Latimer Brown, de zanger van The Mighty Man uit Mississippi, nam een nummer op van Arthur Alexander. Latimer Brown, Every Day I Have to Cry Some.

Latimore Brown, Every Day I Have to Cry Some. Elvis Presley nam in de American Studios in Memphis dit nummer op van Eddie Rabbit, maar producer Chips Moman vond dat er een pianist bij moest komen en haalde Ronnie Millsap uit een andere studio weg om Elvis Presley even op piano te begeleiden. En dat werd een top 10 hit in Amerika. Elvis Presley, Kentucky Rain.

Elvis Presley, Kentucky Rain. Arthur Alexander had grote hits, You Better Move On, Anna, Every Day I Have to Cry Some. En zijn nummers werden opgenomen door The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, Jerry and the Pacemakers, Otis Redding, Tina Turner, Pearl Jam, Jerry Lee Lewis en Dusty Springfield. En normaal gesproken moet je dan miljonair zijn. Maar hij belandde in de goot en werd buschauffeur op zo'n gele schoolbus. Hij overleed in 1993 op 53-jarige leeftijd. Arthur Alexander, Rainbow Road.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Luck of the Draw van de Alice Mano Band is het album van deze week. En de band beweegt zich tussen Southern Rock en Blues en bereikt daardoor een heel breed publiek. En eigenlijk kijk ik alweer uit naar het volgende album en vooral naar zanger Chris Ellis. De Alice Mano Band, Without a Warning.

Talismano Band, Without a Warning. The Trades, dat was een band uit Texas met leadzanger Roy Head. En de band was vooral populair in het Roadhouse-circuit. Men noemde het Highway Music. Dit nummer werd overigens gezongen door Dean Scott. The Trades, Too Good to Be True.

The Trades, Too Good To Be True. Margot White uit Lake Charles in Louisiana had het nummer al eens opgenomen voor Gin Records, maar het nummer deed helemaal niets. De baas van Teardrop Records had het volste vertrouwen in het nummer en hij liet het haar opnieuw opnemen. En het werd weer geen hit. Margot White, I've Got a Right To Lose My Mind.

Margot White, I've got a right to lose my mind. Jackie Payne uit Georgia was een deep soul zanger die speciaal singles opnam voor het Engelse Northern Soul circuit. En Jetstream Records nam deze single speciaal op voor de Nederlandse soul scene. En later verhuisde hij naar Los Angeles en werd hij de zanger bij de Johnny Otis Show. Jackie Payne, At Your Wedding.

Jackie Payne, At Your Wedding. Henry Moore, dat was een obscure zanger die geruisloos in de anonimiteit verdween. En zijn platenlabel weet niet eens meer of hij nou uit Louisiana kwam of uit Texas. Hij nam louter op voor allerlei lokale labels. Hij was eigenlijk best een goede zanger, maar hij had nooit succes. En dan is het afgelopen. Henry Moore, I'm losing you.

Henry Moore, I'm Losing You. Cilla Mays uit Georgia was gospelzangeres in de Baptistenkerk in Atlanta en ze nam vanaf de jaren 50 tot diep in de jaren 80 nummers op voor Savoy, Groove, Brunswick en Mercury Records en ze had altijd haar eigen radioshow in Georgia. Cilla Mays, I Love You Still.

Cilla Mays, I Love You Still. Marilyn Barberin uit Louisiana had een regionale hit met het nummer One Little Word. En toen werd ze ontdekt door zanger Eddie Bow, die haar meteen contracteerde voor zijn label Bow Sound Records. En vervolgens koos ze voor het grote geld door disco-zangeres te worden. Marilyn Barberin, Believe Me.

Marilyn Barberin, Believe Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. Tina Turner werd een superster met perfect geproduceerde commerciële nummers en dat leverde ongetwijfeld heel veel geld op, maar daarvoor was ze met Ike Turner als gitarist een geweldige blueszangeres. Tina Turner, Shake a Hand. MUZIEK

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede generatie, zo kun je Shirley King wel noemen, want zij is de dochter van B.B. King. En daar is een nieuwe cd van u gekomen, Blues for a King. Verder muziek van Marcus Lazarus, Will Wesley, Robbie Ray, The Western Centuries. Drie mooie uitvoeringen van het nummer van Junior Parker, Sometimes, Ben Rice, Josh Krasin, zelfs Bruce Springsteen. Maar we begonnen met de Black Track Blues Band, Best Friend's Grave.

Ja, Joy, Joy, Joy. Best Friend's Grave, het nummer van de Backtrack Blues Band. De Backtrack Blues Band. En nu nog een nummer van Little Walter, nummer Backtrack. En de man achter de Backtrack Blues Band is met name Sonny Charles. Dat is de leadzanger en de mondharmonica speler van de band. Kevin Bird, dat is de volgende die op de lijst staat. Dat is een man die al jaren bezig is met het maken van muziek. Niet hele grote muziek, niet hele grote carrière heeft, maar hij giet wel steeds deur. Hij staat op de hoes van de cd ook mooi, een beetje een pick-up truck, waarvan hij denkt, nou ja, door red ik man altijd met rond, denk ik zo ongeveer. Nee, cd die heet Stone Crazy en het nummer is Pretty Little Thing.

0: she's such a pretty little thing.
1: Pretty Little Thing, dat is het nummer van Kevin Bird. En dat moet je dan eigenlijk op zijn, misschien wel op zijn Texaans uitspreken. Pretty Little Thing. En komt van de nieuwe CD Stone Crazy. De 20ste CD. De 20ste CD van Bruce Springsteen. Normaal zal ik in Harry's Blues niet zo gauw een nummer van Bruce Springsteen duiden. Want ik vind het niet uitgesproken blues. Ook niet echte Amerikanen. Alhoewel de CD Nebraska wel in die richting ging. Maar op de laatste CD van Springsteen, Letter to You, er staat één prachtig nummer op. De andere nummers, dat is het traditionele werk van Springsteen. Dat moet je van houden of niet. Maar dit nummer, dit is echt zeer de muiten weerd. Bruce Springsteen met One Minute You're Here.
2: Big black train coming down the track. Blow your whistle long and long. One minute you're here,

Ruwe bolster. En dit is de blanke pit van Bruce Springsteen. One Minute You're Here. Misschien wel een beetje opgedragen aan Clarence Clemens, de man die in 2011 overleden is. Lid van de E Street Band. Van zijn nieuwe CD Letter to You. Josh Crazin, heel ander verhaal. Man die met dit aan American Idol en door ook het beste succes met had. Hij kwam gewoon uit de marine. Hij diende nog bij de marine toen hij door aan meedeed. En toen kreeg hij zo opeens een carrière in de muziek. Een beetje in de country wereldmuziek. In de country muziekwereld. Ja, de country muziekwereld. Dat ging hem niet al te goed af in die zin van hij kreeg toch succes en dat steeg hem een beetje naar de kop. En dat kwam niet helemaal goed met hem. Op een gegeven moment was hij fut. Had hij een briefje nodig van dat aflopen moest wezen. Maar gelukkig, het is allemaal goed gekomen. Er is een nieuwe single van hem uitgekomen van Josh Crazin, het nummer Home.

Josh Crazin met zijn nieuwe single Home. Out of the box, wat denk je daarna? Nou, denk dat bullen mensen dan denken van... dan ben je een beetje spontaan aan het denken. Spontaan aan het redeneren. Out of the box denken. Niet overal aan vastzitten. Dit kan ook heel anders wezen. Out of the box kan ook wezen van dat de muziek... dat die uit een boxje komt. Dat kan ook. Maar hij kan ook komen uit een cigar box gitaar. Een eigen gebouwde gitaar van een sigarendeus, een stok met een paar snaren erop. Iemand die dat in Nederland heel veel deed, was dat is cigar box Henry. Een man uit Dalfsen. Maar in dit geval is het een cd van het duo Ben Rice en R.B. Stone. En daarvan het nummer Jesus Needs a Gig.

Ben Rice en R.B. Stone van de CD Out of the Box, Jesus Needs a Gig. Harry's Blues, de Lustrinoir. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Het is een nummer van Junior Parker, Little Junior Parker. Origineel uit 1958, man die geboren is in Clarksdale. Ontdekt is door Ike Turner, de man van Ike en Tina Turner. En ja, zijn mentor was eigenlijk Sonny Boy Williamson. Nou, die woonde ook vlakbij in Tutwiler, dat ligt vlakbij Clarksdale, in Mississippi, in Amerika. Nou, dat nummer, dat staat centraal. En de eerste uitvoering die is van een nieuwe CD van John Nemeth. De man met de Hongaarse naam, maar een volbloed Amerikaan. Van de CD Stronger Than Strong, Something.

Sometimes in de uitvoering van John Nemeth van de CD Stronger Than Strong. En de mondharmonica die speelt natuurlijk een prominente rol. Geen wonder, want het nummer weer in 1958 opnemen door Little Junior Parker, ook een mondharmonica speler. Ik weet niet of dit opgenomen is in Memphis, denk het wel, want Sam Phillips, dat was de man die hem ontdekt heeft eigenlijk, of ontdekt, dat was Ike Turner, maar die hem groot gemaakt heeft met nummers op het Sun-label. Later ging hij over op een ander label, de Modern Records van de Bihari Brothers. Maar op Sun Records door heeft hij grote successen gehad, onder andere met Mystery Train, een nummer wat ik door

Little Junior Parker in 1958 met Sometimes. De derde versie die is van een man die vooral bekend geworden is als mondharmonica speler bij de Fabulous Thunderbirds. Een band uit het westen van Amerika. Kim Wilson heb ik het dan over. Maar die daarnaast ook allerlei solo dingen maakte. Hij begon al in 1993 met Tiger Man, zijn eerste eigen album. Dit is een nummer wat uit te komen is op een cd uit 2003. Looking for Trouble, de versie Sometimes van Kim Wilson.

Drie versies van Sometimes, het nummer van Little Junior Parker uit 1958. De laatste die hij hoorde was van Kim Wilson uit 2003. En de eerste die was van John Nemeth van de CD Stronger Than Strong. En die is uit 2020. De Western Centuries, ja, dat is een hele bijzondere band. Is dat eigenlijk kun je niet zeggen dat het een band is. Het is meer een concept. Een aantal mensen die bij elkaar gaan zitten. Callahan Morrison, Ethan Lawton en Jim Miller, die drieën. En die speelt in allerlei andere bands. Maar voor deze gelegenheid hebben ze zich de Western Centuries genoemd. Het zit een beetje in de sfeer van de old-time country muziek. En dit is van een cd die heet Call the Captain. En het gaat over Dynamite Kid.

Ja, wel een lekker soundje toch, hè? Van de Western Centuries van de CD Called Captain, The Dynamite Kid. Robbie Ray, dat beblieft in Amerika. Dit is een man meer uit het zuiden van Amerika, Florida, die naar New Orleans toegegaan is. Wat meer de blues, de rhythm and blues-achtige kant. Dit is van de titelstuk, is dit van de CD Up and Down.

Bobby Ray, Up and Down, titelstuk van zijn nieuwe cd. Beetje country blues achter, zou je kunnen zeggen. Het is in ieder geval geen rhythm and blues van New Orleans, want dat klinkt met blazers erbij heel anders. En dit is toch wat meer de akoestische slide en de mondharmonica erbij. Twee gitaristen, Will Wesley en Kern Pratt. En die hebben samen een nieuwe single gemaakt, A New Kind of Blues. En Will Wesley, die komt uit Californië. En die speelde samen met mensen, bekende mensen, Larry Gardner, Grady Champion. En Kern Pratt, dat is een man die uit de Mississippi Delta komt. Die dus echt uit de wereld van de blues komt. Die optreden met Johnny Winter, met Delbert McClinton, Bobby Rush, nou, noem ze allemaal maar op. Dit is een single van het duo. Ze maakt ook zelf eigen cd's. Maar dit is een combinatie van deze beide man. Will Wesley en Kern Pratt met A New Kind of Blues.

A New Kind of Blues, dat is het motto van Will Wesley en Kern Pratt, allebei de gitaristen. En dat valt op dit nummer ook wel te horen. Ja, tenacht toe eigenlijk allemaal Amerikaanse muziek, denk ik, uitsluitend Amerikaanse muziek. Dus het wordt tijd om eens aan deze kant van de grote plas te kijken. Marcus Lazarus, dat is een man die uit Engeland komt. En die heeft zijn vierde album, denk ik, ondertussen uitgebracht. Het is een man die in 2013 kwam mee met zijn eerste werk. Dat was een EP toen nog met vier nummers. Beggars and Thieves. En in 2017 met Save My Soul. En dan komt hij met de CD How Low Can You Go? Marcus Lazarus met One Last Goodbye.

Marcus Lazarus uit Engeland. How long can you go? Dat is de titel van de cd. En dit was One Last Goodbye. Het is ook zo'n man, net als zo'n Sean Webster, zeg maar, die eigenlijk prima op het podium in Grollo zou kunnen staan bij Hofstegen en me door een concert te geven. En misschien ook wel bij het Keerpunt in Spiekeboer. Ja, helaas, je bent dichter wat betreft de muziek. Je kunt het nog wel terecht voor een afhaalmaaltijd. Lekkere snet bij Hofstegen. En ook in de Spiekeboer kun je ook het een en ander kriegen. Dus denk er eens een keer aan. Want je moet die mensen toch een beetje in de bien proberen te houden. Harry's Blues, de Rijn naar de Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een hele mooie cd van Shirley King. Shirley King, dat is de dochter van B.B. King. Een cd die uitgebracht is op 19 juni. En dat is de dag van het einde van de slavernij in Amerika. En uiteraard de zwarte bevolking die kijkt er altijd heel nadrukkelijk naar. Het is een cd die ze maakt heeft met allerlei bekende mensen. Joe Louis Walker, Duke Robillard, Elvin Bishop. Pat Travers speelde zelfs met. De enorme hardspeelde gitarist. Kirk Fletcher speelde met. En Steve Cropper van Booker T en de MG's. Hier het nummer waar ze samenspeelt met Robin Ford. Shirley King van de cd Blues for a King, Feeling Good.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Dolly Parton zong het nummer toen ze werd toegevoegd aan de Country Music Hall of Fame in 1999. En Emmylou Harris hoorde dat en vroeg haar meteen of zij het mocht opnemen. Emmylou Harris, To Daddy.

Emmylou Harris, To Daddy. Alexandro Escovedo komt evenals Doug Sam, de frontman van het Sir Douglas Quintet uit San Antonio. En Alexandro Escovedo ging naar San Francisco, waar hij succesvol was met de punkband The Nuns. Later werkte hij nog jaren in New York, maar hij keerde terug naar Texas en nam meteen een nummer op van zijn plaatsgenoot. Alexandro Escovedo, Too Little, Too Late.

Alexandro Escovedo, Too Little, Too Late. Dolly Parton nam het nummer al op in 1971, maar Shania Twain vond het een prachtig nummer en zij nam het opnieuw op met Alison Krauss als achtergrondzangeres en haar band Union Station. Shania Twain, Coat of Many Colors.

Shania Twain, Coat of Many Colors. Greg Dulli, dat is een rock'n'roll zanger uit Ohio. Hij was de zanger van The Afghan Whigs, The Twilight Singers, Random Desire en The Dream Syndicate. En hij zong de stem van John Lennon in de film Backbeat. Hij is tevens een succesvol zakenman, want hij bezit 3 bars in Los Angeles en ook nog 3 bars in New Orleans. Greg Dulli, You Was For Real. She said-

Greg Dulli, You Was For Real. Casey Chambers uit Australië was daar de zangeres van de Dead Ringo Band. Maar in 1998 ging ze solo verder als zangeres met een Nashville sound. Maar dit nummer is in Australië opgenomen. Maar het is eigenlijk logisch dat haar albums bestsellers zijn in Amerika. Casey Chambers, Little Sparrow.

Casey Chambers, Little Sparrow. Dave Elvin uit Californië runde daar jarenlang met zijn broer Phil de band The Blasters. Daartussendoor schreef hij nog nummers voor Shakin' Stevens, Buckwheat Zijdekom en Dwight Yoakam. En hij was de producer van Tom Russell, Chris Gaffney en de Derailers. En hij was ook nog studiomuzikant op de albums van Little Milton, Katie Muffet en Ramblin' Jack Elliott. Dave Elvin, Dynamite Woman.

0: Dave Elvin, Dynamite Woman. Op het album Just Because I'm a Woman zingen Alison Krauss, Norah Jones, Shelby Lynn, Emmylou Harris, Alison Mora, Melissa Etheridge en Joan Osborne. Nummers van Dolly Parton. En het album wordt afgesloten met een bonus track van Dolly Parton zelf. Just Because I'm a Woman.
1: Just

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues Don't Lie van Buddy Guy is het album van deze week. En de 86-jarige bluesgitarist uit Louisiana kwam in 1957 straatarm naar Chicago en speelde zich rijk met een onophoudelijke serie kwalitatief sterke albums. Dit komt van zijn 72ste album, Buddy Guy, The Blues Don't Lie.

Buddy Guy, The Blues Don't Lie. The Gords uit Austin, dat was een veelbelovende band rond zanger-gitarist Kevin Russell. Ze zijn nooit zo groot geworden als de band Lynyrd Skynyrd of de Zac Brown Band, en na jaren zwoegen gaven de heren de moed op en werd de band ontbonden. The Gords, Nuevo Laredo.

The Gorge, Nuevo Laredo. Nora Jones uit New York speelt perfect piano en saxofoon en Willie Nelson is haar grote held. In 1997 werd gekozen tot beste jazzzangeres van Amerika. In 2007 speelde ze de hoofdrol in de film My Blueberry Nights en daartussendoor was ze ook nog achtergrondzangeres bij Emmylou Harris en Rodney Crowell. Nora Jones, If the Law Don't You.

Nora Jones, If the Law Don't You. Vince Gill uit Oklahoma was de zanger van de Pure Prairie League. Hij werd een countryster in Nashville en sinds 2017 maakt hij deel uit van de Eagles. En dat is heel slim van de Eagles, want Vince Gill is een goede zanger en een begenadigd gitarist. Vince Gill, Just Pleasing You.

Vince Gill, Just Pleasing You. Lucinda Williams uit Louisiana heeft elitaire roots. Ze was de dochter van een professor en een pianiste, maar dat was haar wereld helemaal niet. Ze maakte de school niet af en toen ze 17 was begon ze op te treden als singer-songwriter. In 2020 werd ze getroffen door een beroerte en in 2021 maakte ze haar comeback. Lucinda Williams, God, I'm Missing You.

Lucinda Williams, God, I'm Missing You. Rodney Crowell uit Houston is intussen een van de belangrijkste songwriters in Nashville. Zijn nummers werden opgenomen door Jerry, Jeff Walker, Emmylou Harris, Johnny Cash, George Jones, de Nitty Gritty Dirt Band, Jim Lauderdale, Tim McGraw, Guy Clark, Dolly Parton en Linda Ronstadt. En ook dit is een eigen compositie van Rodney Crowell, I'm a Mess.

Rodney Crowell, I'm a Mess. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Roseanne Cash, dat is de oudste dochter van Johnny Cash. En ze nam dit nummer op in haar woonplaats New York met haar ex-man Rodney Crowell op gitaar en haar huidige echtgenoot John Leventhal op leadgitaar. Roseanne Cash, Sister, Oh Sister.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goeie avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang muziek met onder andere Coco Montoya, Ellie Venables, Kat Dansé, Joanne Parker, de neef van Joe Bonamassa, de Sidekicks. En we beginnen met Rick Vito. Rick Vito, vooral bekend als gitarist van Fleetwood Mac in de periode 1987 tot 1991. Maar hij heeft een mooie nee solo CD gemaakt. No Mojo on My Side, uit 2014. No Soul Shaker. En hier is World of

Uitstekende gitarist en een goede cd ook. Dit Soul Shaker 2019 van Rick Vito. De man die ooit speelde in Fleetwood Mac. De volgende is van eigen bodem, van Drentse bodem. Althans voor een deel. De Sidekicks. De drummer van Wim Ensinger. Die woont in Aarsen aan de Bijlerstraat. Dat is vlakbij de studio van Radio Drenthe. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht in deze coronatijden. Vind ik toch altijd weer knap dat dat gebeurt. En die is al weer hoog binnenkomen in de Nederlandse top 40 in ieder geval. Ze hebben een mooie website waar het allemaal op staat. Keep the fire burning.

Misschien wat minder stevig, maar wel mooier. Wel mooi, de Sidekicks met Keep the Fire Burning. Dat past wel mooi in deze tijd van het jaar. Een beetje de kolde tijd, maar ook de coronatijd. Jongens, zorg dat je het vuur die brandende houdt. Ik weet niet of ze nog speelt binnenkort een keer. Ben niet zo volgeling. Het meeste stunden in februari. Ik dacht 27 februari. Op de agenda ben je van slag. Geen borger, maar of dat doorgaat, helemaal goed in de gaten houden allemaal. We gaan naar Joe Bonamassa, een man die ongelooflijk veel speelt. Ook samen met allerlei andere artiesten ook heel veel opnames maakt. Nou weer een nieuwe cd maakt, vorig jaar, Royal T. En door van Savannah.

Joe Bonamassa Savannah van de nieuwe cd van hem. Royalty, een mooie titel trouwens van de cd, want die kunt ook je kan een beetje anders uitspreken, dan is het Royalty. Van de opbrengst van de cd. Opgenomen in de Abbey Road studio van voormalig van de Beatles in Londen. Samen uiteraard weer met Reese Winans op keyboards. Joanne Parker, een zangeres uit Minneapolis, die misschien wat minder bekend is, maar wel een uitstekende zangeres. 2018 was haar debuut Hard to Love. Het is een beetje in de sfeer van de gospelmuziek, zou ik kunnen zeggen. Maar het hangt er wat tegen aan. Out of the Dark, dat is de nieuwe cd. En dit is het nummer Carry On.

best een goede zangeres. Joanne Parker. Van de CD die... Wat ik net een stuk van draaide. Carry On. Carry On, maar dat is niet de CD. De CD die is Out of the Dark. Het blijft een beetje in die sfeer. We gaan naar Cat Danser. Of Cat Danser. Ik denk dat het Cat Danser is. Ze komt uit Canada. Een vrouw met een wat masculine stem. Wat donker stemgeluid. Maar wel de muiten weer. One Eyed Open, dat is de nieuwe CD die net uitgekomen is. Dit jaar zelfs, 2021. En het nummer Why I Like It Done.

Way I Like It Done, Cat Dansé van de Next Day, One Eye Open. En ja, het klinkt inderdaad een beetje wat mannelijke stem, een beetje bijzondere stemhersen. Er wordt wel eens de vergelijking gemaakt met Patsy Cline, de countryzangeres die op vrij jonge leeftijd in de tijd is overleden. Die had ook een beetje dit soort stem. En die stem die is ook gebruikt, de stem van Cat Dansé, voor een tribute band van Patsy Cline. Houd er in de gaten, Cat Dansé. Harry's Blues, daar luister je naar. Daar hoor je dit soort muziek in. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is dit keer I Shall Be Released. Bekend worden door de band in 1968. Stond op hun eerste LP, Music from Big Pink. Compositie van Bob Dylan, maar die heeft het voor 68 niet opgenomen. Die nam het pas in 1971 op. Maar de eerste uitvoering die wij laten horen, die is van Chris Thomas King. En Chris Thomas King, dat is een zoon van Tabby Thomas. En de kenners, de mensen die Harry's Blues wel eens vaker geluisterd hebben, die hebben ze eerder gehoord van Tabby Thomas. Dat is de man die woont in Baton Rouge, die woonde in Baton Rouge, waar Harry Musquet en ik in 1993, John Legrand was er ook bij, op bezoek geweest bent in zijn Tabby's Blues Box. Dit is een zoon ervan dus, de tweede generatie, Chris Thomas. En die heeft de naam King er blijkbaar aan toegevoegd, Chris Thomas King. Die heeft een cd opgenomen met als titel Angola. En Angola, dat is de naam van de grote staatsgevangenis, de beruchte staatsgevangenis in Louisiana. Angola State Prison. En daarop stiet de versie, de originele compositie van Bob Dylan in de uitvoering van Chris Thomas King, I Shall Be Released.

De meest recente versie van I Shall Be Released van de cd Angola van vorig jaar van Chris Thomas King. Chris Thomas King trouwens, een man die ook veel acteert. En, ook wel in muziekfilms, in de film over Ray Charles bijvoorbeeld. Ray, daar speelde hij Lowell Fulson in. En in de film Oh Brother, Where Art Thou, daar speelde hij Tommy Johnson in. Dus ja, een man die zowel muzikaal als qua acteur nogal aan de weg timmert. Chris Thomas King. We gaan naar het origineel. Dat is van de band. In 1967 geschreven door Bob Dylan. Maar in 1968 door de band op de plaats zet. Music from Big Pink. Een legendarische LP. Ze kun je toch, denk ik, rustig zeggen. De man die dat opnam met Richard Manuel, Rick Denko, Levon Helm, Garth Hudson en Robbie Robertson. Het origineel van I Shall Be Released.

Dit was de eerste uitgave van I Shall Be Released in 1968 op Music from Big Pink. Ik wil niet zeggen dat het de eerste opname was, want die was al eerder. Die was in 1967 toen F. Dylan het opnam samen met de band. Later bent die opname bekend worden onder de naam The Basement Tapes. Die ben in 1991 uitgebracht, volumes 1 to 3. En een remix ervan die is later nog weer uitgebracht in 2014. En Dylan heeft het natuurlijk ook zelf nog wel een keer opgenomen. Maar dat was pas in 1971. De derde versie, nou dan kun je de keuze maken uit tientallen versies die je er uitgebracht bent van dit nummer. Het is een ontzettend vaak gecoverd. Van Paul Weller tot Bobby McFerrin, Black Oak Arkansas, Zac Brown Band, nou noem ze allemaal maar op. Ik heb een keuze voor de versie van Marion Williams, een uitstekende zangeres. Een beetje gospelzangeres die later zong bij de Famous Ward Singers. Dat was een geweldige gospelgroep in het zuiden van Amerika. En zij heeft dat opgenomen in 1971 op de LP The New Message. Haar versie van I Shall Be Released.

Burn van de LP The New Message uit 1971. En de meest recente die is van de nieuwe CD van Chris Thomas King, de CD Angola. We gaan verder met nog weer een nieuwe CD, ook uit 2021 zelfs, van een jonkie, Annie Venables. Ze is nog maar begin 20 jaar. En dit is al de vijfde CD die zij uitbrengt. Texas Honey, dat was de CD waar zij een paar jaar terug met deurbraak. Dit is de CD Heart of Fire. En daarop speelt Kenny Wayne Shepherd, die speelt er ook op met. Op dit nummer, Bring on the Pain.

Ja, dan ben je zo jong en dan speel je zo samen met Kenny Wayne Shepherd. Annie Venables van de CD Heart on Fire. We blieft nog even in Amerika bij in dit geval wat bijzondere muziek. Bijzondere muziek, want dat is van Early Times and High Rollers. En ja, wat is dat nou weer voor een band? Die koor dan zomaar aardig tegen. Het is een soort straatartiest, zou je kunnen zeggen. Een man die in de New York, in de East Side van New York doorspult. Een beetje op de straat en dat soort, bij dat soort gelegenheden. Niet helemaal onbekend, hè, want Papa Chubby die speelt op de CD

ook met, dus dan ben je niet helemaal niks meer. Early Times and High Rollers, dat is de naam, de artiestennaam waaronder hij dat uitbrengt. En de cd die heet The Corner. Nou ja, dan ben je op de straat inderdaad. En het nummer dat is Come On, Let's Ride.

Nou, best knappe muziekvereniging die als, zeg maar, min of meer op de straat leeft. Alhoewel, of het woord is, ik weet het niet. Dit is de informatie die de pers erbij geeft. Early Times and High Rollers, dat is de artiest. En Come On, Let's Ride, komt van de cd The Corner. En daarmee binnen wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Brams. En we hebben nog wel een heel mooi nummer eigenlijk tot besluit. Een nummer van Coco Montoya. Coco Montoya die eigenlijk ooit ontdekt is door de Albert Collins. En toen was hij nog drummer trouwens, Coco Montoya. En Albert Collins die hoorde hem. En die zei, jongen, je moet gitaar gaan spelen. En die heeft hem het gitaarspel eigenlijk bijgebracht. En niet alleen het spel technisch, maar ook de liefde voor het gitaarspel. En ook de liefde voor de blues, denk ik wel. Vandoor dat hij later speelde in de band van Albert Collins. En ja, toen kwam een keer weer een ander iemand die kwam langs. Dat was John Mayall. En die hoorde Coco Montoya spelen. En die zei, ah joh, je moet bij de bluesbrekers komen. Nou, toen heeft hij een tijd bij de bluesbrekers gespeeld. Tot halverwege de 90 jaren van de vorige eeuw, denk ik. En toen is hij gewoon zelfstandig op de solotouren gegaan. Maakte al geregeld door LP's. Eerst op het Alligator label en tegenwoordig op het Duitse Roof label. Dit is een cd uit 2020. De cd Coming in Hot, Coco Montoya. En met een nummer van Albert Collins. Lights are on, but nobody's home.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een nummer van Lloyd Price uit 1952... en in 1956 verscheen de cover van Elvis Presley. Er bestaan 126 uitvoeringen van dit nummer, onder meer van Larry Williams, Little Richard, The Swinging Blue Jeans, The Hollies, Joe Cocker, Bill Haley en Fats Domino. En dit is een singer-songwriter uit Mississippi. Hij had 46 hits in Amerika, waaronder 20 nummer 1 hits. Mickey Gilley, Lordy Miss Claudie.

Mickey Gilly, Lori Miss Glory. Het is een compositie van de Franse zanger Gilbert Bécaud uit 1955 al. En in 1957 verscheen de eerste Engelse uitvoering van Jill Corey en Jimmy Carroll. Het werd bij elkaar 401 keer opgenomen, onder meer door Brenda Lee, Peter and Gordon, The Righteous Brothers, Sam and Dave, The Buffoons, Willie DeVille, en in 1970 deed Elvis Presley dat, en een week later verscheen de uitvoering van Bob Dylan, The Everly Brothers, Let It Be Me.

The Avery Brothers, Let It Be Me. Elvis Presley nam het nummer op in 1957 voor de film Lovin' You en het nummer eindigde op 11 in de Amerikaanse Billboard chart. Er verschenen 123 covers onder meer van Jerry Lee Lewis, Cliff Richard, de Spencer Davis Groep en Carl Perkins. En de grootste hit met dit nummer was voor Roy Orbison. Hij had er een top 5 hit in Amerika mee. Roy Orbison, Mean Woman.

Roy Orbison, Mean Woman Blues. Del Shannon uit Michigan nam het nummer als eerste op in 1961. Vervolgens werd het een nummer 1 hit in Engeland voor Elvis Presley en zijn uitvoering eindigde op 2 in Amerika. Er zijn 98 covers gemaakt, onder meer door Cliff Richard, Doyle Bramhall, Danny Mirror, Jack Jersey en de formatie Sha Na Na. Del Shannon, His Latest Flame.

Del Shannon, His Latest Flame. In 1969 was het de nummer 1 hit voor Elvis Presley in Australië, België, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje, Zweden en Duitsland. En in Nederland eindigde het nummer op 4. Er verschenen 210 covers, onder meer van Dolly Parton, Bobby Gentry, Merle Haggard, Nick Cave, Bobby Bland en Danny Vera. Het is een compositie van een zanger uit Lubbock, Texas, en Elvis Presley coverde van die zanger ook nog Don't Cry Daddy and A Little Less Conversation. Mac Davis in the Ghetto.

Mac Davis in de ghetto. Viva Las Vegas, dat was een film uit 1964 van Elvis Presley en Anne Margaret. En de titelsong van Elvis Presley werd een hit in Amerika, Engeland, Duitsland, Italië, Zweden, Australië, Canada, België en Duitsland. En dit is een singer-songwriter uit South Dakota. Ze was jarenlang de zangeres bij de Buddy Miller Band. Sean Colvin, Viva Las Vegas.

John Colvin, Viva Las Vegas. Het was de zesde nummer 1 hit voor Elvis Presley in Amerika. En countryzanger Ricky Van Shelton nam het nog eens keer op voor de soundtrack van de film Honeymoon in Vegas. En hij had er ook weer een hit mee in Amerika en Canada. Ricky Van Shelton, Wear My Ring Around Your Neck.

Ricky Van Shelton, Wear My Ring Around Your Neck. Het was de B-kant van de hitsingle It's Now or Never van Elvis Presley. Er verschenen 60 covers, onder meer van Peter and Gordon, Delbert McClinton, Status Quo, Led Zeppelin en Tom Jones. En dit is een singer-songwriter uit Indiana, John Hiatt, A Mess of Blues.

John Hiatt, A Mess of Blues. Het was een wereldhit voor Elvis Presley. Het nummer eindigde 1 in Amerika, 2 in Canada en Australië, 6 in Ierland, 7 in Zuid-Afrika en Engeland en 9 in Nieuw-Zeeland. En er verschenen 166 covers, onder meer van Mother's Finest, Bonnie Spector, Billy Swan en Wynonna. Dit is een country zanger uit Georgia, Travis Tritt, Burning Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues for Elvis van Albert King is het album van deze week. En Albert King, dat was een ervaren bluesgitarist met 52 albums en 19 hits in Amerika. En zijn album Born Under a Bad Sign was zijn meesterwerk. Met B.B. King en Freddie King vormde hij The Kings of the Blues. Albert King, That's All Right.

Albert King, That's All Right. Het is een nummer uit 1924 van Ma Rainey en het werd 443 keer gecoverd, onder meer door Ray Charles, B.B. King, Johnny Kendall and the Harrels, Jerry Lee Lewis, Janis Joplin en Elvis Presley nam het in 1970 op. Dit zijn The Animals, C.C. Rider.

The Animals, C.C. Rider. Het is een nummer geschreven door Charles Hart in 1927 en Elvis Presley nam het nummer op in 1960 nadat hij 2 jaar in militaire dienst had gezeten. Het werd meteen een nummer 1 hit in Australië, België, Canada, Zuid-Afrika, Spanje, Engeland en Amerika. En er verschenen 332 covers onder meer van Frank Sinatra, Merle Haggard, Brian Hyland, Pat Boone en Don Gibson. Dit is de zanger van Roxy Music, Brian Ferry. Are You Lonesome Tonight?

Brian Ferry, Are You Lonesome Tonight? Het is een nummer van blueslegende Late Belly uit 1953 en het werd 174 keer gecoverd, onder meer door de Unit 4 Plus 2, The Beach Boys, Creedence Clearwater Revival, Bill Haley, Van Morrison, en de uitvoering van Elvis Presley kwam pas in 2000 uit nadat het nummer meer dan 30 jaar op de plank lag. Dit is een 60s band uit Liverpool, The Swinging Blue Jeans, Cotton Fields.

The Swinging Blue Jeans, Cotton Fields. Het was een single van Elvis Presley in 1963 en het werd een nummer 1 hit in België, Canada, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Engeland. Er verschenen 95 covers, onder meer door 3 Nederlandse zangers, Don Mercedes, Jack Jersey en Danny Mirra. En dit is een country zangeres uit Amerika, Tricia Yearwood, Devil in the Skies.

Patricia Yearwood, Devil in the Skies. Het is een nummer uit 1939 en toen werd het geschreven als Londonderry Air. Het is namelijk een Iers volksliedje, maar het werd wel 799 keer gecoverd. Onder meer door George Benson, Jeff Beck, Herb Albert, The Ventures, James Galway, Phil Coulter en Elvis Presley. En dit is de Ierse zanger Joe Dolan, Danny Boy.

Joe Dolan, Danny Boy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een single voor Eddie Arnold in 1955 en er verschenen 43 covers onder meer van Jim Reeves, El Martino, Brooke Benton, Don Gibson en Elvis Presley. En dit is een zangeres die in de beginjaren als voorprogramma met Elvis Presley door Amerika toerde. Wanda Jackson, Just Call Me Lonesome.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De 30ste jaargang is dit alweer. In 1991 begon Harry Musquet en ik met Harry's Blues. Tot 2011 Harry Musquet en vanaf die tijd doe ik het alleen nog. En met heel veel plezier, omdat er veel mooie nieuwe muziek in zit. Van Dan Penn, van Cat Riggins, van de Dirty Knobs, van Kirk Fletcher en van de Mark May Band. Maar we begonnen uiteraard met de nummer van QB and the Blizzards, Another Day, Another Road.

1967, Groeten uit Grollo, dat was de LP Another Day, Another Road. En in Grollo is ook het museum, het Cuban and the Blizzard Museum, waar hij naartoe kunt gaan. Elke vrijdag, zaterdag en zondag is het, ondanks de coronatijd, maar is het wel los en kun je door prachtige dingen bekijken, belusten en ook huren. Dan Penn, dat is een man uit Amerika, een singer-songwriter, kun je hem zo noemen, ik weet het niet precies. Hij is vooral bekend als, als componist eigenlijk. Samen met Chips Moman schreef hij een prachtige nummer, Dark End of the Street, Do Right Woman, Do Right Man. Maar ook nummers voor de Box Tops, grote hits als The Letter and Cry Like a Baby. Maar zo af en toe maakt hij solo-cd en de Dirty Know ook. De man die is ondertussen al bijna 80 jaar, maar maakt een hele mooie ding. Living on Mercy, dat is de titel van zijn nieuwe cd. En dit is Edge of Love.

De man die een regelmatige gast was in de Fame Studios in Alabama, de studio van Rick Hall, die nou een nieuwe CD uitgebracht heeft. Dan Penn, de CD Living on Mercy. Erg, erg goede CD. Emma Swift is een singer-songwriter uit Australië. Ook een radiopresentator door zo. Een eigen show in Amerika. Of in Australië met Americana. En ze heeft een CD uitgebracht die ja, eigenlijk de combinatie van de naam, die zeggen het eigenlijk al wel. Blonde on the Tracks. Nou, dat is een combinatie van Blonde on Blonde en Blood on the Tracks van Bob Dylan. Het is een CD met allemaal nummers van Bob Dylan in haar eigen uitvoering. Blonde on the Tracks. En door van het Dylan-nummer Queen Jane Approximately.

Emma Swift met een cover van Bob Dylan, Queen Jane, van de CD, de nieuwe CD van haar, Blonde on the Tracks, Emma Swift. Geen familie trouwens van Taylor Swift, de Amerikaanse countryzangeres die geweldig veel succes heeft. En nou trouwens wel een mooie CD uitgebracht heeft, de CD Folklore. Misschien door een andere keer een nummer van. We gaan naar Cat Riggins. Cat Riggins is geen onbekende in Drenthe. Meermalen opgetreden hier. Onder andere bij Hofstegen in Grollo. Waar 29 augustus ook een prachtig concert was met Erwin Java. En met meer mensen erbij. Phil B was daar onder andere bij. En uiteraard Sam Sean Webster was daarbij. Geweldig concert. Maar ja, helaas, het kan allemaal niet zo best meer. Giet allemaal in kleine schaal giet het verder. Zowel bij het keerpunt in Spiekeboer. Bij de Amer. Dan is het de Buden op het terrein. En ook bij Verslag in Borger. Cat Riggins, een dame uit Miami, uit Florida. Wordt vaak begeleid door Erwin Java. Vorig jaar was zij onderdeel van de tour die Johan Derksen organiseerde. Dit is een nieuwe CD van haar, de CD Cry Out, en door van Son of a Gun.

Cat Riggins met Son of a Gun van de nieuwe CD Cry Out. En het is echt een power cat, Cat Riggins. De Dirty Knobs, dat is niet zo'n hele bekende band, maar als ik zeg Mike Stapleton, of Mike Campbell, ik haal twee door elkaar, Mike Campbell, dan weten de liefhebbers het wel. Dan hebben we het over de gitarist van The Heartbreakers van Tom Petty. En hij werkt vaak samen met Chris Stapleton en dan hij ze bij elkaar. De Dirty Knobs, dat is een groep rondom Mike Campbell. Daar komt een nieuwe cd van uit en dit is het titelstuk ervan. En dat is echt de maat weer. Reckless Abandon.

Ja, de sound van Tom Petty en de Heartbreakers is nog wel een beetje te herkennen in deze dit nummer Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Geen wonder dus, Mike Campbell, dat is de gitarist, en Chris Stapleton, dat is een van de componisten. En samen hebben zij deze compositie gemaakt. Titelstuk van de nieuwe CD van de Dirty Knobs, Reckless Abandon. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers. En dit keer niet drie nummers die dezelfde compositie, maar drie nummers die allemaal rondom hetzelfde thema gehad. En dat heeft ermee te maken dat in Amerika, ja, er is nogal wat aan de hand in Amerika. November presidentsverkiezingen in Amerika. Black Lives Matter in Amerika. Elke dag hoor je daar eigenlijk wel over. Maar wat is nou de achtergrond van het hele verhaal? Nou, ik heb daarvoor afgelopen zomer een paar hele interessante boeken gelezen. Deze waarheden van Gilles Lepore en over de democratie van Tocqueville. En als hij dat leest, ja, dan merk je toch eigenlijk wel dat het in Amerika allemaal draait om de rassenscheiding, de segregatie. De plek van de zwarten in Amerika die door altijd deur eigenlijk betwist wordt. En waardoor de bluesmuziek eigenlijk weer voor te komen is. Black Lives Matter heeft alles te maken met bluesmuziek. En degene die in bluesmuziek geïnteresseerd bent, die bent eigenlijk, denk ik, ook automatisch in Black Lives Matter georganiseerd. Jim Crow Blues, dat is het nummer waar ze het in de eerste twee draait. En Jim Crow, dat waren de wetten die juist ervoor zorgden dat de zwarte mensen die op een gegeven moment uit slavernij vrijgelaten waren, maar die niet dezelfde rechten kregen. Het was in die tijd zo dat een zwart mens in Amerika, die had maar voor 60% stemrecht. Een blanke 100%, een zwarte iemand 60%. En de zwarte mensen die mogen niet op dezelfde plekken winnen maar als de blanke mensen waren. De segregatie. Nou, dat was allemaal het gevolg eigenlijk van wetten die door de verschillende staten uitgevaardigd worden. Apart onderwijs voor de zwarte mensen, aparte bussen voor de zwarte mensen, aparte. Nou, alles apart. Je kunt je niet voorstellen eigenlijk van dat in een land zo gebeurd is. En dat noemde men de Jim Crow-wetten. De rassenscheidingswetten. Dit is Lead Belly, de man die de zwarte man in Amerika die heel veel protestmuziek gemaakt heeft, zou je kunnen zeggen, die nogal strijdlustig was, door ook nog wel eens een keer voor in de bak terecht te kwam. Zijn versie, zijn eigen compositie, de Jim Crow Blues.

0: please get together and break up this old Jim Crow.
1: De Jim Crow Blues van Leadbelly, waarin hij de rassenscheiding aan de kaak stelt. De volgende ook, dat is Odetta. Odetta is ook een Afro-Amerikaanse gitariste, componiste, maar ook een hele militante activiste voor de burgerrechten. Ze is in 2008 overleden. Ze zit wat meer in de sfeer van de folkmuziek. Blues en jazz en negro, dat hoort allemaal eigenlijk een beetje bij elkaar. Een beetje in de wereld van de jonge Bob Dylan, Joan Baez, Janis Joplin, dat soort mensen. Haar versie van de Jim Crow Blues, Odetta.

De Jim Crow Blues in de versie van Odetta, uitgebracht in 2001 van de cd Looking for a Home. En Jim Crow, dat was een figuur in een tentshow eigenlijk. Het was een blackface man. Iemand die een witte man, die zwarte maakmeur en dan een beetje de domme neger speelde. Een beetje krompraten en dat soort dingen wordt Zwarte Piet ook heel sterk met geassocieerd wordt. En dat is dus een heel negatief, heel dom beeld wordt door neergezet van de zwarte mens. Vandoor dat men dat in Amerika ook de Jim Crow-wetten noemde. Die altijd negatief uitpakken voor de zwarte mensen. Iemand die door ook vooral naar Donne heeft, Leadbelly, die deed het in de 30e jaren, dat was George White. En hij werd over de 40e jaren, de naoorlogse jaren. Hij was een goed bevriend trouwens, George White, met Franklin D. Roosevelt, president van Amerika. Een activist, maar die wel geaccepteerd werd. Niet de lastpost die Leadbelly was, maar de wat meer gearriveerde, geaccepteerde activist. George White, met nummer 1941. Heel mooi spul trouwens, want het is het verhaal van de trein, de Jim Crow Train.

Ja, Damn That Jim Crow. Dat zei George White in 1941. Hij verzette zich ook tegen die rassenscheiding, die rassendiscriminatie. En dat leeft nog steeds in Amerika. Sterker nog, dat leeft steeds meer in Amerika. En geen wonder trouwens, want het verleden heeft dat ook uitgewezen. De grote burgeroorlog die in de 19e eeuw in Amerika west heeft tussen de zuidelijke staten die de slavernij niet wilden afschaffen, die wilden vasthouden aan de ongelijkheid, dat mensen niet gelijkwaardig geboren werden. En de noordelijke staten die dat wel wilden, die burgeroorlog die heeft in Amerika meer dan 750.000 doden opleveren. Dus kun je nog een interne oorlog in Amerika met 750.000 doden. Het leeft nog steeds. Hold het in de gaten wat er in Amerika gebeurt. We gaan naar Kirk Fletcher, een geweldige gitarist. Nee, een cd is er van nu gekomen. De cd No Place to Go. Kirk Fletcher, No Place to Go.

Titelstuk van de nieuwe CD van gitarist Kirk Fletcher, No Place to Go. De man die ooit speelde bij de Fabulous Thunderbirds en de Menace Boys, maar die ook vooral veel begeleidingswerk deed, onder andere voor Eros Ramazzotti en voor Joe Bonamassa. Kirk Fletcher. Vorige maand, 20 augustus om precies te wezen, overleed Justin Townes Earl op 38-jarige leeftijd. Zoon van Steve Earl. En net als zijn vader was hij ook ernstig verslaafd aan zowel alcohol als aan drugs. En door is hij waarschijnlijk ook aan overleden. Helaas, in dit geval, de appel die valt niet ver van de stam. Maar ter herinnering aan de mooie muziek die hij nalaten heeft. Een nummer van de CD South Front Street. Dat is zijn jongste CD en door van de Harlem River Blues.

eerbetoon aan Justin Townes Earl, de man die op 20 augustus overleden is. En dit is het titelstuk van de cd Harlem River Blues uit 2010. Ik zei zo straks wat anders, maar ik had het even verkeerd. Justin Townes Earl, zijn middle name Townes, dit is een hommage aan de geweldige singer-songwriter Townes Van Zandt. Too Slim and the Tail Draggers, dat is een power trio eigenlijk, zou je wel kunnen zeggen, van Tim Lamford, Zack Kessick en Jeff Fowler. Samen met nog twee anderen erbij hebben ze een lekkere blues rock cd gemaakt, The Remedy, en daarvan Keep the Party Rolling.

Too Slim en de Tail Draggers van de NECD, The Remedy. En hun remedie in deze tijden van corona is Keep the Party Rolling. Zodat hij er een beetje schik in houdt, dat is misschien wel goed ook. De Mark May Band, een naam die me niet zo heel veel zei, maar toen ik een beetje ging kijken wat hij allemaal donen had. Hij verspeelt bij de Dickie Betts Great Southern Band. Hij heeft een goede band om zich heen verzameld van mensen die speelden bij de Black Crowes, bij John Mayall, bij de Allman Brothers. Een nieuwe cd is toch van nu te komen en dit is de titelstuk ervan. De Mark May Band met Deep Dark Demon.

Uitstekend gitaarwerk van de Mark May Band van de cd Deep Dark Demon. We zijn er weer aan het eind van deze eerste aflevering van Harry's Blues in het 30ste seizoen. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in de hand van Björn Brouwer. We hebben nog één nummer te gaan en dat is ook wel een speciaal nummer eigenlijk. Want Peter Green die overleed in juli, de man die Fleetwood Mac mede oprichtte. De man die geweldige nummers maakte als Albatross, Man of the World en ook dit nummer. Oh Well, Part 1, Fleetwood Mac.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Engelse gitarist Mick Taylor speelde bij John Mayall's Bluesbreakers en de Rolling Stones en hij vormde nog enige tijd met Jack Bruce en Ginger Baker de supergroep BBT. Daarna woonde hij in New York en Los Angeles en tegenwoordig woont hij volkomen anoniem in het Drentse dorp Diever. Mick Taylor, This Is Hip.

Mick Taylor, This Is Hip. The Pretty Things uit Londen, dat was de band van gitarist Dick Taylor en zanger Phil May. En Dick Taylor was een van de oprichters van de Rolling Stones, maar hij begon een eigen band toen hij bij de Stones basgitaar moest spelen. The Pretty Things, Judgment Day.

The Pretty Things, Judgment Day. Snowy White maakte jaren deel uit van Thin Lizzy en daarna begon hij aan een solo-carrière die hem zelfs een paar hits opleverde. Dit is een nummer van Peter Green, Snowy White, Looking for Somebody.

Snowy White, Looking for Somebody. Gary Brooker kennen we als zanger van de Paramounts en later van Procol Harum. Daarna begon hij aan een solocarrière en hij zong nog regelmatig bij Bill Wyman's Rhythm Kings. Op dit nummer van John Lee Hooker is Andy Fairweather Low de gitarist, en die kennen we weer als de voormalige zanger van The Amen Corner en gitarist bij Eric Clapton, Van Morrison en Pink Floyd. Gary Brooker, Baby Lee.

0: Gary Brooker, Baby Lee. Big Jim Sullivan is een beroemde studiogitarist in Engeland. Hij speelde op tientallen hits en albums van Engelse bands. En hij begeleidt hier zangeres Maggie Bell, de voormalige zangeres van Stone the Crows. Maggie Bell, Blind Man.
1: We on?

0: and he cried.
1: Maggie Bell en gitarist Big Jim Sullivan, Blind Man. Peter Green was een geweldige componist. Deze oude hit van hem wordt vertolkt door de kleurrijke Schotse zanger en fluitist van Jethro Tull uit Blackpool, Ian Anderson, Man of the World.

0: Ian Anderson, Man of the World.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Out of the Blues van de Striders is het album van deze week. En er komen opvallend veel goede Americana en bluesbands uit Scandinavië tegenwoordig. Dit is het beloftevolle album van een band uit Jönköping in Zweden. The Striders, Closer to the Sun.

The Striders, Closer to the Sun. Harvey Mandel was de gitarist bij Canned Heat, Charlie Musselwhite en John Mayle. Hij was studiogitarist en hij maakte ook nog 26 soloalbums. John Paris was gitarist bij Johnny Winter en studiogitarist bij Bob Dylan, Jimmy Cliff, Peter Tosh en John Hiatt. Harvey Mandel en John Paris, Watch Out.

Buffy Mandel en John Paris, Watch Out. Ray Gomez komt uit Marokko, maar hij groeide op in Spanje en George Harrison haalde de gitarist in 1973 naar Engeland en daar werkte hij met Keith Anderson, Bobby Tench, Van Morrison en John Lennon. Troy Turner is een blueszanger uit Baton Rouge in Louisiana. Ray Gomez en Troy Turner, Lazy Poker Blues.

Ray Gomez and Troy Turner, Lazy Poker Blues. Suzanne Sterling uit Californië, dat is een yoga-lerares en blueszangeres. Ze vertolkt een nummer van Robert Hunter, dat was de componist van Grateful Dead. Hij maakte ook nog 13 soloalbums en hij was een betere songwriter dan een gitarist. Hij overleed in 2019 op 78-jarige leeftijd. Suzanne Sterling, The Business.

Suzanne Sterling, The Business. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Billy Sheehan uit New York speelde bij Tallis, Steve Fay, David Lee Roth, Mr. Big, Tony McAlpine en Thrasher. In 2017 begon hij de progressieve metal supergroep Sons of Apollo. Billy Sheehan, Oh Well.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede middag en welkom bij Harry's Blues. Al voor de zesde keer de uitzending van Harry's Blues vanuit het Drents Museum, voor de tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven van Rudy Leukveld loopt. En vandaag hebben wij een bijzondere gast hier aan tafel, want Arie Reinders uit Grollo is te gast in deze uitzending. En als je Arie Reinders aan de tafel hebt, dan kun je eigenlijk niet anders beginnen wat de muziekkeuze betreft dan met Just for Fun.

0: 1966 van de LP Desolation, QB in the Blizzard, Just for Fun. Arie Renders, ja, dit gaat helemaal over Grollo eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En als geboren Grollowenaar, dan weet jij wel over wie het allemaal giet.
1: Ja, zeker. Vertel eens. Dat weet ik zeker. Want dat kwam ook zo. Toen Harry die kwam in. Toen Harry in Grollo kwam, dus in. Toen hij dat huisje huurde.
0: Ja.
1: Dat kan ik nog wel even vertellen hoe dat zit. Want Harry die was vaak in Grollo. En die wou graag in Grollo wonen. Nou, daar moest hij zeggen: van, er is nog een huisje te huur in de Veurstreek. Hij zei: moet je naar die boeren op vrede nemen? Nou, ik zeg, stap maar in, dan ga je met mij met. En dan gaan we even kijken wat die boer ervan zegt. Nou, ik zeg, ik heb hier iemand die wil de ruzie van je huren. Ik zeg, hij zegt, wie heeft je stuur? Ik zeg, Hermas hier, caféholder. Nou, hij zegt, 25 gulden in de maand, niet afbreken en niet in de brand steken. Zeg, dan mag het.
0: Nou, zo is gebeurd.
1: En zo is gebeurd, ja.
0: Ja, zo kwam je aan de Veurstreek
1: te wonen. Zo kwam mij aan de Veurstreek te wonen. En toen zei ik tegen van, dan moet je ook even je buren kennen. Dus in de vertelling vooral van, die buurman, ene buurman, die had een kind verwekt bij een andere vrouw en, en zo, dat was nogal wat een roddels gedaan toen in die tijd in Grollo. En nou ja, en maar later zei ik heb een liedje over geschreven zeggen. Nou, dat was Just for Fun, dus was, ja, ja. Dat was mooi, ja.
0: Ja, ja, maar Harm Hofstegen, de caféholder, kwam er ook in vuur, hè?
1: Die kwam er ook in vuur, ja. Hij noemde, want anders was dat de Kurwes natuurlijk. Hij zegt, nou ja, en dat was ook zo. Harm en Grietje, dat waren echt, ben echt een vriend van Harry.
0: Ja, ja.
1: En eerst kijk je er wel rood, ik aan jongens met lang haar en zo, weet je wel. Van, en ik woonde in Grollo wonen. Maar Harm en Grietje die waren ontzettend wies met die jongen. Grietje die heeft zoveel bescheid aan. Ze heeft gezegd van, trek je kleren eens uit en trek eens andere kleren aan en zal ik het wassen.
0: Ja.
1: En ik kreeg eten met en alles, weet je wel. Dus het was, ja, het was geweldig. Eerlijk worden, een mooie titel.
0: Jij bent geboren in getogen Grollo.
1: Ja, ik ben in 1945 geboren in Grollo. Mijn vader die had een mijn vader en moeder die had een smederij. Ik had nog geen zuster, die was 7 jaar ouder. Mijn zuster die woonde in Bijl, die is 7 jaar ouder dan ik. En ik trouwde met Roel Mulder, die had altijd een tapijtzaak en een gediende toestand. Maar ja, ik ben in mijn hele leven heb ik in Grollo woond. En ik ben dus in, ik ben eerst als babyvader, maar die smid was.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment scheen de boer er allemaal met uit. En dan ben ik dus mijn loodgietersbedrijf begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Met mijn vrouw. En daar hebben we 34 jaar gedaan met mannen, 3-4 personeel. En toen was ik gezegd van, dan kreeg ik suiker. En ja, toen had ik niet zoveel zin meer aan. Ik zeg, in 58, toen was ik 58, zeg ik, verkoop de zaak. Ja, dan zeg ik, ja, dit en dat kan het allemaal wel. En ja, ik zeg, maar het gaat wel deur. Nou, dat heb ik toen verkocht. En toen ben ik dus, nou, dat is alweer 12, 13 jaar alleen over. Dus ja, ik ben nog goed zonder. Dus het bevalt me goed.
0: Lekker op pensioen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: We wilden hem terug en zo naar Grollo 1964.
1: Ja.
0: Toen was jij 20 jaar, zeg maar.
1: Ja.
0: Toen kwam Harry Muske, die kwam in Grollo wonen.
1: Ja.
0: Hoe werd er in Grollo ting aanking? Ting zo'n bluesmuzikant,
1: ja.
0: Zo'n popmuzikant.
1: Iemand niet zo leuk natuurlijk, hè? Want de mensen denken van, nou, wat doet die jongen daar? Laat ze maar gewoon werken en zo, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: En dan wat lang worden, zo harder dan in die tijd, ja. Maar ja, dat bleef zo hangen. Tot ze allemaal Harry wel een beetje kennen, verscheiden mensen kennen wel. Ze zeggen, ah, dat is toch wel een oorige jongen en zo. Die praat met iedereen en ging kapsonig en dit en dat.
0: Ja.
1: Dus en toen ging het eigenlijk wel goed, ja.
0: Ja, ja. Hij mengde zich wel onder de bevolking.
1: Hij mengde zich onder de bevolking en hij was heel vriendelijk en heel aardig en ja. Zo. En nou, dat scheelde wel natuurlijk bij verscheiden. En dat was het ook zo klaar, hè. Dat was toch zo rond.
0: Jouw eerste muziekkeuze, want een gast in Harry's Blues die maakt altijd zijn eigen muziekkeuze. Dat is een nummer van John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: Ja, ja, die heb ik opgezegd omdat ik daar zelf een mooi nummer vind. Maar ja, misschien was ook iemand wild van John Lee Hooker. En dit nummer hebben we dus ook al opgenomen. Maar die zong ook wel vaak op concerten en zo. Dan zong hij dit met de band, zong ze dit ook. Door hem, ja, ik vind het zelf ook wel een mooi nummer.

0: John Lee Hooker, 1966. Het origineel is trouwens van Amos Wilburn, uit 1953. Het nummer is heel vaak gecoverd. Harry die zei het al, ook wel door Harry Musquet.
1: Ja.
0: Maar een van de bekendste covers is denk ik ook die van George Thorogood en de Destroyers. Harry, in 1964, toen kwam Cuby, die kwam in Grollo op. Wanneer ben jij bij de band betrokken geraakt eigenlijk?
2: Nou, hij zegt tegen mij van, god Arie, die jongen komt altijd die wachten en die wil altijd niet, wil je niet wel weekends met ons met, als chauffeur.
0: Okay.
2: Want er was niemand van die jongens die in de Ribéry zat, niemand. En nou, ik zei, dan moet ik even overleggen met mijn pa en moe, ik zei, en als dat kan, dan wil ik dat wel. Nou, die had nog geen probleem met. Dus zodoende ben ik chauffeur van
0: mij. Ik bedoel, je was een zoon van de middenstander, zeg maar.
2: Ja.
0: En hij dan gaat optrekken met dat soort volk.
2: Ja, daarom. Dat was nog niet zo eenvoudig in zijn dorp natuurlijk, hè. Maar toen ze Harry allemaal wat beter leren kennen, was dat ook allemaal wel goed. Maar ja, ik ging er wel veel met hem. Ja. Maar ik zat er vaak, in mijn vrije tijd zat ik vaak bij Harry in het boerderij.
0: Ja.
2: En er kwamen allerlei figuren kwam er rond en zo. Maar afijn, toen ben ik begonnen met te rijden. En de instrumenten waren wel in de boerderij. Maar dan moet je die jongens van Asnal en dan moet je ze overal wegzoeken. Maar er is wat. Oh. Als je dan naar Utrecht moet of je moet naar Gouda of weet ik veel, of Rotterdam. Overal moest je weghalen en dan weer terug en Harry en dan de instrumenten erin. En we zijn ook allemaal op zo op één manier, want je hebt een buzzy.
0: Ja, wat voor buzzy had je dan?
2: Nou, zo'n Volkswagen buzzy weet je wel, van in die 65 en nog ouder, denk ik. Dus, en als je dan alles ingepakt was en iedereen met zo zitten, en dan kun je het net allemaal. Ik was nog niet zo kalibreerd dat ik nog ben, maar in ieder geval, dat ging allemaal net aan. Maar als je dan s'nachts terugkwam, alles inpakken en s'nachts terugkwam, nou, dan was wel... Ja, dan, met tegenwind dan kun je niet aan dat 65 zonder kilometer per uur. Dus dan ben je uren onderweg, hè?
0: Ja, ja.
2: Riep je wel.
0: Ja, ja.
2: Dus in ieder geval. Maar dan kwam je wel eens een muur of half vier uur weer terug. Ja. En dan moet je de jongens in huis brengen en dan weer een Harry in huis brengen.
0: En, maar gingen we dan ook nog een manager met of een road manager?
2: Nee,
0: of?
2: Nee. Ik heb, Jan was toen.
0: Jan
2: Venus was toen manager, maar die heb ik zwart nooit zien. Die bemuidde zich als darm.
0: Nee.
2: Die zeel wel wat optreden geregeld hebben, moe of wat.
0: Ja.
2: Maar hij bemuidde zich verder bemuidde zich naar, maar ik heb zwart nooit zien. Nooit.
0: En wie moest dan afrekenen met de zaal onder
2: dan? Nou, dat deed denk ik een van de jongens, want ik weet nog wel. We speelden in Oost-Resselse Brug. En dat was al die volle zaal, smiddags en s'avonds.
0: Ja, bij Van Dal.
2: Bij Van Dal. Dat was een geweldig succes bij die boerenmenskies. Ik kreeg door een soep en usmid en allemaal. En dan kregen ze voor die 600 gulden, weet ik wel. Nou, dat was toen al een boel geld in die
0: 600
2: tijd.
0: Voor twee optredens.
2: Ja, voor twee optredens.
0: Ja, ja.
2: Dat vinden jullie al een boel geld, hoor.
0: Ja.
2: Nou, dat beurde Harry dan of zo, weet je wel. En dan dat werd een beetje verdeeld. Maar ja, de instrumenten moeten ook allemaal betaald. Hoe dat verder gaan, is, heb ik me nooit meer moeite, vind ik ook.
0: En de consumpties moesten allemaal betaald worden, toch?
2: Nou, die was wel gratis, hè?
0: Oh, die kregen ze er gratis bij.
2: Ja, die kregen ze gratis bij, ja.
0: Ja, ja, want ja. Ik kan me zo voorstellen, dat werd ook nog wel wat geconsumeerd.
2: Ja, behoorlijk veel geconsumeerd.
0: Toch?
2: Ja, ja. Ja. Ja, Harry moest altijd wel een kratje bier staan en ook wel wat frisse ik natuurlijk aan water en zo. Mm-hmm. Dat, nee, dat was allemaal wel goed geregeld. Overal waar ze optraden was dat wel oké.
0: Okay. Ja, want one bourbon, one scotch en one beer. Dat gold ook wel voor hun, hè?
2: Ja, inderdaad, ja, ja, ja.
0: Leila van Eric Clapton, de akoestische uitvoering in dit geval, dat is ook een keuze van jou, Eric Clapton.
2: Ja, ik vind Clapton ook een man die zo geweldig goed gitaar kan spelen. Geef er niks van voor gitaar als je hem in hand geeft. Hij kan overal spelen. En dat ben een van de toppers van de wereld. Ik kan maar zeggen dat je zo kunt gitaar spelen. Dat vind ik klasse. En ik vind Leila een heel mooi nummer. Ja.

0: De akoestische versie van Leila uit 1992 van MTV Unplugged. Maar het origineel dat was uit 1972 van Derek en de Domino's. En Clapton die schreef het nummer trouwens omdat hij was verliefd op de vriendin van George Harrison, op Patty Boyd. En het was puur liefdesverdriet waarom hij dit schreef. Heb jij het liefdesverdriet van Harry Muske ook mee te maken of niet?
1: Ja, toen hebben we toch dat nummer geschreven van Window on My Eyes.
0: Ja, Somebody Will Know Someday.
1: Ja, Somebody Will Know Someday. Ja, ik weet dat het ontzettend gelukkig was met 10 jaar lang met Miep.
0: Ja.
1: En daar was het ook goed kapot van. Ja, toen hoefde ik hem ook niet meer. En ik was echt, zo herken ik hem niet meer toen, weet ik nog wel.
0: Ja, ja.
1: Hij was echt, echt ziek van, ja. Maar ja, daar ging ook weer over. En hij bleef maar doorschreven met Miep. Wel weer verschillende nummers en zo allemaal, weet je wel. Dus dat ging allemaal wel door. Maar ja, ik weet niet hoe lang ze toen zonder zin hebben. Hij is ook weer een hele poos bij. Deze vrouw, ja.
0: Hoe de laatste Davina.
1: Ja, Davina, daar heb ik ook al meer dan 20 jaar bij geweest.
0: Ja, zeker. En doorfilm bij Mariska Kok natuurlijk.
1: Mariska Kok ook, ja.
0: Je vertelde net dat jij als chauffeur met die jongens metkwam. Je haalde het hele spul op, apparatuur en de jongens.
1: Ja.
0: Dan ging je naar een optreden toe.
1: Ja.
0: Was jouw functie alleen maar chauffeur? Je hoefde niet op te bouwen?
1: Nee. Ik hoefde niet altijd op te bouwen, maar ja, ik sleepte wel die rommel, want ik was ook een sterke kerel, ja, dus ik sleepte die rommel wel naar het toneel toe, maar je moet zelf maar inplukken en alles en zo, want ik kon maar zeggen, daar had ik geen kick op en al die snoeren. En die jongen werd precies, iedereen met zijn eigen zelf klaarzetten en zelf inplukken, weet je wel.
0: Ja.
1: En dan, dan zou ik weer allemaal weer naar die auto inslepen en er was maar op één manier paste dat erin. Als dat iemand anders deed, dan kon dat niet. Want je hebt volkswagen bezig, je moet er met man of 6 subs wat erin, ik kon maar zeggen. Ja, we zijn allemaal nog een handige kereltje, dat kan dat, maar het is. Moet je nou niet meer aan denken, dat je zo apart moet.
0: Nee, ik zet me dan een beetje voor te stellen van. Ja, nooit zo'n optreden, jong, allemaal hartstikke zwieder, een bult de drank op, ongetwijfeld.
1: Ja, ook nog wel.
0: En dan moet je dan weer terug van Utrecht.
1: Ja, iemand terug en zie veel in slaap. En ik was de kap erbij, mee wel. Ja. En dan zit je zo 2,5 uur, 3 uur te sturen, dan ben je ook niet hard, gewoon 60, 70 kilometer, ja, dat kun je niet. Nou, dan moet je de jongen eerst in Assen brengen en dan weer terug. Nou, dat was wel eens 4 uur dat je weer terug kwam met boerderij.
0: Ja.
1: Zondag en dan verloren nog graag 7 maag weer wel.
0: Ja.
1: En dan heb ik nog soms de pech, of geluk bij me, moet zeggen. Maar dan heb ik soms 3-4 meter voor de deur. Maar die was een beetje ontspoord. Die wilde naar Harry Muske. Die was toen en opkomen en die was wel erg bekend.
0: Ja.
1: En Harry zei, dat wil ik niet hoor. Ik stuur ze direct weg. Ik zei, nee, we werpen ze, die moet hier op, warm hier in ruzie. Ik zei, mijn kachel aan, ik zeg, en dan kun je ze kwart van 6 wel weer wegsturen. Dan kun je ze met de eerste bus weer naar Assen naar het station.
0: Oh, ja, ja.
1: Nou ja, maar daar ruil je niet van. Dan moet je eigenlijk niet te veel van hebben. Hmm. Dat komt meer van een met hoor, maar nou, zo hangt dat dan, weet je wel.
0: Ja. Maar met jouw postuur kun je ook wel een beetje een bodyguard wezen voor de jongens.
1: Ja, nou, dat heb ik ook wel best. We hebben ook wel eens in zaal optreden, zoals in Groningen ook wel, ook zo'n krotje waar ze toen nog les had. Stond ik in het museum en daar zegt iemand tegen mij van, god, ik gewoon vroeger van dat krotje. Nou, ik zeg, dat vond ik altijd niet zo'n leuke tent. Ik zeg, want het publiek die wel het toneel op en het was al een beetje agressief allemaal. Ik vond het helemaal niet zo leuk. Maar dan stonden we met een man of 6, stonden we ervoor en dan ging we wel goed.
0: Ja.
1: Allemaal wel grote kerels en ik ook ertussen. Ik zeg, dat viel er wel met. Maar. En ook speciale nummers, als ze die zingen, dan werd het publiek weer helemaal gek, weet je wel. En dan, dan was het toneel op.
0: Ja,
1: maar dan moest je tegen halen, want het was al niet zo dik loon. En als ook een rommel kapot maakt, dan kost het nog veel meer geld. En dat komt niet goed.
0: Hè? Nee, want waren die optredens, waren die een beetje ruig? Hoe gingen die optredens van QB in the Blizzards?
1: Ja, nou, alle nummers niet. Maar ze hadden wel nummers. Ik speelde toen ook wel een boel rock en muziek en zo. Zoals Johnny B. Good en weet je wel. En zulke dingen. En, nou, dan ging er behoorlijk van weg, hoor. En gewoon hard dan. En zo, dan werd wat drankende man bij het publiek en dan, dan was het wat gek, hè? Dat zo gaat het dan, ouwe.
0: En was er nog verschil in het publiek, als je dat zo over Nederland bekijkt?
1: Nou, in die tijd toen was het allemaal wel jeugd, hè?
0: Ja, ja.
1: Die nou inmiddels dus ook 60 bent, hè? Zo, 45 en 60 bent. Maar in die tijd was dat was wel in trek, hoor. Want we kregen toen overal volle zaal, hoor. Kijk, en toen dan praat je alweer over later, maar toen had hij dus die Edison kreeg, ja. Toen was Grollo een bekend dorp in een keer, weet je wel.
0: Bezienswaardigheid.
1: Ja, en toen kregen ze ook met optredens ook veel meer publiek en zo.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat scheelt toch wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Too Blind to See, dat is het volgende nummer wat hij graag wilt draaien in deze uitzending die live vanuit het Drents Museum komt.
1: Ja.
0: Waarom is dat een mooi nummer?
1: Je bent in verschillende oefeningen.
0: Ja.
1: Ik weet ook of een van zijn eerste denk ik al, maar ik weet niet van wat jaar dit is. Maar in ieder geval, ja, ik vind het een mooi nummer. En dan, ik heb het nummer, dat zit dan vaak met Heijers, met een mondharmonica. Weet je wel, die ook overleden is?
0: John LeCrant.
1: John LeCrant.
0: Ja.
1: En met Pieter van Soest als trompetist toen weer. Dat vind ik nog het mooiste nummer. Die draai ik nog wel vaak als ik in het museum sta. Dan draai ik die van malen 3-4 keer daar. Zo.
0: Ja, ja. Ja, ja. Dat is de latere versie.
1: Ja.
0: Dit is de eerdere versie met de blazers erbij.
1: Oh ja.
0: Omdat ben die later in Amerika toen bij je voegt.
1: Oh, zo, ja.
0: Cuban Blizzard, Too Blind to See.
1: Ja. All right.

0: de LP Too Blind to See uit 1970. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Opnemen in de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum met de gast Arie Reinders uit Grollo. Geboren en getogen in Grollo, chauffeur van QB and the Blizzards in die beginperiode, zeg maar, Arie.
1: Ja.
0: Waren de mensen in Grollo nou een beetje, zaten er wat liefhebbers van bluesmuziek bij eigenlijk? Of,
1: Nou, helemaal niet zoveel hoor. Nee, helemaal niet zoveel. Ik had ook nog nooit zoveel van bluesmuziek gehoord en dit en dat. Maar dan had ik, Harry, heb ik dat, die heeft mij dat geleerd. Hij gaf me eens een LP van Erik Buidon. Hij zei, moet je die eens luisteren naar? Dat is een mooi nummer en zo. Er zitten mooie, mooie nummers op. En door heb ik echt, toen later gaan we mij nog eens een andere LP. En die heb ik nog steeds, geloof ik. En in ieder geval door zeggen van, dan moet je het nou luisteren. En ja, en zo bedoelde ben ik van de blues gewoon al echt geworden. Want ik vind gitaarmuziek sowieso al geweldig natuurlijk. En een goede pianist ook. Maar zoals dit... Nee, ik vind dat. Ik ben echt van de blues. In de blues kun je alles kwieten. Je kunt je verdriet in kwieten, je vreugde. En als je wat in de stress zit, draai maar eens of in de auto, draai maar eens een bluesplaat. En je bent er zo weer bovenop.
0: Ja, ja.
1: Zo denk ik erover, ja.
0: Hoe lang heb je dat gedaan, eigenlijk? Dat chauffeur van de band van QB and the Blizzards?
1: Nou, en alleen maar weekends en dan een jaar lang. En dan, ik ben ook nooit met een buitenlandwest of zoiets. Maar ik heb wel. Maar in ieder geval, later heb ik nog wel een keer weer reden, weet je wel. Toen was ik nog niet getrouwd. En toen was dus Herman Brood er ook bij.
0: Oh ja.
1: Die ook. Maar ja, dan heb je ook wat. Als je die ook moest zoeken in Assen, maar dan wist je niemand waar Herman Brood was. Nou, dan moest je overal naartoe. En dan,
0: het was nog de tijd dat geen mobiele telefoons hadden. Dus,
1: helemaal niks. Nee. Ja. Bij Moe was er niet, in een café was er niet, bij Jan Dekker was er niet. Nou, ik wist ook niet meer waar je zoekt. Maar dan moest je dat doornaam maar zijn. Nou. En dan ben je dan weer in Jack en dan moet je het weer bijvoorbeeld in Holland te weten, weet je wel.
0: Lukte dat altijd?
1: Maar we waren ook wel eens te laat. Maar ja, dat moeten mensen maar accepteren. En dat accepteren ze ook wel. Maar ze staan wel op bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik heb nog wel later wel eens gehoord. Dat vertelde Hans Kins mee. Toen was die chauffeur. Want dan, die jaar daarna naar Hans Kins Ribberies. En die is toen chauffeur geworden.
0: Yeah.
1: En Hans zei, we gaan een keer naar richting Grauw of Jouwre, weet ik veel, die kant op. Met mijn spul. En misschien is dat achter mij zeggen. En hij tikte me achter in de kop aan. En hij tikte me in de kop aan. En dan zegt hij misschien, dan moet je een keer maar opbouwen. Anders stop ik. Nou, dan ging ik dan pakken en dan zeg ik, toen stapte ik, hij zegt, het is misschien eruit. Nou, Harry eruit en ze riet verder. 2 kilometer verder, ze denkt, we gaan toch maar weer terug, want dat komt niet goed zo.
0: Nee.
1: Is het er niet meer? Was het er iemand niet meer? Nou, het hele concert is overgegaan. Ze bent zo doorgegaan naar Assen en ze zat heel bij Jappie Dekker.
0: Ja, ja,
1: nou,
0: ja.
1: Dat is een verhaal, weet je wel. Ja, zo, dat interesseerde dan ook niks. Dat kan allemaal, hè.
0: Ja,
1: dat kan eigenlijk niet, maar je laat wel een zaal met mensen zitten natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dat was nog wel even wat te veel. Jongens...
0: Het was niet altijd pijs en vrede.
1: Nee, dat moet je niet breken, nee.
0: Ja.
1: Nee, dat was ook wel eens trammelant, hoor. En heel gewoon in Harry en ook wel eens vaak lawaai, hoor. Dat is,
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk wel eens weer goed. Dat ik jongens, kom op, je bent een gezonde jongens en gezonde kerels. Ze zitten ook de zeuren en het is eigenlijk... Maar ja, ze heeft dan allebei op een streep, weet je wel. En Harry was er ook maar zo. En, maar goed, zo ging dat dan, Albert.
0: Dat contact met Harry en ook met Eelco, zo, dat is wel een blim, ook door Norwell, toch?
1: Jawel. Ik zie bent wel een beetje trammelant uit elkaar gaan en jij weet het net zo goed als ik. En hij is toen nog bij de Golden Earring geweest, nou daar helemaal niet geweest moet, was helemaal niks. Want dit is natuurlijk ook een van de beste van de wereld, zo is het gewoon zo. Hij was een geweldige gitarist, die Eelco Gelle. Maar ja, ze waren het wel eens niet eens. Maar ja, later is dat wel... Ja, dat is ook wel eens wat weg met misschien een neurode gelijk dan nieuw door later. Toen we allemaal zeggen een nieuwe CD presenteren of zo, dan een andere opening of andere of dit. Dan was er wel in zat van. Maar ja, omdat Eelco was ook nog zo aan de drugs en had een verkeerde man bij hem, die zorgde me voor zijn drugs. Dus het was allemaal niet zo pijs en vree allemaal. Maar de laatste jaren dan ging het toch wel weer goed. En dat was allemaal prima.
0: Ja. Still Got the Blues van Gary Moore, dat is. Dat is jouw volgende keuze. Dat ligt misschien wel een beetje voor de hand, want gitaarmuziek.
1: Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd, want ik vind het zo'n mooi nummer. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, als ik nog een keer kom overlieden, dat gebeurt echt een keer. Ik zeg, dan draai maar Still Got the Blues, want dat vind ik een mooi nummer. Ik vind ook een geweldige gitarist natuurlijk, die Gary Moore. Maar ik heb een DVD van, er was een groot concert van Gary Moore. En hij had 2 gasten, Albert Hammond en Albert Collins. En die man die zegt van dan in Engels van where he come from, weet je wel, van waar komt zo'n man vandaan die zo kan gitaar spelen. Maar die man die tikt ongeveer in 4 minuten ongeveer, of in 1 minuut ongeveer 50 keer aan en hij wel 400 keer, weet je wel, zo met zijn gitaar. Nee, daarom vind ik dat een heel mooi nummer van Gary Moore, ja.
0: Still Got the Blues.
1: Ja.

0: De stevige gitaarblues van Gary Moore uit 1990. Man die beide navolgingen kreeg heeft later met mensen als Walter Trout en Papa Chubby en Joe Bonamassa en dat soort mensen. Een beetje de stevige kant van de blues. Dan ging hem terug naar Grollo, Arie Renders, de gast in deze uitzending. De aanwezigheid van Harry Musquet in Grollo in die tijd, 65 tot 71, ja, dat heeft Grollo ook nog wel wat betekend, denk ik.
1: Ja, zeker wel. Ja, hij... ja. Dus ik kwam al die jaren dat ik er woonde, kwam ik er geregeld s'avonds. Ook gewoon in de week. En ik ben altijd bevriend met hem geweest. Maar voor Grollo betekende dat wel zoveel dat...
0: Er kwamen ook allerlei mensen op bezoek.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, er kwamen verschillende artiesten op bezoek. Ja. Ik heb hier wel niet illusie waar het allemaal niet kwam. Maar heel veel, van die BN'ers weer wel, allemaal televisiemensen en zo. En,
0: ja, maar er kwam ook een zwarte blueszanger uit Amerika, ja. die kwam nog rollen.
1: Ja. Eddie Boyd.
0: Ja.
1: Eddie Boyd kwam. En dan weet ik nog wel, de jongens van Oster, die waren toen nog, zeg maar een jaar of 7, 8 of zoiets.
0: De kinderen van de caféhollen.
1: Ja, de kinderen van de caféhollen. En die Eddie Boyd, die gaf die jongens een hand. En die jongen die keek direct naar een hand of ik zwart was, weet je wel. Ja, mooi was dat. Was prachtig.
0: Was de eerste neger in Grollo.
1: Was de eerste neger in Grollo, ja.
0: Ja.
1: En toen ze dus die 25.000 LP's verkocht hebben, van Groet naar Grollo was dat denk ik. Daar moest ze een gast dus zoeken, ja.
0: Ja,
1: dan kwam dus John Mill kwam dus, hè.
0: Ja, ja.
1: Ik stapte naartoe. Ik zeg tegen Harry Boris, John Mill. Hij zegt, moet je boven mijn handenbalk in zeggen. Zat hij boven mijn handenbalk, die John Mill weer.
0: Wat was hij bij toen?
1: Ja, daar was ik bij, ja.
0: Zo.
1: Ja, ja.
0: Dat is een mooie foto trouwens,
1: ja, dat was een
0: hè?
1: Mooie foto, ja. Daar stond ik erbij. Ik zeg, zat boven mijn... Dan ben je allemaal en dan heb ze foto's gemaakt. Ze hebben die jongens ook boven erin gegaan en zitten daar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan praat je ook over... 50 jaar terug, ja. Toen was er ook een jong kerel. Ja, die is nu 81.
0: Ja, maar die speelt nog altijd.
1: Die speelt nog.
0: Ja?
1: Ja. Ik had les de mensen in het museum en die zegt tegen mij van... ik had het over dat John Mill was. Ja, dan ze les nog in Enschede in een optreden geweest. En hij had zo gezegd van... Nou, hij treedde 46 dagen achter elkaar op met 2 dagen rust.
0: Ja.
1: En dat het dus 81 was.
0: Pardon.
1: Hij zegt maar hij had wel gezegd van... Hij was op tijd gestopt met de drugs en met de drank. En dan kun je het volop.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, ja. Maar ja, dan blijkt daar ook natuurlijk 3, 4 vrouwen mee voor de alimentatie maar naar betaald. Dus hij mag ook nog wel even deur, denk ik.
0: Hij heeft een beetje een duur leven.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Muddy Waters, dat was een... Harry had op zijn slaapkamer een aantal foto's hangen van mensen die hij bewonderde.
1: Ja.
0: Dat was John Lee Hooker.
1: Ja.
0: En dat was Bibi King. En dat was Muddy Waters.
1: Ja.
0: Het volgende stuk wat jij u gezegd hebt, dat is van Muddy Waters.
1: Ja, ja. Ja. Hij had altijd over, ik heb in Grollo over die verteld toch, hoor. Ik zei, misschien die had ook van Muddy Waters. Nou, als je keek me aan, jij nooit van gehoord, weet je wel.
0: Nee.
1: Ik zei, ik heb een CD van gehoord, of een LP, ik weet niet meer, van Muddy Waters. Ik zei, maar die is hartstikke goed. Ik zeg, misschien vind je ook, die vind je ook geweldig goed. Nee, hij vond Jolly Hooker goed, net wat je zegt.
0: Howlin' Wolf van dit.
1: Ja, Howlin' Wolf ook, ja. En Muddy Waters ook. En daar heb ik ook wel wat nummers van overnemen, ja.
0: Man's Boy.
2: Oh yeah, everything gonna be all right this morning. Oh yeah,

0: Madness Boy van Muddy Waters uit 1955 is het opgenomen in Chicago. En bijzonder eigenlijk dat Little Walter, de vaste mondharmonica speelde, die speelde hij niet op met. Want die was toen net 14 eigen platen op tournee.
1: Oh, ja.
0: Madness Boy is eigenlijk een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. Daar reageert hij ook op. En ook nog een beetje op Hoochie Coochie Man van Willie Dixon. Dat zit allemaal in dit nummer.
2: In dit nummer verwerken.
0: Ja. Ja. En dat Chicago, daar binnen wij, Harry en ik, ben daar in 1999 geweest. Samen met de filmer Willem van der Linden.
2: Ja.
0: En mooie filmpjes daarvan. Die bent hier op deze tentoonstelling allemaal te bekijken. Dus
2: leuk,
0: des te meer reden om hier en mijn keer naartoe te gaan.
2: Ja.
0: Van 1964 tot 1971 heeft Harry in Grollo woont. In het boerderijtje wat nou het Cube in the Blizzard Museum is.
2: Ja.
0: Toen hij daar weggegaan is, toen hij naar Assen toe gegaan is. Eerst naar hem is naar Andersen en toen naar Assen toe. Ben jij hem toen blijven volgen? Hebben jullie contact onderhouden?
2: Ja, eerst het tijd niet zoveel. Hè, want wij waren toch gewoon vrienden voor het leven. Man. Dus, kijk, Harry, word je niet zo goed bevriend met. Maar je moet geen capsules zijn met Harry. En Harry was, dat was een jongen van een hele doorgewone jongen. En hier die met veel lawaai en capsules komt, dan is het er zo over bij hem.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik was direct vriend voor het leven. Maar later wel, ik kan maar zeggen, want toen... ik was altijd bij het biljart met Jossie in Rollen, daar had hij ook nog een paar keer bij geweest, maar dus, toen woonde alleen Rollen. Hè. Toen woonde alleen Rollen, maar dan ging ik woensdag smiddags. Toen belde. Toen ben ik dinsdagavond biljart. Egbert was ook bij biljart, een strooier.
0: Ja.
2: Nou, nee, zoveel drank had ik en die volgende dag weer met een duurste millimeter werk met die computers en met die draaibank en zo. Dat lukt niet, dus ik neem een vrije dag. En dan kwam jullie mee, 10 in de middag hulde mee op, dan hulde Harry op. En dan gingen we Drenthe verkennen, dan gingen we door even een kop koffie drinken, door een gebakken visje eten, weet je wel.
0: Ja.
2: Heel gezellig, dan vertel je waarover mekaar en wat je allemaal beleefd hebt en dit en dat. Maar ook Drenthe, ik heb een plek in Drenthe geweest waar ik nog nooit best was en zo.
0: Ja.
2: Nee, dat was hartstikke leuk. En, maar jij moest dan een uur of half vijf en hij moest wel weer eten komen. En we zijn een uur of half vijf moesten weer thuis winnen. Dus, maar dat was een mooie tijd, dat hebben we een paar jaar gedaan. Dat was hartstikke leuk en heel gezellig, ja. Heel mooi.
0: Missie Pastoor dan ook een nummer van de laatste cd van Harry.
2: Ja.
0: De cd Cats Lost uit 2000 ding. Over de low country blues. Over de blues in Nederland.
2: In Nederland,
0: de blues in Drenthe. Dat past er eigenlijk wel goed
2: samen bij. Samen met Louis. Hè?
0: Ja, dat was met Louis.
2: Louis zegt toen, meen ik altijd een keer, je moet een nummer maken over je eigen in de buurt. Of over je vriendin of weet ik veel wat.
0: Ja.
2: Zo weet je wel. En zo is dat die cd tot stand komt natuurlijk. Hè?
0: Low country blues.
2: Ja.

0: Low Country Blues uit 2009 van de cd Cats Lost. Arie Rens, we zijn bijna aan het eind van dit programma. Hoe herinner jij je Harry Muskee het meest? Als blueszanger of als mens?
1: Ik herinner me het meeste als mens. Ik ben vanaf 1964, nog iets eerder eigenlijk, ken ik hem. Niet dat we elkaar al overlopen, maar zeg maar elkaar ook een half jaar soms nog niet. Maar ik ben bevriend met hem voor het leven en wij mochten elkaar. En hij waardeerde ook dat ik toen een jaar chauffeur bij de West ben en zo wat. De vraag ook, heb ik nooit cent voor gehad, dat hoef ik niet. Ik vond het zelf ook plezierig en mooi. Maar ik vind, als mensen spreken mij nog veel meer aan. Want het is een gewone jongen, een lieve jongen vind ik het. Ik heb zijn broer of nou metmaken en hij is ook zien begraven. Het is erg jammer dat er niet meer is. Want we hebben wel hij heeft Grollen op de kaart gezet, hij heeft Drenthe op de kaart gezet. Het was een man. Ja, die zal ik nooit weer vergeten.
0: Nou,
1: echt.
0: Dan besluiten we door met Harry. Ja. Dankjewel voor de aanwezigheid in deze uitzending. Techniek van deze uitzending was in handen van Björn Brouwer. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Blues is geregeld op de radio bij Radio Drenthe. Elke werkdag tussen 7 en 8 uur 's avonds. Dan ben er herhalings van de reizen die Harry en ik naar Amerika maakt hebben in 1993 en in 1999. En volgende week dan ben wij er weer met een nieuwe uitzending vanuit het Drents Museum. En dan is Jenny Gans te gast. Jenny Gans, die ook geregeld in de Grollen kwam en die Harry Muskee ook van nabij middenmaakt heeft. We besluiten met een nummer van Walter Trout en dat is de gitaarblues. Waar mijn gast Arie Reinders, Barre van Hol, denk ik, met een old nummer. Een old nummer van T-Bone Walker, Dust My Broom.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is een nummer van Ray Charles uit 1955 en het werd maar liefst 334 keer gecoverd, onder meer door Conway Twitty, Eddie Cochran, The Animals, The Righteous Brothers, Frank Sinatra, The Beatles, The Blues Band, The Dixie Chicks en Jimmy Barnes. Maar dit is de originele opname van Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So.

Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So. Dennis Locorio uit New Jersey was jaren de zanger van Dr. Hook. Hij zong de wereldhit Sylvius Muller. Dat nummer stond in 42 landen op nummer 1. Tegenwoordig woont hij in Engeland en daar toerde hij met Bill Wyman's Rhythm Kings. En hij werkt er nu als soloartiest. Dennis Locorio, Dikke Pony.

Dennis Locorio, Dick a Pony. Het was de B-kant van de single You Better Move On van Arthur Alexander. En dat nummer werd later gecoverd door Johnny Kidd en The Pirates, Cilla Black, The Beatles, Jerry and the Pacemakers, Dave Edmunds, Susie Quattro, Lee Curtis, Clyde McFadder en Van Morrison met Linda Gale Lewis. Arthur Alexander, A Shot of Rhythm and Blues.

Arthur Alexander, A Shot of Rhythm and Blues. The Vines, dat is de band van zanger-gitarist Greg Nicholls uit Australië. En de band toerde regelmatig door Amerika. En dan namen de heren hun albums, dat zijn er intussen 9, altijd op in Woodstock. The Vines, I'm Only Sleeping.

The Vines, I'm Only Sleeping. The Coasters, dat is een band uit Los Angeles. De band werd groot met nummers van Jerry Lieber en Mike Stoller, twee songwriters uit New York. En dat leverde vier nummer 1 hits op in Amerika. En in totaliteit zou de band 16 hits scoren. The Coasters, Searching.

The Coasters, Searching. The Subways, dat is een Engelse band rond Billy Lunn en Charlotte Cooper. Ze hebben 4 albums gemaakt en ze hebben intussen 7 hitsingles. In Amerika waren ze eigenlijk groter dan in Engeland. En ze zaten dan ook al in Amerika in de tv-shows van David Letterman, Conan O'Brien en Greg Ferguson. The Subways, You've Got to Hide Your Love Away.

The Subways, You've Got to Hide Your Love Away. The Cookies, dat was een onbeduidende meidengroep uit New York. Het waren eigenlijk de achtergrondzangeressen van Ray Charles, Big Joe Turner, Chuck Willis, Tony Orlando, Little Eva, Neil Sedaka en Freddie Scott. En de dames werden pas beroemd toen de Beatles dit nummer coverden op het debuutalbum Please Please Me. The Cookies, Change.

The Cookies, Chains. Willie Mason uit New York had twee ouders die allebei songwriter waren. En hij werd de zanger van een band, Cultivation. Later was hij ook nog de zanger van de band Slow Leslie. En toen werd hij maar singer-songwriter. En in die rol heeft hij intussen 5 soloalbums gemaakt. Willie Mason, Nobody Told Me.

Willie Mason, Nobody Told Me. De Stereophonics, dat is een band uit Wales met zanger Kelly Jones. En 7 albums van deze band werden nummer 1 hits in Engeland. En Kelly Jones is tegenwoordig ook soloartiest. De band is mateloos populair in het Verenigd Koninkrijk en in Amerika. De Stereophonics, Don't Let Me Down.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: I Was a Witness van Melford Milligan is het album van deze week. En er staan 10 mooie eigen composities op van Melford Milligan, samengeschreven met gitarist Jack Hustings, en 2 covers geschreven door Stephen Bruton en Jan-Willem Roy. Het album werd opgenomen in Studio Moskou in Utrecht. Melford Milligan, Ain't No News Like Bad News.

Milford Milligan in No News Like Bad News. Grantley Phillips, dat is een singer-songwriter uit Californië. Hij staat onder contract bij Rounder Records. Dat is een iets wat elitair platenlabel uit Boston. Grantley Phillips is 57 jaar, heeft intussen 10 albums gemaakt en heeft eigenlijk maar één ambitie: mooie muziek maken. Grantley Phillips, Here Comes the Sun.

Grant Lee Phillips, Here Comes the Sun. Harry Nilsson komt uit New York en daar werkt hij op een bank en hij schreef in zijn vrije tijd nummers voor The Monkees, Randy Newman, The Three Dog Night, Glen Campbell en The Yardbirds. Maar in 1994 overleed hij plotseling op 52-jarige leeftijd. Harry Nilsson, She's Leaving Home.

Harry Nilsson, She's Leaving Home. Het nummer gaat over Julian Lennon, de zoon van John. En de Beatles namen het in 1968 op en vervolgens werd het 518 keer gecoverd. Onder meer door Tom Jones, Diana Ross en de Supremes, Elvis Presley, The Grateful Dead, Steve Lukather en Tony Joe White. En Wilson Pickett zag het helemaal niet zitten om dit nummer op te nemen, maar hij moest het van zijn platenmaatschappij en vervolgens werd het een hit. Wilson Pickett, Hey Jude.

Wilson Pickett, Hey Jude. De debuutsingle van Nina Simone uit North Carolina, I Love You Porky, werd meteen een top 20 hit in Amerika. En vervolgens verkocht ze de rechten van haar debuutalbum, Little Girl Blue, aan de platenmaatschappij Bethlehem Records voor $3000. En toen het album uiteindelijk een bestseller werd, kostte dat haar ruim $1 miljoen. Nina Simone, Revolution.

Nina Simone, Revolution. De Four Tops uit Detroit, dat was de groep van leadzanger Levi Stubbs. En de meeste hits werden geschreven door de huiscomponisten van Motown Records, Holland Dozier en Holland. Levi Stubbs overleed in 2005 en de band zou in totaliteit 49 hits scoren. De Four Tops, Got to Get You Into My Life.

The Four Tops, Got to Get You Into My Life. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gary Puckett komt uit Minnesota, maar hij ging studeren in San Diego en daar werd hij de zanger van de Union Gap en de band werd ontdekt door producer en songwriter Jerry Fuller en hij schreef de grote hits voor de band, zoals Woman Woman, Young Girl en Lady Willpower. In 1973 begon Jerry Puckett aan een solocarrière en sindsdien toert hij door het nostalgische circuit. Gary Puckett en de Union Gap, Lady Madonna.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Tutwiler is een klein plaatsje in de Mississippi Delta. Qua omvang vergelijkbaar met Grollo. Een volledig zwarte nederzetting met op elke hoek van de straat een kerk. Daar ergens moet het graf zijn van Sonny Boy Williamson, de legendarische blueszanger en harmonica-speler. Op 5 december 1899 geboren uit Millie Ford, de vader onbekend. Hij nam later de naam aan van zijn stiefvader en werd zo Alec Rice Miller. Speelde harmonica toen hij 5 was. In de jaren 20 zwierf hij rond in het zuiden en speelde onder de naam Little Boy Blue. Hij was gehuwd, onder andere met de halfzuster van Howlin' Wolf. Uit zijn huwelijken is 1 zoon geboren. Alec Rice Miller speelde met Elmore James, Arthur Craddup, Robert Johnson, Robert Jr. Lockwood en vele anderen. Hij maakte ruim 100 opnamen, die onder andere verschenen op Chess, Storyville en Fontaine. Naast muzikant was hij discjockey bij KFVV in Helena en in die plaats overleed hij in zijn slaap op 25 mei 1965. In 1977 werd voor hem een grafsteen geplaatst bij de Whitfield Baptist Church Cemetery in Tutwiler. Een van de vele kerken in het zwarte Delta-dorp.
3: We zijn net buiten Tutwiler, Harry. Op zoek naar het graf van Sonny Boy.
4: Willie Rice Miller,
5: oftewel Sonny Boy Williamson.
3: Niet zo makkelijk te vinden.
5: Heel moeilijk. 2 keer gevraagd. 3 keer rondgereden, 2 keer gevraagd. Iets te ver gereden. Ik op laatst bij een zwarte familie naar binnen gestapt. Die zich doorschrok dat ze daar ineens een white guy zagen. En de familie Williams. Wat zie ik hier op envelop waar die mevrouw de route op architect heeft. En daar zit hier nou... Net buiten Tutwiler, een plaatsje van pak een beet, 1500 mensen of zo.
3: Ja, 1500, 2000.
5: Ja. Zitten er net buiten. En we zoeken naar de Old Whitfield MB Church, dat is de Methodist Baptist Church. En we moeten hier zo meteen ergens van rechtsaf. Even kijken hoor. Links, links.
3: Is dat hier al? Dan moet je eerst nog verder.
5: Ik weet het niet. Ik denk dat we iets verder moeten of zo. Ik zou deze kunnen weten.
3: En moet dan nog een heel een weg op dan? Of,
5: nee, je deze kant op en dan ik denk dat je daar
3: door hij wel een begroeiing worden, ja. Dat door een kerk zou kunnen wezen. Ja. Of een boerderij.
5: Ja.
3: Want hier allemaal landbouwwerk natuurlijk. We zitten hier midden tussen de cotton fields in.
5: Het is bijzonder moeilijk te vinden. Is een eind, Sonny Boy is een eind weggestopt.
3: Hier hebben we zo'n groot plantershuis.
5: De weg gaat hier wel naar rechts.
3: Een soort klein boerendorpje op zich eigenlijk.
5: Hij buigt rechts af en ze zei ergens naar 5 houses of zoiets.
3: Ja, dat zou kunnen hier. Dat dit... Eigenlijk is dit een soort boerschap.
5: Ja. Zou het misschien aan het eind hiervan moeten wezen. Als het dat niet is, dan moet je eigenlijk die andere weg in moeten.
3: Ja, maar je biedt wel die 5 uur. Laat nog eens even optimistisch blijven of dit een kerk is, zegt John. Maar dat lijkt me eerlijk gezegd niet. Want bij de kerken hier dan staat er meestal ook wel royaal bodies bij. Ik weet niet.
5: Nou, dat dan toch die andere moet wezen, denk ik.
3: Ja.
5: Heel moeilijk te vinden. Als je het niet weet, althans. Maar zo is het met alles.

0: wisten die mensen dat, dat Sunny Boy dat hij hier begraven lag?
1: Nou, van de zes mensen die gesproken hebben, wisten geloof ik één wie Sunny Boy was.
0: Ja, ja.
1: En de rest die wist ook niet waar die kerk was. Dus alleen die vrouw, dus die, dan zouden we hier.
0: Hier links moeten.
1: Hier links moeten nu. En dan een heel eind doorrijden, zei ze. Dit loopt natuurlijk op het papier een heel eind door.
0: We gaan nou van het niet al te beste asfalt. Kom je nou zo ongeveer in het zaand. Een riviertje over.
1: Heel eind doorheen.
0: Ja.
1: Ja. Dat je er weer in gaat.
0: Door wel, ja.
1: Ja, volgens mij moet je hier gewoon door, daar zie ik wat.
0: Ja.
1: Misschien zou dat het wezen.
0: Hier in Kerkhof.
1: Hier in Kerkhof.
0: Hier in Kerkhof.
1: Ja.
0: Dit moet het wezen dan, denk ik.
1: Ja, maar moet die. Naast de kerk moet die liggen.
0: Ja. Hier is geen kerk bij.
1: Nee.
0: Dat is een probleem nou, wel een kerkhof, maar geen kerk. Je kunt hier gewoon de kerk oprijden volgens mij.
1: Naast de oude Whitfield NB Church. Dan zou dat misschien de kerk moeten zijn of zo. Nee, dat is weer een huis.
0: Ik zie niks. Het is een beetje malrieten, maar.
1: Ja.
0: Ik heb het idee dat mensen dat hier niet echt vreemd vindt.
1: Nee,
0: daar moet je
1: gewoon
0: weer
1: midden,
0: dat
1: is het
0: nee. Hier moet nog terug. Je kunt er hier ook niet doen of zo. Dat klopt iets niet. Nou. Dan maar in de achteruit.
1: Ja, hij is er naast me gaan. Naast de kerk.
0: Een valse hoop.
1: Op zoek naar Sunny Boy Williamson. Niet te vinden.
2: I was born 1897 in this small town, Glendora, Mississippi. A few days later, I came to the States with no mistake.

0: Sonny boy, where are you? Oh, wat een diep gat.
1: Ja.
0: Dat is ook niet aan.
1: Zo het dorp maar ziet gewoon. Ja. We moeten daar eens aan de buitenkant van het dorp zien. Ongelooflijk dat je zo lang moet zien. Compress. Nog anders ook nog een carry. Denk ik.
0: Nou, dat lijkt me meer op hier ook nog. Maar daar, hier, daar ben ik toen heen gaan. Dit is er.
1: Ik weet ook niet of dit wat dit is.

0: fixen. De airconditioning is helemaal leeg gezet.
1: Hier kon je er bij die vissersplaats uit waarschijnlijk.
0: Nou, daar rijdt een blanke man.
1: Ja, ik weet niet. Ik
0: een jong, oh, dat is weer een jonkie.
1: Ja,
0: dus,
1: ik
0: dus
1: weer aan iemand vragen van een zwarte afkomst.
0: Wat, een gevorderde leeftijd?
1: Ja, want...
0: Loop je maar eens in mijn gang.
1: Ja, die weet ook niet.
0: Nou, vraag maar eens.
1: Maybe that they know about Jesus.
0: Ja. Yeah. Maar eens kijken. Gooi die deur hem dicht dat Jan er wil. Want elke keer dat gezellige muziekje.
2: Hier.
0: Ja. Maar hij kreeg in elk geval weer duidelijke aanwijzings. Maar of dat ook ergens toe leidt, dat weet ik niet. Twee kinderen zitten op een gezellig schommeltje door trouwens. Uiteraard onder zo'n fraaie veranda. Of op een veranda, net hoe je het nu wil. Ja, die mag wel pennen metnemen dat hij. Die auto had ook best te dreunen had.
2: Zo,
0: net.
2: Hè? Vanwege slordig parkeren ook weer, denk ik.
0: Die stinkbompje aanknalt. Zo te zien, dat is die verdomd nog een Audi.
2: Dit is een Audi.
0: Ja. Nou.
1: Dat weet ik nog niet.
0: Je weet
1: het niet hoe verstaan.
0: Oh jee.
1: Maar in ieder geval een brug over. En bij, bij de bibliotheek of zo. Zeg.
2: Ja, die library, ja.
1: En little gas pipes of zo, of grass pipes. Of... Maar dat is weer een heel andere kant over. Ook, je moest ook weer over de railroad, volgens mij. Eerst over een brug of zo.
0: Dat is ook wel lastig.
1: Ja, vooral als je best snel praat, dan kun je niet verstaan. En als je weer vraagt, dat je stom bent of zo. Ja, ik ben trouwens, als mensen dat allemaal zo snel vertellen, dan... Voor mij moet het iets wat langzamer gaan. Zeker in een vreemde taal.
0: Ja, en die zitten hier ook in het zuiden. Die mensen die praten ook nog een beetje in hun eigen slang.
1: Concrete bridge.
0: Een betonnen bruggen.
1: Ja.
0: Nou, door de eerste. Dat was gewoon recht uit de rechthander.
1: Ja.
0: Die mensen in het dorp die zullen er ook wat denken.
2: Zijn ze er weer?
0: Ja, we hebben het dorp nog volgens mij ook wel drie keer deur geweest.
1: Dat is weer de railroad. Ik moet hier weer.
0: Ja, wat was het nou? Eerst een brug of...
1: Ja, brug. Waar, ik zie...
2: Ik zie helemaal geen brug.
1: Hier moet je de, ga hier maar heen. Dit de railroad.
0: Ja. De bonnet langs er komt. Hier kom je net vandaan.
1: En dan...
0: Maar was het in de buurt van die, die openbare bibliotheek?
1: Ja, maar ook weer niet. Kortom, I'm lost again. Ik vind het lijkt me beter dat de bestuurder heeft gevraagd. Ik weet het niet.
0: Coming home to you, baby.

0: dit wekt een beetje de indruk als zijnde het enige kerkhof in Dorm. De andere kant, het zult me ook hooglijk verbazen. Wanneer ze hier meerdere kerkhoven zullen hebben. Dat is het niet. Ja, ja. Nee. Nee, ik zie hier ook nergens een monument of zo. Nee, nee, nee, nee. Nee. Nou, maar we zullen hem vinden.
1: Nou, John speelt modderbonnik daar, nou die een hoop tientje proberen.
0: Nou, één troost in ieder geval, hij loopt niet ver.
2: What do you know? Up stepped the one and only Sonny Boy Williamson with his own composition. What are you gonna do, Sonny Boy?
3: We're moving out, baby.
2: Moving out, that's a good title.
3: Checked your hotel this morning, we're moving out.
2: I think we've been here long enough anyway, Sonny Boy.

0: Uiteindelijk toch, Fon? Haribi, we bent er nou? Ja, we bent bij de kerk. This is the church. Huh? Yeah.
1: His grave is over. If you follow that,
0: we should go that part over there. Oh yeah. You two are going back?
1: Yeah. Oh, will you find your way back? Well, I'll wait there if you don't think you'll find your way back.
0: Yeah, that's no problem. We go to his sister's.
1: Okay.
0: Yeah?
1: Okay.
0: Thank you very much for your help. Thank you very much. Dat betekent deur het veld heen. Hele mooie. Bezijden van alles en nog wat. En door is het graf.
2: Bijna zo wat in een sloot. En er is iemand die ervoor gezorgd heeft dat er een steen bij kwam. En hier een klein fotootje van Sonny Boy. En daarvoor is er loopt een pad. Die kerk is al lang gesloten en er loopt een pad door. Waardoor je er nog niet kunt komen. En daarvoor liggen eigenlijk allemaal mondharmonica's die mensen daar neergelegd hebben. Maar niet zo lang geleden ook iemand, denk ik. Plectrums. Het is toch wel.
0: Alec Miller, better known as Willie, Sonny Boy Williamson, born. You never see the grave. Aha.
1: Oké.
0: Begon het nou. Ja, Sonny Boy Williamson was een van de eerste zwarte muzici waar jij naar luisterde.
2: Nou, onder andere, ja.
0: Ja. Met welke andere meer?
2: Nou ja, met Memphis Slim en Sunnyland Slim en ja, die package van Folk Blues Festival. John Lee Hooker, T-Bone Walker, dat soort mensen.
0: Wat sprak u nou in bijzonder in Sonny Boy?
2: Nou ja, zijn mondharmonica speel was natuurlijk fenomenaal. De man kon alles met zo'n ding. Het was geen geheim voor hem.
0: Alec Miller. Willie Sonny Boy Williamson. Geboren 11 maart 1908.
2: Acht.
0: En overleden op 23 juni 1964.
2: Ja.
0: Op een hele stille plek.
2: International famous harmonica en blues artist, staat er allemaal.
0: Ja. We gaan op een hele stille, wat verlaten plek. Maar toch nog niet een vergeten plek.
2: Nee, maar toch. Nee, niet vergeten, maar toch wel bijna vergeten.
0: Ja. Heel eind buiten het plaatsje. Toetwaler.
2: Naast een kerk, die ook dichtgetimmerd is. Een in verval geraakte kerk. Een verval geraakt kerkhofje eigenlijk.
0: Ja, er ligt nog een paar grafzettingen zo her en der.
2: Maar en zoals John zei, misschien is het ook wel goed dat de geest met rust wordt gelaten. Want als er altijd maar mensen bij je graf staan, misschien is het ook nog wel zo dat je niet helemaal vrij bent.
0: Het moet ook geen toeristische attractie worden.
2: Nee. Nee, ja, god.
0: Een beetje dilemma bij dat soort dingen.
2: Ja, precies.
0: Aan de ene kant, je wilt eigenlijk wel dat er aandacht aan besteed wordt. Ja, moet er dan.
2: Maar dat ten ere van de bluesmuziek meer en zo. En aan de andere kant, ik zeg, laat die man in vrede rusten.

feel so good until my poor heart skipped a beat. All right, MT.

0: moon. Oh, Lord, have mercy. Skies is crying. Look at the tears going out my door.
1: Een van de bekendste stukken van Sonny Boy Williams en Harry, hè? The Sky is Crying.
2: The Sky is Crying, ja. Yeah.
1: Jullie hebben het ook opgenomen ooit?
2: Wij hebben het ook opgenomen, Trip and Tour Midnight Blues Studio.
1: Allemaal muziek vandaag, eigenlijk uiteraard van Sonny Boy Williamson.
2: Ja, en dat grotendeels op een aantal Storyfuel LP's en een paar Alligator CD's.
1: En de beide dames die jij zo straks hoorde, dat waren de twee vrouwen die ons uiteindelijk naar een urenlange zoektocht door Toetwalen de weg hebben wezen naar het graf van Sonny Boy. Helemaal buiten Toetwaler, een kilometer of 3-4 denk ik wel ongeveer.
2: Ja, aan de rand van het katoenveld. Je kon zo de katoenvelden inkijken. En nou, dat, zoals je wel hoorde, daar vonden we dat graf wat dan eigenlijk helemaal weggestopt was.
1: Hmm. En heel, heel frappant, ook hij naar de muziek lustert, dat over de geboortedatum van Sonny Boy, dat door heel verschillende informatie overkomt. Dat hij zelf zegt dat hij in 1897 geboren is. Dat er in een dik boek over de blues, dat door stiet 1899 en 1901 stiet. Kunt merken dat het nog in een tijd was dat registratie en al dat soort dingen, dat het nog heel beperkt was in die wereld of zo.
2: Ja, en dat is net zoals met mensen die hier overkomen, dat soms helemaal niet weten hoe oud ze zijn. Die dan voor het eerst het paspoort aanvragen. Nou, hierna volgt een gesprek met Mary Miller. Daar
1: kwam je heel toevallig achter, ook weer van de beide vrouwen uit Toetwalen, die zeiden, ja, er leeft nog twee zusters van Sonny Boy in het dorp. Mary Ashford Miller en Julia Bonner Miller. Nou, wij kwamen terecht bij Mary Ashford, dus de zuster van Sonny Boy, in een verschrikkelijke old huzie.
2: Ja, eigenlijk iets wat je hier nauwelijks kunt voorstellen, dat er oude mensen in zitten. Überhaupt kun je dat niet voorstellen hoe arm dat was. Dat was eigenlijk voor een hoog geïnstitueerd land als Amerika toch wel een beetje droevig, vond ik.
1: Ja. Die, een zeer hoogbejaarde dame die in moeilijk verstaanbaar Engels gesprek met ons had. Die vertelde dat in begin ze eigenlijk weinig verwachting had dat Sonny Boy, dat hij van zijn muzikanten bestaan, dat hij daarvan zou kunnen leven. Dat er net zoveel kaas op was dan dat een muilezel u hem zelf in de bien komt. Want dat doet ze niet, die moet alleen maar opgejaagd worden. En wat voor gezin naar zee komt en wat voor een man naar zee was.
2: 21 kinderen.
1: En dat hij in Toetwalen nog wel de spulde. Nou, daarover vertelde die oude, breekbare zuster van Sonny Boy Williams.
3: I ain't gonna tell nobody's mule to get up. I said, no, you sure ain't gonna tell nobody's mule to get up. You're lazy,
4: sir. Oh, he was lazy?
3: No, he wasn't lazy, but I call him as lazy. I say, you go away. And I learned how to blow the harp. I ain't gonna tell nobody in Beulah to get up. I'm gonna make my living blowing the harp.
4: Uh-huh.
3: So he made it.
4: Uh-huh. Yeah.
3: He made it.
4: That's right.
3: What y'all say that?
4: He's a harp player too, ma'am.
5: Yes.
4: And he's a blues singer.
3: What is?
4: Yeah.
5: I started to play harp when I first heard the harp of Sonny Boy, mm-hmm. And I loved his music.
3: Yeah.
5: So that's why I began to blow that thing too.
3: He did have a song about Sonny Boy and me, or something got me. You all heard about it. And people would love to hear him play. He'd come on by 12 o'clock on the radio. And my 12 o'clock.
4: They still play his records because we were in a studio in Helena, mm-hmm. Over there.
3: Helena.
5: Okay.
4: And this afternoon they played two tunes of him.
3: Come on, right now, you set up your own truck.
4: Yeah. Are there coming other people too to talk with you? They come people talk with you. About Sonny Boy?
3: Yes, sir. Yes, and people from Jackson been here.
4: From Jackson?
3: From Jackson been here, but I didn't look at the grave. and some white people, and my sister-in-law was with them, Sonny Boy's wife. And she was with them and money on the grave. Go. They go out and put money on there, on the headboard down there.
6: And they put harmonicas on the grave?
3: Put money on it. Now he can't spend that money.
6: Yeah.
3: He can't spend it.
6: Mm-hmm. Yeah, no.
3: He can't spend it because he dead.
6: Is there another sister of Sonny Boy?
3: Yeah, another sister.
6: Uh-huh.
3: She's there in the senior citizen home.
6: Mm-hmm. Senior citizen home.
3: Senior citizen home.
6: May I ask you how old you are?
3: How old are you?
6: Yeah.
3: 87.
6: That's quite remarkable age.
3: 87 years old.
6: Uh-huh. Were you from a big family?
3: Well, it was a big family. All of them done died off. It was 21.
6: 21? Mm-hmm.
3: My mother had 21 children.
6: Uh-huh.
4: And mm-hmm. and you moved from Granola to...
3: Bye-bye.
6: Where's Sonny Boy born?
4: In Granola, isn't it?
3: Sonny Boy born in Glendora.
4: Glendora, eh?
6: Uh-huh.
4: Yeah, Glendora.
6: And where did he die?
3: Well, he was in Arkansas. Somebody when he died.
6: Uh-huh. Uh-huh. And you still always live here?
3: Well, I moved here in 40. Thinking 40 something, and I moved here. Mm-hmm. And then after I bought this place.
6: Did Sonny Boy travel with the kinderen?
4: I don't know. Is Sonny Boy has been married or something? What that? Like
3: yeah, he been married.
6: Uh huh.
3: Yeah, he married twice because he got a wife living.
6: Uh huh. Where is he living?
3: After he died, they said she married and went to out to Jackson to me.
6: Uh huh. Did he have kids?
3: No, one boy. Because a boy come in, he said that Sonny Boy was his daddy.
6: Mm-hmm.
3: This is one of them, I know.
6: And where did that kid live?
3: He lived. I think it was at Minnie City at that time, but now I don't know where. I'm sorry, my dad. Might be done gone somewhere.
6: Did Sonny Boy comes often to this place?
3: Who there?
4: Did he visit you in his time?
3: But just sometimes when he come to blow sometimes they want him to blow into a while again.
6: Uh-huh.
3: And he'll come in and take him and have a sleep. He used to go to my sister's. She stayed up the road there.
6: Uh-huh.
3: And he'd go there and take him and have a sleep.
6: Mm-hmm.
3: And then he'd go out there and play. And so.
6: What kind of person was Sonny Boy?
3: What they? So what kind of person was?
6: Yeah.
3: Oh, he was a good boy. Never know him to get into nothing. He sure tried hard to learn. He tried hard to learn. He blow his harp and then get his harp full of bread. And then his harp wouldn't blow any bread to me, it wouldn't be cleaned out for him. I'd clean his harp out for him.
1: Prachtig, hè? Zuster van Sonny Boy, 87 jaar old, Mary Randolph. Ze vertelde erover dat Sonny Boy's die door spulde in Toetwaler, dat ze dan de harmonica voor hem schoonmaakte.
2: Ja, en zo, want anders kon hij niet en dan maakte zij hem voor hem schoon. En ze ging af en toe nog eens even kijken als hij daar in de buurt speelde om nog even met hem te spreken vooraf dat hij er speelde.
1: Ja, één zoon leeft van Sonny Boy ergens in de buurt van Jackson. Zijn vrouw leeft ook nog en die is weer hertrouwd, maar wat die bleef mis, dat wist Mary ook niet. Brengt ons aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Helemaal de wijd aan Sonny Boy Williamson. In waar het graf en de grafsteen liggen in Toetwaler in Mississippi. Techniek in handen vandaag van Rolf Schreuder. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
2: Goeie gaan.
7: Volgende week in Harry's Blues.
8: Robert Johnson groeide, evenals Charlie Patton, op in gebroken gezinssituaties. Beiden hadden meerdere vrouwen. Robert Johnson speelde op zaterdagavond 13 augustus 1938 in de Three Forks, nabij Greenfield.

0: Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album King of the World. En dat was het laatste album met basgitarist Jaap van Eyck en drummer Dick Beekman. Maar met de blazers Eduard Ninkblok, Roel Hemmes en Jenne Meinema. QB and the Blizzards, No Shoes.

Huey and the Blizzards, No Shoes. Johnny Lang uit Noord-Dakota was een wonderkind. Op 14-jarige leeftijd maakte hij zijn eerste volwassen bluesalbum. En dit komt van zijn album Wonder This World uit 1998. En toen was hij 17 jaar. Johnny Lang, Second Guessing.

0: Johnny Lang, Second Guessing. Shemekia Copeland, dat is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. En ze is intussen een bluesdiva in Amerika. Dit komt van haar album Uncivil War. En dat album nam ze op met Americana-muzikanten Will Kimbrough, Jason Isbell, Jerry Douglas, Sam Bush en Webb Wilder. Plus twee veteranen, Steve Cropper en Duane Eddy. Shemekia Copeland, In the Dark.
1: I heard you was out.

Shemekia Copeland, In the Dark. Cream, dat was het gouden trio. Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En de heren hadden een wereldhit. Het werd de nummer 1 hit in Australië en Canada. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Nieuw-Zeeland. 5 in Amerika, 10 in Finland, 14 in België, 15 in Spanje, 19 in Oostenrijk en 28 in Engeland. Cream, White Room.

Cream, White Room. Joe Cocker uit Sheffield, dat is de ultieme coverzanger van pop, rock, country of blues. Hij maakte er Joe Cocker muziek van. Dit is een nummer van Little Willie John uit 1955. En het nummer was al 85 keer gecoverd, onder meer door Fleetwood Mac, B.B. King, Little Milton, Bobby Bland, Gary Moore en Buddy Guy, Joe Cocker. Need Your Love So Bad.

Joe Cocker, Need Your Love So Bad. Het is een nummer van Curtis Lewis en Aretha Franklin nam het op met producer John Hammond, de Ray Bryant combo en gitarist Lord Westbrook, Aretha Franklin. Today I Sing the Blues.

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Joe Stamm uit Illinois treedt solo op als singer-songwriter en hij toert met zijn band. En hij laat horen dat Americana en blues tegen elkaar aanschurken. Dit komt van het album Fort Smith van de Joe Stamm Band, Shoulder of the Road.

Joe Stamp Band, Shoulder of the Road. Het nummer is geschreven door Willie Dixon en in 1961 was het een single van Howlin' Wolf. De cover van de Rolling Stones was een grote hit in 1964. Het was een nummer 1 hit in Engeland, het nummer 4 in Ierland en Nederland, 5 in Zweden, 6 in Noorwegen, 12 in Finland, 14 in Duitsland en 20 in België. De Rolling Stones, Little Red Rooster.

The Rolling Stones, Little Red Rooster. Het komt van het album Ain't Done With The Blues van Buddy Guy. Hij nam het op in Nashville met producer en drummer Tom Hamridge en beroemde studiomuzikanten uit Nashville. Chuck Leavell op orgel, Rob McAnally gitaar, Kevin McKendry piano en Glenn Worf basgitaar. En als gast doet Joe Bonamassa nog mee. Buddy Guy, How Blues Is Dead.

Buddy Guy, How Blues Is Dead. Tracy Chapman uit San Francisco was een beetje vergeten in Amerika, maar in 2023 had Lou Combs een nummer 1 hit met een cover van haar hit Fast Car. En toen ze het nummer samen met Lou Combs zong op de nationale televisie, stond ze plotseling weer in de belangstelling. Dit was een hit in Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Engeland voor Tracy Chapman. Baby, can I hold you?

Tracy Chapman. Baby, can I hold you? James Brown heeft de bijnaam Godfather of Soul in Amerika, maar zeker in zijn beginjaren klonk hij als een blueszanger. Hij maakte ook een paar indrukwekkende bluesalbums, al werd hij nooit door het bluespubliek geaccepteerd als blueszanger. James Brown, please, please, please.

James Brown, Please, Please, Please. Torbjørn Riesager werkte als leraar in Kopenhagen, totdat hij een buurman trof met een grote collectie bluesplaten. Hij nam ontslag en begon een bluesband. En sindsdien toert hij onafgebroken door Europa. Dit komt van het album House of Sticks. Torbjørn Riesager en de Black Tornado, Light of Your Love.

Torbjörn Rijsager en de Black Tornado, Light of Your Love. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Quinn Sullivan, dat is een bluesgitarist uit Massachusetts. Hij speelde als jongen van 10 jaar al live op de bühne met Buddy Guy. En hij was 12 jaar toen zijn debuutalbum verscheen. Hij staat tegenwoordig onder contract bij het Nederlandse label Provoke en dit komt van zijn nieuwe album Salvation. Quinn Sullivan, Half My Heart.

0: Ik ben misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Daartussen zit mijn identiteit.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar een hele stille plek. Door een plek met veel herinnerings. In elk geval voor zijn gast, voor Noes Solissa. Want die is geboren in 1952 in Kamp Schattenberg. Of wel bekend als Kamp Westerbork. Begin 50 jaar kwam door de eerste repatrianten uit Indië aan om er door, zoals zij dachten, tijdelijk te blijven.

0: We zijn hier al een slagboom doorgelopen met Noes Oliza. Noes, wij kennen elkaar al wat langer, maar voor de luisteraars, wij zijn hier op het voormalige kamp Westerbork, wat in de volksmond hier onder de Drenthe eigenlijk kamp Schatberg heette. Maar jij bent hier gekomen in 1951 en jij was twee, of jij was één, in 52 ben jij geboren, hier op deze plek. Maar jij bent ook nog een woordvoerder geweest van de in Wijster bij de eerste kaping. En als zodanig zullen misschien sommige luisteraars jou nog kennen. Maar over de kaping, daar is eigenlijk al genoeg over gezegd. En de laatste tijd ook nog documentaires op de televisie geweest dat we het daar eigenlijk niet over wilden hebben. Wij wilden het eens even hebben over die 50 jaar eigenlijk. Dat de Zuid-Molukse mensen hier in Nederland zijn. En speciaal over de mensen die hier in dit kamp, wat eigenlijk kamp Schattenberg heet, hoe dat gegaan is en hoe het hun vergaan is eigenlijk. Wat herinner jij je hier nog van?
1: Kijk, in grote lijnen, het beeld wat je hebt overgehouden is jouw kindjaren. Je bent hier als kind opgegroeid, je had alle vrijheid, alhoewel wij thuis werden we heel strak, heel kort gehouden door de ouders en ook de rest van de familie. Maar dat gevoel van kind zijn, je stapt zo de bossen in, je haalt allerlei kattenkwaad uit. Schitterend, dat was een heel mooie periode. Zo kijk ik terug naar mijn kindjaren.
0: Er waren hier... Naar mijn schatting ongeveer 3000 mensen. Je ziet er nou niks meer van terug. Het is ook een herinnering. Het is ook een herinneringsmonument is hier geplaatst in verband met een nog eerder punt in de geschiedenis dat de Joodse mensen hier hebben gezeten. Hè? In het kamp Westerbork, waar iedereen het altijd over heeft. Dan zal ik nog even uitleggen, niet precies in of tegen Westerbork aan ligt, maar eigenlijk vlakbij het plaatsje Hooghaal, wat aan de spoorlijn lag. En die spoorlijn, die hebben ze dan een beetje verlengd om die mensen hier destijds naartoe te brengen. Maar de misvatting is eigenlijk dat kamp Westerbork bij Westerbork zou liggen. Dat is niet zo. Het heet uiteindelijk in de volksmond hier in Drenthe dan ook eigenlijk kamp Schattenberg. Het is nu eigenlijk er is een herinneringsplaats en er staan een aantal grote, wat zijn het eigenlijk?
1: Schotels.
0: Schotels, ja, waar je mee het heelal kunt afzoeken naar buitenaards leven, dacht ik. Dat is wel een rare contradictie. Maar zie jij nog wat terug, Noes? Zijn er nou nog punten waarvan jij zegt, hé, dat herken ik nog wel. En hier, waar hebben die brakken allemaal gestaan? Want het waren toch eigenlijk houten gebouwen allemaal.
1: Ja, nou, wij zijn nu even voorbij gelopen. Ik zie daar hier voor me een straat. Nou, die straat die loopt vlak voor het barak waar ik gewoond heb. Dat is het barak 37, meen ik. Ja, daar heb ik jaren in gewoond. In eerste instantie als baby barak 36. Daar ben ik eigenlijk geboren in 1952.
0: En er waren allerlei faciliteiten. Je kunt hier, als je hier zo die kant op kijkt, was een slagboom. Hè? Je kon niet zomaar naar binnen, wel?
1: Nee, je moet...
0: Je moet aanmelden of zo? Behalve de mensen van het kamp zelf.
1: Dus. Ja, de mensen van het kamp zelf. Kijk, ook mensen van buiten. Bijvoorbeeld, er komt de slager, die komt hier binnen. De postbode. Nou, dan gaat de slagboom gaat dan vanzelf open. Er zaten altijd een paar mensen daar in het kantoortje, noemen we dat. En dat leven dat gaat zijn gangetje. Het was heel betrekkelijk, eenvoudig, overzichtelijk. Ondanks toch het grote aantal mensen die hier vooral in het beginjaren woonden. Maar als kind was jouw wereldje ook nog heel klein, hè?
0: Ja.
1: Alles wat verder van je afstaat, dat is allemaal heel groot. De straat hier, oh, dat was vroeger als kind. Ik dacht dat dit zo'n vierbaansweg was of zo, weet je wel. Dat is mijn beleving, dat was mijn beleving. Maar dat is er heel weinig meer van terug.
0: En de faciliteiten waren hier natuurlijk wel. Jullie hadden een school en er was een soort van kleine gelegenheid, gezondheidsbarak of zoiets.
1: Ja, er was een kleuterschool hebben we hier gehad. Ook een lagere school. En winkelvoorzieningen, diverse winkelvoorzieningen. Een hospitaaltje. We hebben hier een arts. Postkantoor is hier.
0: Dus eigenlijk alle faciliteiten die je op gewoon een normaal dorp eigenlijk ook had.
1: Ja.
0: Ja, ik weet er zelf ook iets van, omdat mijn vader hier toen destijds beheerder was van de brandweer. Dat is ook wel weer toevallig. Dat was er dus ook. En er was een badhuis. Maar er was hier ook een voetbalveld. Weet ik nog.
1: Nou, er waren een aantal voetbalvelden. We hadden hier, meen ik, een stuk of 5, 6 voetbalclubs.
0: Ja.
1: Die onderling...
0: Van dit dorp? Of van het kamp? Van het kamp?
1: Ja.
0: Oh, dat heb ik nog geweten.
1: Ja, die onderling dan toernooitjes spelen. Ik weet het nog heel goed. Mijn vader zat in een veteranenteam. En de kinderen, die dragen dan ook de shirtjes van de vader. Ja, dat was machtig.
0: Ja.
1: Maar god, ze kregen altijd aan de klop natuurlijk. Ja.
0: Het was ik weet nog dat het aan de rand van dat veld, daar woonde Septenno. En die zaten de kampraad, meen ik.
1: Ja.
0: Daar hebben we ons nog een keer omgekleed. Dus, want er moest ook wel eens gevoetbald worden tegen een afvaardiging uit Assen. En André Java, die heeft toen nog eens keer zo'n elftal samengesteld. Waar ik ook nog aan mee heb gedaan.
1: Ja.
0: Maar het was bijzonder prettig. Wij werden helemaal, zoals het bij de Zuid-Lukse mensen meestal gaat, altijd gul ontvangen. Hè? Dat, en veel eten en zo, dat was altijd bijzonder gezellig.

0: op een gegeven moment ben jij... Jij werd ouder, jij kwam hier op school. Hier was een kleuterschooltje. Was het besef al aanwezig toen... waarom jullie hier eigenlijk zaten en zo? Of kwam dat pas veel later?
1: Nou, dat kwam pas veel later.
0: Ja.
1: Natuurlijk, als kind... nu achteraf... redenerend... werden ons ook verhalen verteld... door mijn vader en door mijn grootvader... van hoe wij hier terecht zijn gekomen.
0: Ja.
1: Maar de werkelijke waarde van die verhalen... ja, dat realiseer je pas achteraf. En ook de voorgeschiedenis van Schattenberg. Ja, ook, ja, dat stukje historie, ja, dat was in het begin helemaal... Ja, dat wist je niet. Je leefde in het heden dan toen. En later kijk ik dan pas op terug en neem ik kennis van een stukje geschiedenis van Schattenberg.
0: Ja, ja.
1: En ja, waar dan de Joden hier... ja, tijdelijk moest dan huisvesten op doorgang naar Duitsland, Polen. God, daar ligt een stukje, daar ligt ook een stukje, tragedie. Menselijke,
0: enorme tragedie.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ik heb me wel eens afgevraagd, en misschien jullie ook wel, dat ze... ook de Nederlanders, jullie eigenlijk wel een beetje verder weg hadden gestapt. Ze hadden natuurlijk niet direct huisvesting. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom moet dat nou per se in Drenthe? Niet dat wij als Drenthe jullie niet wilden hebben, maar het was weer typisch Nederlandse regering. Want een hele grote misvatting is dat natuurlijk ook dat men altijd gedacht heeft dat Drenthe rijk was. Maar Drenthe was voor de oorlog misschien nog wel armer als de Zuid moet lukken. Dus ze hebben ons... Hoe ondervonden jullie dat? Want jullie moesten dan op een gegeven moment moesten jullie naar de stad toe. Er liep een bus van Harmani, dat weet ik nog wel. Dat waren eigenlijk touringkaarten, maar die mensen hadden ineens ook een negotie erbij. Die konden dan een lijntje openen op Schattenberg. Mensen moesten naar de stad. Hoe werd het toen? Kun je nog herinneren hoe het toen tegen jullie werd aangekeken?
1: Nou, even weer. Even wat terug op jouw eerdere uitspraak. Kijk, het was hier eerder een tijdelijke voorziening.
0: Ja, dat werd jullie verteld.
1: Dat werd ons ook verteld. En onze ouders en zeg maar de eerste generatie leiders hielden zich ook voor. Dat was conform de politieke realiteit op dat moment. Maar goed, van de tijdelijkheid, daar zitten we nu onderhand al bijna 50 jaar.
0: Een halve eeuw.
1: Ja. Ook later realiseer je. Kijk, als kind kijk je natuurlijk heel anders tegen de werkelijkheid aan. Hè? En later de beoordeling van Schattenberg. Ja, dan denk je van, hoe is het in vredesnaam mogelijk om zo'n hele groep mensen ergens in een land van nowhere te plaatsen?
0: Ja.
1: Dat zou je vandaag op de dag dat heel anders gaan doen. Heel anders.
0: Ja, want het is natuurlijk wel zo, mensen die hier nu asiel aanvragen, en dat waren jullie dus duidelijk niet, die hebben nu in deze tijd sneller een woning als dat jullie hadden. Want daar heb je dus toch wel. Hoe lang hebben jullie hier gezeten? Laten we dat eens even vaststellen.
1: Ik heb hier 18, 19 jaar gezeten. Ja. Ja. Maar toen ik 12 werd, toen ging je, of 13, ging je naar voortgezet onderwijs. Maar toen ik 12 werd, toen ging je, of 13, ging je naar voortgezet onderwijs. Nou,

0: ondanks dat het natuurlijk wel vreemd was, leek me het wel gezellig hier.
1: Het was heel gezellig.
0: Ja, misschien denken sommige mensen daar ook nog wel eens met heimwee aan terug of zoiets.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Dat ze zeggen van, misschien was het daar met elkaar nog wel leuker als in, ja, als zo'n buurt waar sommige mensen nu wonen.
1: Ja, kijk, de hechtheid in de gemeenschap was hier natuurlijk veel groter. Maar we moeten dat ook niet gaan idealiseren. Nee. Want er waren genoeg conflicten tussen groeperingen. Ook, dat waren heftige.
0: Ook binnen de samenleving, ja, hier in Schatberg?
1: Ja, allerlei politieke en sociale conflicten worden hier hardhandig opgelost.
0: Beslecht. Ja. Muziek was ook een ding wat ik me nog kan herinneren. Want in Assen had je op een gegeven moment, in het Rode Dorp, had je een muziekkoepel. En daar trad altijd een fluitorkest op van Schattenberg. Een bamboe fluitorkest. Ja. En dat was altijd het drugsbezochte, met de Johan Willem Vierkapel, het drugsbezochte concert. Want dat vonden mensen zo mooi. Weet jij, kun je daar nog iets van herinneren?
1: Heel goed zijn. Ja? Want ja, mijn grootvader was de leider van dat orkestje. Ja. En mijn vader zat er bij in. En ja, nog een paar van die ooms. Ja, ze repeteerden ook vaak bij mijn grootvader thuis. Hè. Dus, ja, of ik

0: Ik herinner, ja, absoluut.
1: Het was natuurlijk niet allemaal kommer en kwel. Er was hier natuurlijk ook wel humor, of niet?
0: Ja. Molukkers en lachen, dat is dus bijna synoniem.
1: Ja. Nou kennen we elkaar al wat langer. Op een gegeven moment zijn de mensen naar Assen gegaan en een gedeelte naar Smilde. Ik weet niet, zijn ze allemaal of naar Smilde of naar Assen gegaan, of zijn er ook nog mensen ergens anders naartoe gegaan?
0: In de jaren 60, en weet ik niet precies, ik kan het niet precies aangeven, waar groepen in de loop der tijd naar Deventer.
1: Ook naar Deventer?
0: Ja, dus, ja, Krimpen aan de IJssel. Assen was, meen ik, midden jaren 60. En de laatste groep Smilde is zeg maar begin jaren 70. Ja.
1: Nou, dan kom je dus in de hoofdstad van Drenthe. En Assen was in de jaren 60 natuurlijk ook al is heel stuk kleiner dan wat het nu is. Want ik ben zelf Assenaar van geboorte en ik verbaas me iedere keer over dat ik soms de weg daar niet meer weet. maar wat vonden jullie daar? Ik bedoel, het is natuurlijk, je wordt dan ineens in een andere samenleving geplaatst. Was dat een vijandige omgeving? Of keek de mensen de kat uit de boom? Hoe trof je dat aan?
0: Als ik kijk vanuit mijn persoonlijke ervaring, het was allemaal natuurlijk heel vreemd, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, wij woonden hier en ik wist niet beter dan de huizen uit barakken bestonden. Nou, god, je gaat naar Assen. God, en daar zie je allemaal huizen staan. Hele mooie huizen. God, daar wonen dus Nederlanders. Dat is een van je eerste ervaringen.
1: Maar hoe waren de mensen? Ik bedoel, hoe ervoeren jullie daar? Want ja, ik kan me voorstellen dat als wij met een aantal Drenthe op een gegeven moment verplaatst werden, dat je dan ook in een volledig vreemde samenleving, dat je dan ook aan elkaar gaat hangen natuurlijk. Hè? Jullie, de Amonese of de Zuid-Molukse gemeenschap, die is altijd toch wel vrij hecht gebleven. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nou langzaam een hand dat een heleboel mensen wel integreert in onze samenleving. Hoe was dat toen?
0: Kijk, als ik naar ons gezin kijk, we hadden ook in het beginjaar vrij veel al Nederlands volk over de vloer.
1: Ja.
0: De leerkrachten, die komen regelmatig op bezoek. Al is het omdat ik niet zo'n lieve jongen ben vroeger.
1: Ja.
0: Dus ze komen regelmatig bij mijn ouders over de vloer.
1: Ja.
0: Nou, de kruidenier. Hoe heet die man, die eierboer? Die komt nog steeds vandaag op de dag, zaterdag, komt die bij mijn moeder eieren verkopen.
1: Ja, ja.
0: En dat stamt Boer Jansen, zo heet die man, uit Westerbork. Nou, die contacten die heb je al van vroeger. En god, dat waren allemaal voor jou allemaal. Alhoewel, ja, het zijn vreemde mensen, maar het zijn lieve mensen. Het zijn aardige mensen. Nou, zuster Schuil.
1: Ja.
0: Een familielid van jou.
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Dat is een hele lieve oude zuster. Dat herinner ik mij nog vrij goed.
1: Ja, dat waren de eerste mensen die zonder aangezicht der persoon mensen hielpen. Gewoon,
0: precies.
1: Ja.
0: God, ja, en dan de soms vijandige reacties.
1: Ja.
0: Ja, dat kom je pas later, kom je dat pas tegen. Maar in eerste instantie was het hier heel gemoedelijk, heel warm eigenlijk. Hey.

0: persoonlijk voorvalletje. Ik was nou, in voortgezet onderwijs zat ik en ik liep in de stad. En op een gegeven ogenblik stond je voor een winkel. En mooie schoenen.
1: Ja.
0: Dacht je, nou, god, die wil ik wel kopen. Weet je. En er was een bepaalde drempel bij me om die winkel binnen te stappen.
1: Ja, ja.
0: En, maar goed, dan deed je dat toch. Weet je, je verzamelde alle moed en dan ga je naar binnen. En dan blijkt plotseling dat ze dan niet in jouw maat hebben. Terwijl ik toch dacht van, god,
1: dat moet er toch wel zijn.
0: Ja. Goh, en dat was een van de eerste ervaringen. Ja, waarvan ik denk van, ja, daar zit toch vooroordelen of iets dergelijks achter. Maar goed, je hebt dat niet uitgesproken en je liet het daarbij.
1: Ja, daar werd daar thuis ook over gepraat, en over dat soort dingen. Of was dat van, nou ja, dat gebeurt al vaker, we nemen dat gewoon of zoiets. Er was geen sprake van een verzet of zo.
0: Dat zijn allemaal individuele, persoonlijke ervaringen. En je bracht het nog niet in een breder verband met elkaar. En later kon je een aantal dingen wat beter bevatten. En ja, ook omdat je met elkaar ook erover sprak.
1: De latere periode, dat krijg je dus, we gaan er even snel overheen over die kaping. Dat heeft natuurlijk wel wat losgemaakt. Hè? En daar wordt dus nu weer over gepraat, een soort van revival. Maar wat, dat heeft toch wel iets losgemaakt. Maar er is toch, ondanks dat, is er toch vrij weinig begrip gekomen voor de situatie, hè? Dat vind ik eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Want hoe dan ook, de mensen, onze mensen of jullie mensen, was wat beloofd, gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Hoe hebben jullie dat ervaren, eigenlijk? Dat gedeelte van die tijd.
0: Nou, kijk, de jaren 70. Nou, dat was een heel heftige periode. Als ik kijk naar mij persoonlijk, hoe ik dat heb doorgemaakt, beleefd. Maar ook als je kijkt naar de gemeenschap, dat heeft een ontzettend grote impact gekregen binnen de gemeenschap.
1: Ja.
0: Ik denk binnen ieder persoon die betrokken is met de Molukse samenleving. Ook al voel je als Molukker niet Moluks, maar ook door de reactie van de omgeving word je geconfronteerd met het gegeven.
1: Ja, ja.
0: Ook daar hebben mensen zich in de loop der jaren al dan niet aangepast aan de reactie van of leren om te gaan met de reactie van de omgeving.
1: Ja. Maar hoe was die? Want ik kan me nog wel herinneren dat men dat een heleboel mensen hier in Drenthe natuurlijk kwaad waren. Want die zeiden van ja, maar moet luisteren, wat hebben wij hiermee van doen? Want wij stonden ook niet zo goed op zo'n goede voet met de regering voor de oorlog. Hè? Weet je wel? Want dat is een beetje de Drentse geschiedenis. En wij weten helemaal niet wat er gebeurd is. En een heleboel Zuid-Molukse mensen weet waarschijnlijk ook weinig van de geschiedenis van Drenthe af. Tenminste, mm-hmm. Van die geschiedenis van voor de oorlog. En, dus die mensen dachten van, ja, wat betreft dat ons? Ja.
0: Niemand zal dat, denk ik, kunnen begrijpen en willen begrijpen.
1: Nee. Maar die reactie van die mensen hier, hoe was die dan? Was die dan heel erg vijandig? Kan je daarvan herinneren eigenlijk?
0: Nou, de reactie van toen, ja, dat was ook van de Nederlandse kant, is dat er zijn hele diverse reacties van heel vijandig tot begrip. Maar ook heb je reacties van wel begrip, maar niet en een veroordelen van de acties. Begrip voor de achtergronden, maar nee tegen geweld.
1: Ja.
0: ja, dat soort reacties waren er.
1: Ja.
0: Ik werd ook in die dagen werd ik bijvoorbeeld ook nog gevraagd om iets te vertellen over de achtergronden van Molukkers, de Molukse geschiedenis.

0: Ik ken natuurlijk veel aan Bonaise mensen. Ook dat we wel samen in hetzelfde café komen en samen wel eens op feesten waren. En dat was wel een leuke tijd. Maar nu krijg je dan weer dat het daar op de Molukken helemaal niet goed gaat in verband met laat maar zeggen, een soort van godsdienstoorlog.
1: Ja. Ik moet dat beeld van godsdienstoorlog enigszins
0: bijstellen.
1: Kijk, waar het conflict om gaat, even eenvoudig. Degenen die voor democratisering, voor de reformatie is van de Indonesische samenleving en de contra.
0: Tegenstanders, dus precies, zeg maar, de Suharto-clan.
1: De Suharto-clan, ja. Precies. En vanuit die clan worden allerlei groeperingen tegen elkaar opgehitst.
0: Om maar weer aan de macht te komen misschien.
1: Maar precies.
0: Ja. En daar zijn jullie nu de dupe van in feite. Ja. En daar staan twee partijen tegenover elkaar die al jaren met elkaar in goed overleg hebben kunnen leven. En nu door dit soort politieke spelletjes uit elkaar worden gespeeld.
1: Dit zijn politieke spelletjes. Ja.
0: Hoe zie jij het in de toekomst gaan?
1: Ik denk dat de internationale samenleving moet hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk zijn er ontzettend veel conflicten in de wereld. Kijk, wij als Moluks groepering hier, maar ook Molukkers daar in Indonesië, we zullen ervoor moeten zorgen dat de internationale wereld hun blik richten op Indonesië, in het bijzonder Molukken, om het probleem daar op te lossen.
0: Ja.
1: Kijk, want wat er nu afspeelt is opnieuw een drama, menselijke tragedie. Mensen worden van hun huizen verdreven, van hun dorpen waar ze wonen worden ze verdreven. Er zijn een paar honderdduizend vluchtelingen op dit moment.
0: Ja, dat is eigenlijk een groot schandaal, hè?
1: Ja. In eerste instantie was het ook een conflict, of gecreëerd conflict, waarvan men denkt dat dit is een burgeroorlog. Moslims, christen van Molukse afkomst. Later zag je door de Laskar Jihad, de extreme.
0: De heilige oorlog, hè, de jihad.
1: Precies.
0: Ja.
1: En die komen allemaal van buiten de Molukken en bezetten in principe een aantal plaatsen op de Molukken. Dus daarmee heeft het conflict een totaal andere wending genomen.
0: Ja. Ja.
1: Het leger en de politie die zijn niet in staat om het probleem op te lossen.
0: Nee.
1: Sterker nog, zij zijn veroorzakers. En zitten achter het conflict.
0: Ja, ja. Dus die meneer Walid, die doet niet genoeg. Of heeft niet genoeg macht.
1: Hij heeft onvoldoende grip op de situatie. Ja.
0: Want dat zie je ook een beetje terug in Aceh en zo. Daar is ook zoiets aan de gang. Daar hebben ze dus nou een soort van wapenstilstand onderhandeld.
1: Ja, Wahid heeft een wapenstilstand onderhandeld. En vervolgens gaan anderen, die gaan het vuurtje stoken, ja, zodat weer het leger reden heeft om in te grijpen. En dat is steeds hetzelfde, het patroon in Indonesië.
0: Ja, ja. Jij bent hier nou ook 50 jaar zo'n beetje, bijna.
1: 48.
0: Maar
1: ja, het gaat wel hard.
0: Gaat wel. Ja, bij mij ook, Noes. Bij mij ook. Ik schrik soms zelf van mijn eigen leeftijd. Ik wil er ook vaak niet mee geconfronteerd worden. Ik denk altijd maar niet eraan denken, dan komt het wel goed. Jij werkt op het arbeidsbureau. Maar hoe zit het nou met jou? Ik bedoel, een heleboel van de oudere mensen, die zouden dan eventueel, want het was toch al in het plan, die zouden weer terug willen. Maar hoe zit het met jou? Zou jij ooit nog teruggaan, denk je?
1: Kijk, ik.
0: Nu is er natuurlijk helemaal geen sprake van, met dit conflict niet. Maar ik ben, in de
1: kijk, ik ben ja, misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Nou, daartussen zit mijn identiteit. Ja. Ik ben deels gevormd door de Molukse cultuur, de Molukse gemeenschap, maar ook door de Nederlandse omgeving, mijn Nederlandse vrienden. Ja, dat ben je een beetje. En ja, of ik terug wil, ja, ook dat verandert in de loop der tijd. Ja, je had ook idealen van een bijdrage in de Molukse zaak om terug te gaan te strijden voor de vrijheid. Ja, dat doe ik ook op dit moment ook wel, maar op een andere manier. Maar als je jong bent, denk je dat, heb je daar hele extreme ideeën over. Nu ben je weer een stukje ouder en je gaat dingen ook relativeren. Je kan dingen beter plaatsen en de verhoudingen zien. En ook wat jouw eigen mogelijkheden zijn als persoon. God, en binnen die kleine ruimte probeer ik toch iets of mijn bijdrage te leveren aan die Molukse kwestie.
0: Nu Solisa, eigenlijk ook een beetje een vriend. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je ons nog even hebt willen rondleiden namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Graag gedaan.
0: Oké, Noes.
1: Voor een vriend.
0: Oké, gaan doen.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Noes Solisa, een man die is geboren is in kamp Schattenberg, die muziek die was van Kindy Dulfer, Too Funky, Jan Akkerman, Wildflower van de cd Focus in Time, Hena Masawaya van Julia Loco van de cd Heartland en van Van Morrison, Philosopher's Stone van de cd Back on Top. We gaan verder in Harry's historie. In Harry's recente historie. We gaan naar de plek waar hij 9 jaar lang Harry's blues merk en dan met name de muziekzolder.
0: De Bijlenstraat, daar lopen wij hier. En wij staan hier eigenlijk voor het pand van de HBS, de Hogere Burgerschool, zoals dat vroeger. Rijks HBS, wel te verstaan. En er is sprake van, al nul tijd, dat in dit prachtige pand radio en tv Drenthe samen zullen gaan huizen. Nou, de Bijlenstraat, dat is een van de mooiste straten van Assen. Allemaal van die mooie oude panden. En dan heb je hier hier begint het Assenbos. Een heel oud bos hier aan deze kant. En hier op de zijkant had hij een open plek en die noemde men de kleedklapperij. En dat is zo kom omdat hier vroeger altijd de werksters van de dure meneren hier daar de kleding ging klappen. Dus de kleedklapperij. We steken hem over, want wij zijn van plan om even in het pand van Radio Drenthe, wat vroeger de muziekschool was, heel vroeger, waar Roelof Maartens, die vader, nog conciërge was, als ik me goed herinner. Om daar eens even bij de platen te gaan kijken. Want dat is een hele mooie verzameling die ze van de provinciale bibliotheekcentrale hebt overgenomen. Voor een prikkie. En daar zit een prachtige. Dat is een prachtige collectie eigenlijk. Hè? Wij lopen hier nu langs het voormalige café Parkzicht van Ido. Dat is nou een etablissement dat heet De Tijd. En dan gaan we langs het huis waar vroeger Ido in woonde, maar daarvoor Dr. Vogel, Ome Tjerk, die ik heel goed kende heb. En daarnaast daar woont Jaap. Dat is Jaap, god, weet ik nog, architect. En dan
3: Kampiga.
0: Ja, Kampiga, precies. En dan lopen we hier zo een soort van loopplank op, net als je een schip op gaat. En dan kom je bij de receptie van Radio Drenthe. Nou, wij kunnen deze deur eens afgesloten stellen. Dat is iets nieuws. Goedendag.
4: Hallo.
0: Hoi.
4: Goedendag.
0: De loper die mag langzamerhand ook wel eens verneid worden. Maar dat zullen ze wel niet doen voordat ze. Omdat ze een andere kaart op gehad. Ja. Nou komen we wel weer met een. Oeh, al wat goed, jongen. Kijk, dat, het kraken geeft al aan dat we hier op een plek bent, vlak onder de nok. En ja, weet je wat zo mooi is hier? Hier kun je dan als het hard regent en zo, dan wil je dat hier mooi op dak tikken. En dan kun je neuzen in de archief. Hè? Kijk, en hier, kijk, hier zo'n alle laadjes toestel. Waar bijvoorbeeld Big Country staat hier op. Ja, dat kun je zoeken en zo. Maar wij lopen hier, kijk hier, dat is zo'n hele mooie alle grammofoon. Moet je kijken, jongens.
2: Nee, dit is een wasinstallatie.
0: Oh, ja, verdomd. Voor platen of zo. Dat spul goed bleef. Wat een prachtig ding zeg, dat ken ik helemaal niet. Ja, made in England. Bij Keith Monks Audio. Ja, we zullen hier eens even heen lopen. En wij staan hier, ja, bij de platen. En we zullen er willekeurig uit trekken. Kijk wat het oplevert. Wat staat er eigenlijk? The Invisible Man's Band.
3: Ja, zoiets, ja.
0: Hele mooie juffrouw. Ik weet niet wat het is. Ik kan me er niks bij voorstellen. Een hele mooie juffrouw ligt op de grond. Dit ben wel allemaal naar hoezen lustra's. Dat is eigenlijk prachtig. Nou, dus kijken wat. Nou, dat is allemaal een beetje rare muziek. Maar kijk eens. Prachtig. Jeff Beck en de Yardbird, Shapes of Things. Hier, dat is de 60 jaar. Kijk hoe Jeff Beck er dan nog uit ziet. Hè? Prachtig, prachtig, prachtig. Peter Koelewijn. Nou, daar ben ik nooit zo'n fan van geweest. Van die haringboer uit Eindhoven. Jan Popiopi is dat, joh. Dit is echt... Het beste van Boudewijn. Nou, Boudewijn de Groot staat daar ook nog heel fleurig op. Ik denk meer u zien dat hij nog in de commune zat in Leggelo. Eens even kijken wat we hier hebben. Duits-Amerikaanse Freundschaft. Nou, wat ik me daarbij moet voorstellen.
3: Ja,
0: DAF. Oh ja, DAF, ja, DAF. Maar we gaan even naar dat. Kijk, want we moeten hier onze hier ook bukken. Want dit zijn nog echt de alle balken. Hè. Dit is nog. En dat vind ik zo mooi van zoiets. Hè. Dit is een beetje een plaats waar weinig volk komt en waar de liefhebbers eigenlijk uren kunnen rondkijken. Want als je er een keer aan begint, je gaat die hoezen lezen, wie er allemaal metspeeld hebben en zo, dan word je natuurlijk. Kijk, hier zitten we meer in de afdeling wat ik al leuk vind. Hoewel het. Het christelijk mannenkoor. Met Piet. Nou, dat is. Maar we moeten toch ergens komen waarvan ik zeg van, kijk eens aan, Memphis Slim, Blues for Natalie. Memphis Slim, oftewel Pete Chapman. Hè? Chapman, de man uit Memphis, een van die later naar Parijs gaan is. En een van de betere, nou kijk eens aan. Sammy Price, Fire, dat is meer jazz. Nou, hier Otis Spen, de pianist van de Muddy Waters Band. Prachtige... prachtige pianist. Riverside Blues, Must Have Been the Devil, natuurlijk. Jelly Roll Baker, Trouble in Mind, allemaal Otis Spen. Nou, hier is kijk. Lightning Slim, High and Low Down. Oh, well,

0: Het is een mooie collectie. En hier dan allemaal singeltjes staan. Waar zal dat wel niet wezen? U2. De titel van de singles. Waar is dat net? En dan hier ook inderdaad het begin van CD's natuurlijk. Kijk waar hier nog allemaal stiert. Een brief naar Libanon. De Jerry's aan de grens van de Duitse heuvelen. De babysitters van het peloton. Het soldatenhart en het laatste saluut. Nou, als dat niet mooi is. Kijk eens, 30 Hollandse hits van toen op Philips. Met Doris. En was die er al? Ja. Ik had het niet. Peter en de Rockers ook alweer. Nou, allemaal van dat soort volk en zo. De Blue Diamonds, hè? Corrie van Gorp. De Dwaze Deun. Nou, kijk, dat is er allemaal bij Radio Drenthe. Hier, dan ga ik wat verderop. Hey, Strauss, Walser en Polka's onder leiding van Karajan, Wiener Philharmonica. Ook op DGG. En zo hebben ze hier vreselijk veel spul. Ja, hartstikke mooi eigenlijk, hè. Dit ben van die ding waar je je hart aan verpandt. daar giet het eigenlijk over. Radio is natuurlijk ook voor een deel muziek, hè. Is een, of een deel, voor een groot deel ook muziek. En het is toch belangrijk dat je muziek, dat je goede muziek uitzoekt. En dat kun je hier een beetje aan gaan zitten, dan kun je dat hier vinden. Dat is hartstikke mooi. Dat kraakt hier ook nog zo lekker, hè. Kijk, en zo'n deur, hè, een beetje afgebladderd. Waar zal daar achter zitten? Vind ik nog nooit weer zo, dit is een berghok. Een reparatiehok, denk ik. Allemaal moderne
1: computermachinekamer.
0: Ja, hier maar zo een andere wereld in natuurlijk. Hè. Deze drempel, dat is van, kon je van de ene in een volledig andere wereld uur. Wat je hier hoort, staat allemaal ingewikkelde apparaten, computers, nou ja, alles elektrisch. En je doet de deur dicht en je staat ineens in een ander, heel andere, ja. Prachtig. Ja, kijk eens, die mooie al. En dan hier, en dan, ja, kijk eens, van die haakjes. En hier.
2: Ja,
0: hier werkt Arjan.
2: Dat is
0: computer hok, ja. Ja, hier werkt Arjan, ja. Dus. Maar ja, dat weten de mensen niet wie Arjan is. Arjan is een van de technici van Radio Drenthe. Nou, we gaan er weer van deur, luisteraars. Ik hoop dat je een beetje van met kreeg, hè. Maar wat mij betreft, mocht dit wel een tijdje. Ik hoop dat het weer zo'n mooi hok wordt. Nou, dit is de CD-afdeling. Hoi! Nou, we daalt weer af naar de Orpheus in de onderwereld. Orpheus, hè? Dat is ook muziek. Is dit Sharon Depp? Nee, dat is Sharon Depp. Ik ga hem dikken.
2: Nee, dat is niet leuk.
0: Nou, wat mag ik?
2: Ja.
0: Hoi. Hoi.
3: Het was muziek van Lightning Slim die jij hoorde. Onder Harry zijn tocht naar de muziekzolder van Radio Drenthe. Lightning Slim met The Rooster Blues. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
5: Het is een nummer van Kris Kristoffersen. En Johnny Cash had er een nummer 1 hit mee in Amerika. Veteraan blueszanger Hank Ballard coverde het nummer in Nashville. Maar de Amerikaanse radiostations negeerden deze versie. Hank Ballard, Sunday Morning Coming Down.

Hank Ballard, Sunday Morning Coming Down. Het is een compositie van zanger Kim Wilson en de Fabulous Thunderbirds namen het op met producer Dave Edmunds in een tijd dat Jimmy Vaughn nog de gitarist van de band was. Er verschenen covers van Wynonna Judd, Foo Fighters en Gary Clark Jr. En dit is het origineel van de Fabulous Thunderbirds, Tough Enough.

The Fabulous Thunderbirds, Tough Enough. Bill Anderson componeerde 80 hits in Amerika en Bill Anderson had zelf samen met Mary Lou Turner een nummer 1 hit met dit nummer in Amerika. Dit is de cover van het trio The Facts of Life met Chuck Carter, Keith Williams en Gene Davis en dat werd een top 5 hit. The Facts of Life, Sometimes.

The Facts of Life, Sometimes. Het is het titelnummer van het derde album van Little Feat, nog met zanger Lowell George, en hij overleed in 1979. En ook drummer Richie Hayward was van de partij, en hij overleed in 2010. En natuurlijk meesterpianist Bill Payne, die nog steeds actief is en ook te horen is op albums van J.J. Cale, The Doobie Brothers, Pink Floyd, Toto, Bob Seger, Linda Ronstadt, Bonnie Raitt, James Taylor en Stevie Nicks. Little Feat, Dixie Chicken.

Little Feet, Dixie Chicken. Het is een nummer geschreven door Frank King. Hij was de bandleider van de Golden West Cowboys met zanger Gene Red Stewart. Sam Cooke had al een hit met dit nummer en Patti Page scoorde zelfs een nummer 1 hit in Amerika met dit nummer. Dit komt van het album Dictionary of Soul van Otis Redding, Tennessee Waltz.

Otis Redding, Tennessee Waltz. Het is een nummer van blueslegende Huddy Ledbetter. En Tom Jones had er een hit mee. Maar Ram Jam, een band uit New York, maakte er een rocksong van. En dat werd een wereldhit. Het nummer haalde de hitlijsten in Australië, Amerika, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden, Engeland en Oostenrijk. Ram Jam, Black Betty.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: No Time to Lose van C. Susu is het album van deze week. En de band bestaat al sinds 1992 en dit is het 11e album. De band is razend populair in Italië, waar de heren bijna jaarlijks toeren. Maar de bandleden maken zich ernstig zorgen omdat het Amerikaanse publiek nauwelijks interesse toont. En dit is het eerste album met eigen materiaal sinds het album Every Mile in 2012. C. Susu, Climb in the River.

Say Susu, Climb in the River. Release Me, dat was een grote hit voor Esther Phillips. En Ted Taylor uit Oklahoma maakte er een answer song van. Dat deed hij in Nashville met dezelfde studiemuzikanten die ook Esther Phillips hadden begeleid. Ted Taylor, I'll Release You.

Ted Taylor, I'll Release You. De Pure Prairie League, dat is een country rock band uit Ohio met zanger Greg Fuller. Tussen 1978 en 1992 was Vince Gill als zanger en gitarist aan de band verbonden en hij is nu onderdeel van de Eagles. Dit nummer werd geschreven door Greg Fuller. Het komt van het album Bustin' Out en het was een hit in Amerika en Canada en er verschenen nog covers van Lone Star, Travis Tritt, The Counting Crows en Garth Brooks. The Pure Prairie League, Amy.

The Pure Prairie League, Amy. Het is een compositie van Kenny Rogers en hij had er zelf een top 10 hit mee in Amerika. En Millie Jackson nam de cover op in Muscle Shoals, Alabama, met de befaamde studioband en dat leverde opnieuw een top 10 hit op. Millie Jackson, Sweet Music Man.

Millie Jackson, Sweet Music Man. B.W. Stevenson uit Dallas werd in Amerika als een groot talent gezien. Dit was zijn grootste hit. Het was een top 10 hit in 1973. Maar de man overleed na een hartoperatie op 38-jarige leeftijd. In 1996 verscheen er een cover van Brooks & Dunn. En dat werd een nummer 1 hit in Amerika. Maar dit is het origineel van B.W. Stevenson, My Maria.

B.W. Stevenson, My Maria. Het nummer is geschreven door songwriter Dan Penn en het was een hit voor Ronnie Millsap uit North Carolina. Blues en soulzanger Bobby Bland nam het op voor zijn album Get On Down. Bobby Bland, I Hate You.

Bobby Bland, I Hate You. Het is de zoveelste geniale compositie van Robbie Robinson van de band. Het wordt gezongen door drummer Lee Von Helm. En een cover van Joan Baez werd een top 5 hit in Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland. En er verschenen ook nog covers van Johnny Cash, de Allman Brothers Band, de Black Crowes, Solomon Burke, de Charlie Daniels Band en de Zac Brown Band. The Band, The Night They Drove Old Dixie Down.

The Band, The Night They Drove Old Dixie Down. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. David Ruffin, dat is de voormalige zanger van The Temptations, en hij coverde een oude hit van Jack Green voor zijn album Who I Am. Later werd het nog een hit voor Ricky Van Shelton en Tommy McLean. David Ruffin, Statue of a

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de fototentoonstelling Blues in Heaven. En gast aan tafel is Cor Tubben. Cor Tubben die bekend is van onder andere de Marvins in het verleden en tegenwoordig speelde hij in de Heren Oud-Zuid. Er is meer muziek in Drenthe dan QB and the Blizzards en daarover hebben wij het in deze aflevering. Maar we beginnen met muziek van Muskee, Going Down.

0: 1991, Musquet Live Going Down. Cor, waarom deze keus?
1: Ja, dit is een nummer van Don Nix, maar ik ken de uitvoering van Freddie King. Mm-hmm. Ik vond een ontzettend toffe uitvoering. En ik heb de man ook wel een paar keer live gezien, van onder één keer zelfs in de Kolk en Assen.
0: Zo, Freddie King?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En de andere Kings heb ik ook wel een aantal keren gezien. Albert Yang één keer, maar Bibi wel iets van 5 keer of zo.
0: Zo.
1: Maar de laatste keer was het wat minder met Bibi King. Hij liet veel van zijn gitaarpartijen over als de tweede gitarist. Dus
0: ja, ja.
1: Toen was de gezondheid al bar en bar minder.
0: Jij bent zelf gitarist natuurlijk, dus extra belangstelling voor de gitaar neem ik aan.
1: Ja, maar niet alleen dat hoor. Het is in eerste instantie de song.
0: Mm-hmm.
1: En dan de meest waanzinnige capriolen die een gitarist uit kan halen. Steve Vai bijvoorbeeld, dat soort jongens. Ja, notenpoepers over het algemeen ben ik niet zo'n liefhebber van. Het gaat mij om de song en de intentie waarmee die gemaakt wordt. En wat men erin stopt.
0: Ja.
1: Aan energie of intensiteit.
0: Ja.
1: Dat soort zaken.
0: Wanneer is de muzikale carrière voor jou begonnen?
1: Ik speelde voor het eerst 1963 live, toen ik 15 was.
0: Bijna, ja, vergelijkbaar met Harry Musquet, denk ik.
1: Ja.
0: Die speelde toen, denk ik, in de Mixtures.
1: Ja, dat jazzgezelschap.
0: Nee, ja, of de Old Fashioned Jazz Group.
1: Old Fashioned Jazz.
0: Nou, een van die twee in elk geval. 65 begon hij met Q in the Blizzard.
1: Ja.
0: Dus je bent van diezelfde generatie.
1: Nou, Harry is wat ouder, hè? Of was wat ouder.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Maar wel ongeveer dezelfde leeftijd als Hans en Ilko bijvoorbeeld.
0: Hoe begon dat bij jou dan?
1: Shadows.
0: Oké. Okay.
1: Dat wel.
0: Ja, maar kom je uit een muzikale familie?
1: Nou, mijn moeder zong. Die zong in een kerkkoor. En mijn vader speelde mondorgel. En er was, bij ons was er ook altijd, ja, ik kwam bij een dorpscafé. En af en toe was het dansen. En dan vond ik de muziek vond ik altijd prachtig.
0: Ja.
1: En er waren ook van die amateurwedstrijden. Teenager shows noemde men dat toen.
0: Ja.
1: Ja, en daar was ik wel gefascineerd door.
0: Dus, ja, want jouw broer speelt ook gitaar.
1: Ja, Frans die heeft dezelfde input eigenlijk.
0: Ja. En jouw andere broer Ben is wel een groot muziekliefhebber, maar speelt hij zelf ook of niet?
1: Nee. De oudste twee broers hebben vroeger pianoles gehad, Ben en Ton.
0: Ja.
1: Maar het was aan hun alle twee niet besteed. Totaal niet. Nee.
0: En de jongere generatie geen pianoles en die wel?
1: Ja, meestal autodidact. Hoewel, ik ben rondom mijn 30ste ben ik wel begonnen met een eerste aantal jaren een klassieke gitaaropleiding.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb ook nog een jongere zus. Die heeft zichzelf ook pianospelen geleerd. Maar heeft later ook wel les genomen. Dus ja, de jongere generatie die heeft wel wat van de genen meegekregen.
0: Ja. En wat was het eerste, de eerste band waar jij van enige betekenis in speelde?
1: De Marvins eigenlijk.
0: Dat begon het.
1: Ja, want niet eens een andere naam. Maar toen de Marvins. Nou, en daar timmer behoorlijk mee aan de weg in die tijd.
0: Ja, wat voor soort orkest, wat voor soort groep was dat?
1: Nou, zoals
0: wat speelden jullie?
1: Zoals talloze bandjes in die tijd. Covers. Dat was dus in Groningen dat je hebt van die coverbands. Nou ja, wij zaten in de Kanaalstreek.
0: Ja.
1: En, nou, het repertoire wat toen gespeeld werd, het begon met Cliff Richard, de Shadows. En later kreeg je de Engelse Mercy Beat en dat soort invloeden.
0: Ja.
1: Ja. Maar in feite gewoon een coverband hoor.
0: Ja, ja.
1: Eigen werk was er niet bij.
0: De blues kwam er nog niet zozeer bij kijken.
1: Oh, jawel. Maar dan via de Stones kwam dat binnensluipen.
0: Oh, ja. Ja, ja.
1: En later
0: ja, ja,
1: dan kocht je die platen van dat label, dat Chess label uit Chicago. Met die Waters-platen en Howl & Wolf en zo. Daar deed je ook wel iets van, ja.
0: Hmm. Hey, jouw tweede keuze is een nummer van Too Blind to See. De LP uit 1970 van QB and the Blizzard. Thursday Night. Waarom dat nummer?
1: Nou, hier hoor je dus de Zwolse invloed, de klassieke invloed van Helmi van de Vecht.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan wordt de standaard blues muziek van eigenlijk losgelaten en neigt meer naar klassieke invloeden. De harmonieën zijn ook duidelijk van de hand van iemand die geschoold is, dat hoor je wel. Ja, ik vind het een heel fraai nummer. We hebben dit trouwens met Hier en Afzijd gespeeld tijdens de Cuby Festival vorig jaar in het Cuby Museum. Maar dan in een instrumentale versie.
0: Ja, ja.
1: Het werd gewoon een hele fraaie song. Goed gemaakt, goed gezongen. Het is een fraai lied.
0: Het is ook wel een beetje tekenend voor die tijd, denk ik, van dat ook de dwarsfluit er een belangrijke rol in speelde.
1: Ja, maar die is niet leidend.
0: Nee. Nee, maar ik kan me herinneren. Ik zag trouwens gisteravond, zaterdagavond, zag ik iets op tv over Super Sister.
1: Ja, ik ook.
0: ook die, weer die dwarsfluit, ja. Dieter O'Toole, dezelfde periode ongeveer.
1: Ja.
0: En hierin, in dit stuk ook, Thursday Night.
1: Yeah.

0: Thursday Night, Cuban Blizzard 1970. De klassieke invloed is duidelijk, hè?
1: Ja.
0: Ja. Zowel in de fluit als in het orgel kun je duidelijk horen van dat Helmich daar invloed op heeft.
1: Ja.
0: En Bas Munniksma denk ik op dwarsfluit, of niet?
1: Ja, volgens mij wel. Ja? Als ik het goed herinner.
0: Wanneer kwam jij in aanraking met Harry Musquet, met Cuban Blizzard?
1: Nou, ook ja, ik denk rondom 64. 65, ja. 64, ergens in die periode.
0: Dat je ze zag spelen? Of?
1: Ja, toen speelden ze vaak in de dancing nog, hè, met een ander repertoire dan het blues repertoire. Toen waren er dus nog ook ontzettend veel covers. Zelfs de Beatle liedjes werden gecoverd, maar die zong Harry niet. Die vernoemde dat, die zong Hans Kins in die tijd.
0: Ja, ja.
1: En ja, er werd heel veel gecoverd door die jongens. Nou ja, ja, je ging zo vaak naar al die dancings, Zuidlaren, Gouden Leeuw van Hemmen en Gasselte, Parkzee, Veendam. Dus ja, automatisch raak je aan het praten met die jongens.
0: Mm-hmm.
1: Dus.
0: En wanneer ontstond voor jou de gelegenheid dat je, nou ik wil niet zeggen dat je mee kon doen, maar dat je ja, wat nauwer contact had? Of was dat veel later?
1: Ja, dat was later toen Harry aan de Smetana, of wij zingen in de volgende Smetana met die Smetana, de Tsjechische componist. Toen Harry op de vierde, vijfde, zesde, weet ik veel, woonde en wij op de eerste. Ja, en toen kwamen we heel vaak bij elkaar over de vloer.
0: Jij bent op een gegeven moment bij naar Assen verhuisd.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik heb eerst nog een paar jaar in Amsterdam gezeten, eind jaren 60. Dat was de tijd dat
0: de wilde jaren in Amsterdam.
1: Dat Paradiso openging, de Melkweg ging open, Fantasio ging open. Nou, dus ik was continu daar te vinden. In het concertgebouw regende het van de ontzettend goede concerten. Massa's gezien,
0: ja,
1: in die tijd.
0: Wat herinner je zo nog?
1: De Hoek een paar keer, Led Zeppelin, Country Joe en de Vis.
0: Het legendarische concert van de Doors ook gezien toevallig?
1: Ja, toen zonder Jim Morrison. Want zonder Jim Morrison, die had een beetje te veel gesnoept van de Nederlandse snoepgoed, laat ik het maar zo noemen.
0: Ja, ja.
1: En die is toen afgevoerd naar het ziekenhuis. En toen heeft Ray Manzarek, de Doors-toetsenist, die heeft toen toch het repertoire gezongen.
0: Ja,
1: en er was een dubbelconcert samen met Jefferson Airplane trouwens.
0: Ja, ja. Jongen.
1: Ja. Nou, en voor de rest heel veel, ja. Van toen ze nog relatief onbekend waren, allerlei of komende waren, zoals Pink Floyd, Joe Cocker. Over ook heel mooi was. Ik weet niet, die ken je vast en zeker wel. Een Engeland, de Bonzo Dog Doodabash.
0: Oh ja, zeker. Ja.
1: Het was een complete circus. Ja. En het was fantastisch om die gasten live te zien.
0: I'm the Urban Spaceman.
1: Ja.
0: Van de Bonzo Dog Doodabash. Beetje cabaretgezelschap. Ja.
1: Ja. Ah, en in die tijd kregen we ook het Kralingen Popfestival.
0: Oké, okay, ja.
1: Eerst werken die hier bij Bettesbaan en Outcast tijdens de TT-nacht.
0: Ja.
1: Snel naar huis, douchen, uitsmijter, eten, hup, naar Rotterdam de Kralingen. Dus hebben we toch nog 2 dagen mee kunnen pikken van Kralingen.
0: Ja. Je eigen muzikale carrière, zeg maar, hoe heeft zich die ontwikkeld? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou, heel veel bandjes, hè, gewoon. Niks wat echt landelijk iets betekent. Nee, maar wel in de noordelijke regio's.
0: Welke bandjes? Noem eens een paar. De Marvins, dat is dan de bekendste band natuurlijk.
1: Ja, daarna hadden we met jongens uit Winschoten in de Stadskanaal en omgeving. Samson's Power. Daarna Shamrock uit Emmen. Met Jan Groening bijvoorbeeld, de befaamde drumdokter.
0: Ja, ja.
1: Toen ben ik gewoon overgekeerd naar Groningen met Frontpage, met Bert Velkamp, die kwam net uit Kajak en die had vroeger in de Zoo gespeeld met Eddie Meijer. En Eddie en Bert wouden een nieuwe band beginnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar heb ik ook een aantal jaren mee gespeeld. Maar, ja, daarna Downtown Blues Band. En met Jan Waddies, de pianist, hadden we nog een trio met Han Brinksma.
0: Oh ja, die hier nu op dit moment beneden bij de tentoonstelling Wind of My Eyes een workshop geeft.
1: Oh ja?
0: Adam Brinksma.
1: Jazeker.
0: Oh, zeker. Samen met Hannes Langkamp.
1: Oh, nee, maar met de trio waren we veel makkelijker te plaatsen. Want je bent goedkoper dan de band.
0: Ja,
1: we speelden zelfs een keer op een groot jaarfeest van, hoe heet die opleiding aan de vecht? Nijenrode.
0: Zo.
1: En er was dus een heel groot jaarfeest. De eerste lichting mensen begon s'avonds om 9:00. En toen zag ik daar voor het eerst een piepjonge Candy Dulfer samen spelen met Rosa King. De volgende lichting begon om 12:00. En wij, de laatste lichting, bands, verschillende dus, begonnen s'nachts om 3:00 te spelen. Ja, ja. Slopend.
0: Was iedereen dronken waarschijnlijk?
1: Nou, wij niet.
0: Nee,
1: de kop erbij houden.
0: Wat publiek betreft.
1: Ja, zeker. Maar goed, we konden daar ook overnachten.
0: Ja.
1: Maar goed, daarna diende zich van, ja, Downtown Blues Band. In Groningen een Soul Band, Root Sister. Onder andere met Jan Diertens, een bekende assenaar.
0: Mm-hmm.
1: Hilbrand Wierga, die had met Worden Kick, had hij zelfs nog in Tokio opgetreden tijdens de Yamaha Bandstand. En wat nog meer? Swamp, ik speelde gelijktijdig in Swamp. Cajun Band, Psychico.
0: Ja.
1: Ja, ik zou vast nog iets vergeten.
0: Nou, en nu zit je in de Heren Oud-Zuid.
1: Ja, maar ook de Stokers.
0: En de Stokers, ja. Ja.
1: Samen met broer Frans en de Stokers, ja.
0: We gaan weer naar jouw lijstje, jouw muziekkeuze. Want de muziek van de gast is altijd leidend. En die gast, dat is Cor Tubben uit Assen. Time Passed Me By. Waarom deze, Cor?
1: Ik vind het een ontzettend lekker jazzy nummer. Het is lekker qua sfeer en heel relaxed. Ja, gewoon een tof nummer. Verder geen toevoeging.
0: Dan voeg ik er nog een beetje aan toe dat het wel in de periode was dat Harry wat last had van liefdesverdriet. En dat onder andere in dit nummer bijvoorbeeld, net als in Somebody Will Know Someday, dat het hier ook wel in zit. Time Passed Me By.
1: Ja.

0: Time Passed Me By. Tekst van Harry Musquet, muziek van Helmer van der Veg van de LP Too Blind to See uit 1970. Cor Tubben hier te gast in deze uitzending. In die periode dat Harry groot succes had, zeg maar, landelijk bekend was. Had dat ook betekenis voor de andere bands in Drenthe? Profiteerde die daarvan mee of leidde dat tot navolging?
1: Dat dacht ik niet. Nee, omdat die jongens die waren uniek in zijn soort, ook in heel Nederland. Dus. Ik geloof niet dat het verder invloed heeft gehad.
0: Nee, dat zag je in Den Haag bijvoorbeeld, zag je dat wel. De opkomst van de Motions, Golden Earring, Super Sister en dergelijke. Dat leidde tot een hele ontploffing eigenlijk van andere bandjes in Den Haag.
1: Ja.
0: Maar dat was in Drenthe in minder mate het geval.
1: In Groningen had je wel heel veel bandjes zitten.
0: In Groningen, ja.
1: Ja. Maar in Assen had je de Spencers met Bertus de Vrome bijvoorbeeld onder andere. En B. Hegen.
0: Ja.
1: Je had wel een aantal bandjes, maar om nou echt te spreken van een explosie zoals je kreeg tijdens het Groningen Springtij.
0: Ja.
1: Of zoals in Den Haag. Den Haag was toen de Beatstad.
0: Mm-hmm.
1: Niet de Bluesstad, maar de Beatstad. In Groningen had je echt een explosie tijdens het Groningen Springtij. Maar dat had weer te maken met de lokale horeca-wetgeving.
0: Ja, ja.
1: Want je kon s'nachts tot 4 of 5 uur open blijven, mits je live muziek had. Dat was een gemeentelijke verordening. En dat veroorzaakte een explosie aan allerlei mensen in Groningen.
0: Ja,
1: en dat werkte wel landelijk door.
0: Ja.
1: Een aantal die gingen toen landelijk ook behoorlijk doorbreken. Die kwamen goed aan de bak, laat ik het zo stellen.
0: Ja. Maar goed, dat is in Drenthe niet geweest. In die zin is Harry, Cuban Blisters, is ook uniek gebleven eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hoe heb jij de ontwikkeling van Harry als zanger meegemaakt? Wanneer je over zijn hele carrière bekijkt, hoe heeft hij zich ontwikkeld in jouw beleving?
1: In eerste instantie van een man die covers zong en toen de blues introduceerde. Er zat nog wel vrij veel rock-invloeden in. En Harry had wel eens een neiging in mijn beleving om zich een beetje te overschreeuwen. Een beetje overdaad, maar niet storend eigenlijk. En hij had ook een fase dat hij behoorlijk trok naar David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat and Tears. En het was al zo erg dat zijn stem daar een beetje op begon te lijken. Dat is eigenlijk helemaal niet des Harry's, zoiets.
0: Nee.
1: En hij heeft, uit al dat soort zaken heeft zich uiteindelijk zijn definitieve vorm gekristalliseerd. En dat was Mus.
0: Mus. Een stem die ook met name in de ballads ook heel sterk tot zijn recht kwam.

0: vond ik.
1: Ja.
0: Dus misschien mogen we daar maar naar gaan luisteren, naar een beller.
1: Ja, er staat er nog één op de lijst. Dus,
0: mooie rustige beller van wat later, van de laatste CD Cats Lost uit 2009. Mama, won't you buy me a dream? Waarom dit nummer?
1: Ja.
0: Het is,
1: het is meer een gevoelskwestie. Ik vind het gewoon een ontzettend fraai lied. Heel relaxed gezongen, samen met Lois geschreven.
0: Ja.
1: En, dit was ook een tempo waarin Harry eigenlijk nooit een lied zong. Dit een beetje in de Americana sfeer getrokken.
0: Ja, ja.
1: Dit was niet iets wat Harry qua tempo toepaste in een song.
0: Misschien wel de invloed van Lois.
1: Ik denk het, ja.
0: Ik dacht dat ik dit nummer ooit geschreven had, eigenlijk ook een beetje opgedragen aan Herman Brood.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik.
0: Nou, luister er maar eens naar. Mama, won't you buy me a dream?

0: Mama, Once You Buy Me A Dream, QB and the Blizzard van de LP. Nee, de CD Cats Lost uit 2009. En inderdaad, er zit een regel in. He was ready for the final flash. En dat sloeg inderdaad op Herman Brood. Ja. Dat hij ging springen, of dat hij sprong van het Amstel Hotel in Amsterdam. Hmm. Ze waren...
1: Hilton.
0: Hilton, sorry. Ja. Ja. Het waren hele, ze stonden heel ver van elkaar af, Harry Musquet en Herman Brood. En tegelijkertijd ook weer heel dicht bij elkaar.
1: Ja, maar dat kan ook te maken hebben met Harry Kinnen. Je had soms een behoorlijk extreem karakter.
0: Ja.
1: En dat stootte wel eens af.
0: Ja.
1: Ik bedoel, kijk naar Derksen. Je ziet ontzettend goed mee bevriend, zo gezegd.
0: Ja.
1: En dat is ook een fase geweest dat het even anders was. Kan ik me nog goed herinneren.
0: Zeker. Bepaalde nummers, I Don't Care en Where Rats Don't Go, herinneren daar nog aan. Dus, ja. Maar daar gaan we met Johan Derksen over een paar weken wel over praten in dit programma.
1: Ja, ja.
0: Ik wou het met jou ook nog even hebben over de gitaristen waar Harry mee gewerkt heeft. Je hebt natuurlijk al die verschillende gitaristen heb jij ook gezien en meegemaakt waarschijnlijk. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe waren die onderscheidend van elkaar? Begon met Eelco natuurlijk.
1: Ja, nou, en Eelco heeft het toon gezet. Dat was een fabuleuze gitarist. En met een prachtige toon. En, ik was wel gecharmeerd van Eelco zijn spel. Veel meer dan bijvoorbeeld van Paul Smink, die bijvoorbeeld later kwam.
0: Ja.
1: Die was weliswaar een functionele gitarist, maar daar had ik gevoelsmatig eigenlijk niks mee. Met Eelco wel.
0: Hmm.
1: Nou, en Erwin is ook een fabuleuze gitarist. Harry die heeft dus wel gezorgd dat er goede nieuwe aanvoer kwam aan gitaristen.
0: Hij speelde altijd wel maar goede mensen eigenlijk, ja?
1: Ja. Bernard Reinke heeft hij ook nog gehad.
0: Ja, ja.
1: Maar Bernard is later een beetje de jazzrock kant op gegaan. Ik heb ooit nog een gitaar gekocht van Bernard Reinke.
0: Oké.
1: Okay, ja. Die was behoorlijk versleuteld door de bekende Groninger gitaarbouwer Arno Galema.
0: Mm-hmm.
1: En... die heb ik toen van Bernard overgenomen.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar nogmaals, ik was meest gecharmeerd van Eelco's, zijn spel.
0: Ja, daar begon het ook allemaal mee. En het waren ook vaak de gitaristen, naast de toetsenissen af en toe. Maar de gitaristen die ook de muziek maakten voor bij de teksten van Harry natuurlijk. Eelco deed dat in eerste instantie. Bernard Reinke ook een paar nummers. Ik herinner mij Victor onder andere. Paul Smink, alles op de Legend. Nou, ook een... Voor de liefhebbers een hele mooie LP in die periode. Mm. Nou, later heeft Erwin dat natuurlijk ook wel gedaan. En Daniel Lewis uiteraard.
1: Ja.
0: Jij bent zelf gitarist. Waar sta jij als gitarist? Wat voor soort gitarist ben jij?
1: Dat is moeilijk te omschrijven, denk ik. Ik speel heel veel akoestisch. Vooral op nylon. Kijk, daar heb ik lange nagels voor.
0: Oh ja.
1: Om te tokkelen. Maar ja, ik heb een fysiek probleem gehad een aantal jaren geleden. Ik heb een keer een TIA gehad, waardoor dus de hand verlamd was.
0: Mm-hmm.
1: En er is wel weer goed gekomen, gedeeltelijk. Dus ik kan dit wel doen. Maar met het tokkelen, ja, dan zijn er wat problemen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik speel heel veel op nylon. En ook op staalsnarige akoestische. Maar dan wel iets minder dan op nylon. Ja, en elektrisch. Ja, waar moet je mee plaatsen? Daar laat ik maar aan andere mensen over, denk ik.
0: Maar ben je een man van de Fender of van de Gibson bijvoorbeeld?
1: Wel van de Fender.
0: Okay.
1: Ik heb wel eens een Fender of een Gibson gehad. Maar ik ben toch meer van de kleur van de Fender.
0: En
1: de klankkleur. Hij heeft een wijder... Ja, je kan er meer mee doen, vind ik.
0: Ja, ja.
1: Het is wel een bijtende country-gitaar. Hij kan voor funkslagen begeleidingspartijen gebruikt worden. Solo, vooral met het halselement, is heel prettig. Mark Knopfler die gebruikt een tussenstandje vaak. Van tussen het halselement en het middenste element. Mm-hmm. Nee, ik vind het een gitaar waar je veel mee kunt doen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ik denk dat we maar even gaan luisteren trouwens naar de Gibson. Want ik wou even naar het nummer Johnny Be Good. Wat ook op jouw lijstje staat. Slaan we er eentje over. Maar de oude rocknummer natuurlijk van Chuck Berry.
1: Ja.
0: Want waarom heb je dat dan?
1: Ik wou in eerste instantie doen van de live LP Live uit Düsseldorf.
0: Ja.
1: Want dat is echt... Er zit zoveel sfeer in dat optreden. Echt, ik vind het te gek hoor. Er zit een drive en een energie in. En ik kon die CD nergens terugvinden. Misschien heb ik hem uitgeleend. Ik weet het niet. Maar... dit vond ik een goede vervanging, Johnny Be Good. Het is ook een high-energy rock'n'roll nummer. Meer rock'n'roll dan blues eigenlijk. Maar ik vind het een prachtige uitvoering. En ik heb hun dit nummer live ook vaak horen spelen.
0: Was jij bij dit afscheidsconcert aanwezig of niet?
1: Ja, ja. We zijn...
0: In Hilversum?
1: Ja, Luc Ringers, die had... Ik meen dat het Luc Ringers was. PvdA-raadslid. Luc, die had een bus gecharterd. En in no time was de bus gevuld met 50 Assenaren. Mm-hmm. En zijn we dus naar de VARA geweest, naar dit afscheidsconcert.
0: Ja.
1: Maar ja, later kwam dat uit op CD. Er is een tv-programma gewijd. Dus, dit nummer, ik vind het een prima uitvoering.
0: Johnny B. Goode.

0: 1974, het afscheidsconcert van Cube in the Blizzard bij de VARA, Johnny B. Good. Trouwens, alle gitaristen waar Harry mee gespeeld heeft, de namen die jij net ook al noemde, Ilko, Bernard Reinke, Paul Smeenk, Erwin Java, die zijn allemaal onderdeel van de nieuwe tentoonstelling in het museum in Grollo. Omdat al die gitaristen ook meegewerkt hebben aan het schrijven van de nummers. En ja. Het thema van de nieuwe tentoonstelling, dat zijn de liedjes, de muziek van Harry Musquet. Dus ze vertellen er allemaal wat over.
1: Ja.
0: Jouw laatste keuze, of de ene laatste, want de laatste, daar zit nog een apart verhaal aan. Dat is Dancing Bear. Dat is uit een veel latere periode van Harry.
2: Ja, maar Harry kennende, hij zal er wel een dierenliefhebber geweest.
0: Dat is de reden dat jij...
2: Hij was gek op Kas, hè?
0: De hond.
2: Ja, en later had hij nog... dat weet ik zo niet meer hoe die... Hij had toen 200, geloof ik, hè?
0: Ja, op het laatst had hij 200 in ieder geval, ja.
2: Maar in ieder geval, hij voelde zich wel betrokken bij dieren. En ja, Dancing Bear, dat geeft aan hoe er met dieren wordt omgegaan. En vooral het misbruik van... Zoals in dit geval, de Dancing Bear.
0: Nog even, het schiet me zo opeens te binnen, hoor. Dit is de periode waarin hij speelde met Roy Couchel en Gino Jansen en met Hannes Langkamer zo. Ja. Dat was een periode dat hij wat minder blues speelde eigenlijk, ja?
2: Ja, dat was de funk-invloed van die jongens uit Groningen, hè?
0: Ja, ja.
2: Gino was echt een funk-bassist.
0: Ja.
2: En de bassist samen met de drummer, je weet, de ritmesectie, die geeft aan... Waar je ingestuurd wil worden of waar je heen wilt sturen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, nee, een heel andere band was het, met een andere samenstelling, andere sound. Ja.
0: Wat vond jij daarvan?
2: Dat niet mijn voorkeur.
0: Oké, dat klinkt heel diplomatiek.
2: Ja, nou, maar goed, maar toch waren er wel goede songs.
0: Ja, ja. Nee, maar het was wanneer je het ook ziet van... Ik heb het eerder in deze uitzending wel gezegd van... Harry, zijn carrière zit eigenlijk in drie perioden. Mm-hmm. 65 tot 80, Cube in the Blizzard. Ja. Dan van 80 tot 95, Musquet Gang, Harry Musquet Band. Ja. En dan van 95 tot 2011 is het weer echt de oude Cube in the Blizzard.
1: Ja.
0: Wat vind jij dan de leukste periode of de meest interessante periode?
2: De meest interessante. Kijk, toen ze jonger waren ze natuurlijk alles aan het ontdekken.
0: Mm-hmm.
2: En dat was één grote verkenningsreis, denk ik. Maar later werd het, denk ik, wat meer uitgediept. En muzikaal wat meer uitgediept. In de zin van interessantere composities. Interessantere harmonieën. Ja. Maar om nou te zeggen, wat heeft nou expliciet mijn voorkeur? Nou, laat maar. Ik weet het niet.
0: Dan gaan we naar de periode Dancing Bear. Dat is eind van de vorige eeuw, 1998. Van de gelijknamige cd Dancing Bear. Het titelstuk met duidelijke beetje Turkse invloed zit erin. Want er zit de lira zit erin. En dat had er natuurlijk mee te maken van dat die beren in Turkije... dat die daar getraind werden op gloeiende platen of zo. In ieder geval. Harry vond het verschrikkelijk. De Dancing Bear.

0: titelstuk van de cd Dancing Bear uit 1998 op verzoek van Cor Tubben, gast in deze aflevering van Harry's Blues. Aflevering die er bijna op zit. Samenstelling en productie Albert Haar. Samenstelling van de muziek Cor Tubben. Techniek Karel Post. En we besluiten met een nummer van
1: T-Bone
0: Walker, I'm in Love.
1: Ik heb die man trouwens ook ooit live gezien.
0: Ook live
1: gezien. Sure. Ja, een aantal keren was het de American Folk Blues Festival in Nederland. Ja. En dan heb ik al die oude mensen, als Hoeker bijvoorbeeld.
0: Ja. Sonny Boy Williamson ook nog, of niet?
1: Die ook.
0: Ja, ja.
1: Shaky Van Horten, van allerlei heel veel. Dat was een Packers, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: En waaronder was hij zelfs één keer in Veenam geweest, in de Zorgvliethal.
0: Okay.
1: Daar was ook T-Bone Walker, Jimmy Reed.
0: Ja, ja. Echt de oude jongens.
1: Ja, ja. Ja. Ja.
0: Maar dit is een bijzondere opname, die heb je zelf meegenomen. Want jullie spelen samen, de Marvins en QB and the Blizzards.
1: Ja, dat was het reëren van... in Emmen had je een grote zaal, zaal Grimmen. Dat hoorde bij café-restaurant.
0: Ja.
1: En toen er afgebroken werd, toen is er een afbraakgala georganiseerd. En broer Frans, die speelde de bas toen. En die heeft Harry gevraagd om mee te doen.
0: Hm.
1: En er waren dus een aantal mensen van oude Marvins. Het was een reunie optreden. Dus Willem Drent, drums. Willem die later jaren mee met Left and Freddy speelde.
0: En maar ook bij Masqué speelde.
1: Ja. Nee, Willem niet. Bij Left and Freddy heeft hij jaren gespeeld. Oh, en bij Hegen.
0: Je hebt gelijk, ja.
1: Bij Hegen.
0: Ja, ja, ja.
1: Willem woont nou weer in Drenthe trouwens.
0: Oké. Okay.
1: Na omzwervingen via Spanje en Noord-Holland. Maar goed, in ieder geval, er was dus een gelegenheidsoptreden zonder enige voorbereiding. En
0: Harry zong toen al als enige zong met jullie mee? Of
1: ja.
0: Er waren geen andere leden van de Blizzards bij?
1: Nee, alleen Harry. Dat was gewoon aftikken en spelen.
0: En jullie begeleiden hem?
1: Ja.
0: I'm in Love, daarmee beëindigen we deze aflevering. Cor, bedankt voor je aanwezigheid. En luisteraars, graag tot volgende week.
1: Oké. Okay.

applausje voor de Mavens, Jan Dierens, Kortoven, Willem Drent, Paul en ons. Thank you very much. En als niet te vergeten, hier. Die organiseert dat ook mede. Dan staan we hier. Wat een applaus. Ja, dank u vriendelijk. Het was mijn plezier. Jammer, heel jammer dat ze dit gebouw afbreken. Dat vind ik heel jammer. Ze hebben Bellevue afgebroken, daar is nog breken. Ze is ook naar. Wat moet je er nou met die rare speculanten? Hé, niks aan.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: George Jones uit Texas overleed in 2013 op 81-jarige leeftijd. De man was een fenomeen. Hij had 160 hits in Amerika. Hij zingt een duet met generatiegenoot Waylon Jennings. Dat was ook een ster, want die had 95 hits. En hij overleed in 2012 op 64-jarige leeftijd. En het is een compositie van weer een andere generatiegenoot, Willie Nelson. George Jones en Waylon Jennings, Nightlife.

0: love you, Sam.
1: Yeah, but it's our life.
2: George Jones en Waylon Jennings, Nightlife. Jimmy Hughes uit Alabama, dat was de neef van Percy Sledge. En na 7 hits was hij het toeren plotseling helemaal zat. En hij stopte met zingen. En hij werd ambtenaar in de Tennessee River Valley. Dit was een top 20 hit voor hem in Amerika. Jimmy Hughes, Steal Away.

Jimmy Hughes, Steal Away. George Jones was een notoire alcoholist. Hij verdiende dan ook zijn bijnaam No Show Jones, omdat hij regelmatig niet bij optredens verscheen, omdat hij ergens dronken in de goot lag. Dit is een duet met James Taylor, een singer-songwriter uit Boston, een man met 46 hits, en hij componeerde dit nummer. George Jones en James Taylor, Bartenders Blues.

George Jones en James Taylor, Bartenders Blues. Ben en Spence, dat waren de zoveelste Sam en Dave klonen in Amerika. Ben Moore was later succesvol als vervanger van Billy Purify in het duo James en Billy Purify. Dat duo had een grote hit met I'm Your Puppet, maar de single van Ben en Spence deed helemaal niets. Long ago.

Ben & Spence, Long Ago. Bijna iedere Amerikaanse artiest wilde dolgraag een duet met George Jones zingen, en geen enkele zangeres zong zoveel duetten als Emmylou Harris. En natuurlijk stonden ze ook samen in de studio. Het is een compositie van Rodney Crowell, George Jones en Emmylou Harris. Here We Are.

George Jones en Emmylou Harris, Here We Are. George Jackson, dat was een bekende songwriter uit Mississippi. Hij schreef nummers voor The Osmonds, Bob Seger, Otis Clay, The Ovations, Spencer Wiggins, James Carr, Dan Greer, Clarence Carter, Wilson Pickett, Candy Staten, CeCe Hill, The Staple Singers, Bobby Bland en Denise LaSalle. Maar de man kon ook best aardig zingen. George Jackson, Back in Your Arms.

George Jackson, Back in Your Arms. George Jones had in Amerika meerdere bijnamen. Ze noemden hem ook de Rolls Royce of Country. Hij begon als straatzanger in Jasper, een small town met 7500 inwoners in Texas. Linda Ronstadt komt uit Arizona en zij had al duetten gezongen met James Ingram, Aaron Neville, Frank Zappa, Dolly Parton, Emmylou Harris, Neil Young en Paul Simon. En ze heeft 69 solo hits, maar ze zong ook een duet met George Jones. I've Turned You to Stone.

George Jones en Linda Ronstadt, I've Turned You to Stone. Billy Young uit Texas, dat was de zanger van de band The Crests. Hij was een protégé van Otis Redding, die hem ontdekte, en Otis Redding werd zijn producer en zijn songwriter, want hij zag een groot artiest in deze Billy Young, maar na een serie geflopte singles was het ook alweer snel afgelopen met Billy Young. Feed the Flame. Dog.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Hardway Blues van Jesse Dayton is het album van deze week. En het is alweer het 20e album van Jesse Dayton. Het werd opgenomen met de band van Shooter Jennings. Dat is de zoon van Waylon Jennings. En Shooter Jennings was tevens de producer. En hij speelt piano en orgel op het album. Jesse Dayton, Angel in My Pocket.

Jesse Dayton, Angel in My Pocket. George Jones was van 1969 tot 1975 getrouwd met countryzangeres Tammy Wynette en ze zongen hartverscheurende liefdesliedjes ook na de echtscheiding. Ze namen samen 23 albums op, ze hadden 14 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. George Jones en Tammy Wynette, It Sure Was Good.

George Jones en Tammy Wynette, It Sure Was Good. Arthur Conley uit Georgia had in 1967 een wereldhit met Sweet Soul Music. Dat nummer werd geschreven door Sam Cooke, Otis Redding en Arthur Conley zelf. Het eindigde 2 in Amerika, 7 in Engeland en er werden ruim 1 miljoen exemplaren van verkocht. Hij maakte daarna nog een hele serie sterke singles, alleen leverde dat geen grote hits meer op. Arthur Conley, I'm Gonna Forget About You.

Arthur Conley, I'm Gonna Forget About You. George Jones was niet alleen verslaafd aan alcohol, hij was ook nog eens een keer verslaafd aan speed. En in 1967 werd hij opgenomen in een afkikkliniek. Maar in de jaren 70 werd het alcoholprobleem steeds groter en hij raakte verslaafd aan cocaïne. Hij zong in die periode nog wel een duet met zijn generatiegenoot Willie Nelson, die het nummer ook schreef. En deze Willie Nelson heeft maar liefst 138 hits op zijn cv staan. George Jones en Willie Nelson, I Gotta Get Drunk. Well.

0: George Jones en Willie Nelson, I Gotta Get Drunk. James Barnett uit Alabama nam het nummer op in de Fame Studios in Muscle Shoals met gitarist Junior Low. Het werd geen hit in Amerika, het werd wel een hit in het Engelse soul circuit. James Barnett, Take a Good Look.
1: Take

James Barnett, Take a Good Look. Johnny Paycheck uit Ohio en George Jones, dat waren boezemvrienden. Johnny Paycheck speelde basgitaar in de band van George Jones en hij was tevens zijn achtergrondzanger. En, dat kwam goed uit, hij was ook alcoholist en drugsverslaafd. Hij zat in de gevangenis voor een verkrachting en daarna zat hij nog 7 jaar vast voor het neerschieten van een caféhouder. In 1990 werd hij failliet verklaard en hij overleed in 2013 op 64-jarige leeftijd. Maar de man heeft nog wel 61 hits in Amerika. Het is een nummer van John Fogerty, George Jones en Johnny Paycheck, Proud Mary. Well,

0: riverboat or not.
1: Riverboat.
0: Riverboat.
2: It's a riverboat.
0: Oh, yeah.
1: We'll do anything you want.
3: George Jones en Johnny Paycheck, Proud Mary. Herman Moore zong in de duo's Ben & Spence en James & Bobby Purify. En daarna maakt hij deel uit van The Blind Boys of Alabama. Zijn solocarrière kwam eigenlijk nooit van de grond. Dit nummer nam hij op met de begeleidingsband van Otis Redding en het werd geen hit. Herman Moore, Come On Home.

Herman Moore, Come On Home. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meedendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. George Jones had in 1970 een hele grote hit met A Good Year for the Roses. Het nummer eindigde 2 in Amerika en 4 in Canada.